0: auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
2: Scootpallet.nl.
1: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
3: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Collis at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

Spin Me Round. Ja, zo steeds Langstraat FM met de 80. Oh, wacht, niet de 80. De Kennedy Mars van de Langstraat. Maar ja, in de volksmond noemt iedereen natuurlijk gewoon de 80 van de Langstraat. En ik doe wel gewoon geld in het potje. Maar los daarvan, zijn we nog gewoon volle bak bezig. Tenminste, de lopers zijn nog volle bak bezig. Die zijn nog lekker aan het stiefelen en aan het lopen. Zo zie je ze natuurlijk bij het Willem van Oranje College bij de post. Dat het daar zo nog, toch nog wel een klein beetje aanloopt en een klein beetje doet. En verder gaat zo meteen even kijken wie dat allemaal op pad ging ook alweer. Alleen Peter Sterrenburg en Mirabel nog eventjes op pad voor ons om nog wat interviews te doen of net dan ook. En voor de rest houden jullie natuurlijk gewoon op de hoogte. Er komt nog wel een buitje aan zo tussen nu en 3 uur. En om 3 uur komt er een flinke piek. Dus de klopers kunnen beter nog wel even de poncho's en de regenjassen aan gaan trekken. Of in ieder geval aanhouden. En ja, mocht jij nog langs de kant staan, zorg er ook voor dat je eventjes...

Ja, natuurlijk is hier zo nog steeds iemand. Want nog zeker tot 5 uur ben ik hier zo om jullie te voorzien van alle info van de 80 van de Langstraat. En ja, zo is het ook dat het de 7e post ook binnenkort open gaat. Tenminste over een goede half uurtje. Om 3:10, dan gaat de post Horst open, oftewel Hoek Kraanven. En dan hebben de lopers, als ze daaraan komen, hebben ze om en nabij 55 kilometer erop zitten. De eerste lopers zijn er al voorbij gekomen bij die post. Dus die zijn al een heel eind. En dan ben je in principe al over de helft. En als je dan toch nog een beetje doorloopt, is dat in ieder geval wel haalbaar dat je gewoon op tijd binnen bent. Dan kun je nog eventjes je rust pakken, want daar zo kun je ook nog even lekker naar de wc. Want die hebben ze daar ook bij die post zo te zien. Maar in ieder geval, de lopers zitten nou on en nabij op de 54 kilometer binnen nu. En een uur zal ik maar eventjes zeggen. Dus tussen 3:30 en 3:30, dan zijn de meeste lopers denk ik wel op die 55 kilometer beland. En zijn de meeste dus over de helft. Dus we moeten allemaal nog maar 40 kilometer, iets meer, iets minder, om en nabij.

0: contact met het parcours van de Langstraat. Oftewel de Kennedy Mars van de Langstraat, waar we een interview hebben met Peter Sternburg.
1: Oké, we zijn in de Ratenstraat in Sprankepelle. Nou, ik kom toevallig hier bij een dame lopen.
2: Ja, goeie nacht is het, hè?
1: En hoe is jouw naam?
2: Daphne.
1: Daphne?
2: Ja.
1: Hoe bevalt het?
2: Ja, goed.
1: Ja?
2: Ja. Lekker nat wel, maar gaat nog goed.
1: Ja, ja, daar heb je geen last van.
2: Nee.
1: Gelukkig niet.
2: Het droogt weer op, hè?
1: Ja, het hoort erbij, hè? Toch?
2: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Want, heb je daar nog speciaal voorbereid op natte weer?
2: Nee, eigenlijk niet. Ja, ik heb wel extra sokken bij me, dus die heb net maar even omgewisseld, ja.
1: Loop je met hun samen?
2: Ja, met z'n drieën.
1: Ja. Met z'n drieën?
2: Ja.
3: Ja, niet hoor.
1: Ja, ja. Nee, dan ga ik even naar je buurman. Even kijken, de buurman.
4: Hallo.
1: Hoi, hoe is jouw naam?
4: Eddie.
1: Eddie?
4: Ik kom uit België.
1: Uit België?
4: Ja, daarom.
1: Jullie komen met z'n drieën uit België?
4: Nee.
1: Nee, dat niet. Nee, ja, ik zit niet Belgisch.
4: Ik zit elke week in Tilburg.
1: Ah.
4: Voor de liefde.
1: Hoe zei je? Ik kan de Kennedy Mars eens meelopen.
4: Hoe zeg je? Ja, tweede keer al.
1: De tweede keer?
4: Ja. Dus,
1: bevalt het?
4: Absoluut, ja. Daarom ben ik teruggekomen dit jaar.
1: Ja, het is nu natuurlijk wel een nieuwe organisatie.
4: Ja, inderdaad. Het is goed bekeken van hun uit, denk ik. Ja. Maar dus...
1: Heb jij last van de regen?
4: Nee.
1: Gelukkig, dan gaat die finish wel lukken, denk ik, hè?
4: Zeker. Bij ons in België is het allemaal 100 kilometer. Dus dit is maar 80.
1: Dat is een eitje.
4: Toch? Jong, zeker.
1: Hoe laat is je planning binnen te komen?
4: 12 uur.
1: Veel succes.
4: Oké, dankjewel.
1: Even kijken hoe er nog meer aan komen. Ja, er komen er nog een paar meer aan. Ik ga daar nog even naartoe. Pakken we die ook nog even mee. Hier een lange meneer met een mooi lampje.
5: Ja, zeker weten.
1: Wie is deze meneer?
5: Marijn Nederveen.
1: Marijn Nederveen, waar kom jij vandaan?
5: Schravenmoer.
1: Dat is bijna thuis.
5: Ja, die snijden we ook nog even aan, ja.
1: Kom je nog in de buurt van je huis ook?
5: Nee, dat niet.
1: Hoe bevalt het jou?
5: Ja, goed, als ik er niet aan denk, dan ga ik het wel, hè.
1: Ja.
5: En jou?
1: Ja, mij bevalt het ook goed.
5: Kijk, dat is goed om te horen.
1: Ken je last van de regen?
5: Ja, dat is kloten, maar goed, we hebben erop getraind, hè, wij. Dus al een keer in de regen gelopen, dus...
1: Gelukkig.
5: Ja. En onder toezicht van de spa, hoe loopt hier?
1: Is je vader?
5: Ja.
1: Ga ik even nog naar je vader en dan... Hoe gaat het met vader?
6: Heel goed. Ja, ik moet die gasten met je in de gaten houden, Michiel.
1: Je moet ze in de gaten houden?
6: Ja, en de weg waar je ze.
1: U bent de getrainde loper?
6: Voor de 20e keer.
1: Hoe de?
6: 20e keer.
1: 20e keer dat u een Kennedy Mars loopt?
6: Ja.
1: Kijk, nou, dat is heel netjes.
6: 18 keer hier in Waalwijk, 1 keer Altena en nou hier weer een keer, hè?
1: Ja.
6: Mooi.
1: Ja. Ja. Nou, dan moet dit toch wel gaan lukken, toch?
6: Oh, we hebben al een beetje eelt. Op de ziel.
1: Ja, nou, je heeft een lekkere poncho en zo, dus je blijft wel redelijk droog.
6: Ja, lekker warm dus.
1: Ga ik u niet verder ophouden en veel succes verder.
6: We lopen door.
1: Oké. Tot zover dan eventjes.

even een tussenstandje erbij voor de lopers. Want ze zijn op het grosgedeelte in ieder geval. Is het nu op de 60 kilometer? Of op de 55 kilometer moet ik eigenlijk zeggen, excuses. Want de posthoek Kraanven in Horst is open gegaan zo'n 6 minuten geleden. Dus dat betekent dat de meeste lopers nou ongeveer op de 55 kilometer zitten. Waarna ze verder lopen naar de Moer. En dan vanuit de Moer naar de Ketsheuvel. Dan nog een keer naar Waalwijk eindigen. Gaan lopen, dan weer naar de Ketsheuvel. En dan weer eindigen in Waalwijk. Dat is nog een beetje de route die ze hebben. Dus mocht je nog willen kijken, moet je in de Moer zijn op het moment. Oftewel van Horst naar de Moer. Daar zo kun je de lopers opwachten en gaan aanmoedigen. Dus de meeste lopers zitten nu om en nabij op de 55 kilometer.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
4: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
4: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
5: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

Ja, Lac de Camera van Michael Sardou. Mocht je een beetje ingekakt zijn, dan hoop ik dat je misschien weer een beetje wakker bent om volledig te genieten van de beelden en de geluiden van de 80 van de Langstraat, of van de Kennedy Mars van de Langstraat, moet ik zeggen. In ieder geval zie je nog wel een beetje op tv bij de hoofdpost binnen van Oranje College nog wat mensen buiten druppelen die nog eventjes gauw iets hebben gehaald of gegeten of even tot rust zijn gekomen. Terwijl de meeste lopers op het moment op de 55 kilometer zitten, of eigenlijk eroverheen. Want om 10 voor 3 is de post in Horst opengegaan, oftewel het Hoek Kraanven, waar vandaan ze naar de Moer gaan lopen. En dan doorlopen naar het Anton Pieckplein in de Ketsheuvel. Dus mocht je de lopers willen verwelkomen, kun je daar het beste gaan staan. En wat het weer betreft, ja, komt het toch nog best wel wat aan. Het blijft nou nog eventjes droog tot ongeveer 3:45, wat hij hier aangeeft. En dan ja, begint het langzaam maar zeker te miezeren. En dan heb je ongeveer rond 4:00, iets voor 4:00, komt er een piek die tot ongeveer 4:30 duurt. En dan blijft het eigenlijk regenen tot minimaal nog 6:00 met één kleine korte droge periode. Dus in ieder geval wordt het een pittige Kennedy Mars van de Langstraat, kunnen we wel zeggen, voor de lopers voor deze eerste editie. Want het weer helpt niet heel mee. De temperatuur is op zich niet al te slecht als ik het zo zelf heb meegemaakt. Alleen die regen, ja, die gooit natuurlijk wel wat roet in het eten. Want ja, dan kun je natuurlijk wel, als je helemaal nat bent, kun je daar zo best wel kou van krijgen. Dus ik hoop dat de meeste lopers toch wel een regenjackie of iets bij hebben. Mocht je zelf iets willen toevoegen aan het programma of ook eventjes een motiverend bericht willen sturen of net dan ook, kun je gewoon een berichtje sturen op WhatsApp naar 06-21-21-32-10. 06-21-21-32-10. En dan hopelijk kun je dan de lopers een beetje een hart onder de riem sturen, steken of net dan ook tijdens deze eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat.

0: Gigi D'Agostino en The Riddle. En we schakelen gewoon gelijk door naar het parcours.
1: Nieuwe vaart. Dat word ik net niet. We zijn op de nieuwe vaart in Sprangkapelle. Daar lopen de wandelaars van de Edenesweg, volgens mij, als ik het zo heb mijn hoofd zeg, naar de Witte Dijk toe. En daar staan een paar verkeersregelaars, hè?
2: Ja, klopt.
1: Je bent er één van.
2: Ik ben er één van, ja.
1: En hoe is uw naam?
2: Miranda.
1: Jij doet het vrijwillig?
2: Ja, samen met de man.
1: Ja?
2: Het vrijwillig, ja.
1: En
2: dit is onze derde post nu.
1: De derde post?
2: Ja, dit is de laatste,
1: meer posten
2: gestaan. Ja. De eerste, twee. De eerste en de tweede post en nu de derde post. Dus tot half zes, zes uur.
1: Dat is mooi. Ja, ja, dan heb je weer rust nodig, hè?
2: Beetje.
1: Zeker als je het vrijwillig doet.
2: Ja. Ja, ja, ja,
1: ja. Doe je dit vaak zo, dit soort evenementen?
2: Nee, nee, nooit. Nee, dit is de eerste keer. En zeker op straks.
1: Ja.
2: Ja, wat wel leuk, ja, ja. Een beetje regen, wat minder, maar...
1: Ja, dat is wel leuk.
2: Verder is het wel leuk om te doen, hoor.
1: Ja, toch?
2: Ja. En hun lopen.
1: Ja, hun moeten het doen, hè.
2: Ja.
1: Ja, het is nu even net wat rustiger met de lopers.
2: Ja, we zijn er nu, ik denk dat er een stuk 50 voorbij zijn.
1: Ja, ze zijn hier net over de helft, hè?
2: Ja, 43.
1: Ik zou zeggen, veel succes verder.
2: Ja, goed hoor.
1: Ja, toch?
2: Ja, ik vind het wel leuk, dus komt helemaal goed. Ja.
1: Ik hoop dat we niet te veel gaan rekenen.
2: Nee, nee, nee. Als het zo nauw is,
1: moet het goed worden.
2: Yes. Ja, ja, ja, zeker voor de wandelaars is het lekker.
1: Nee, als je dan te kwijt bent, is het niet
2: nee,
1: kwijt.
2: Nee, nee, nee, nee.
1: Goed.
2: Ja?
1: Succes verder.
2: Ja, jullie ook.
1: Dankjewel. Er komt toevallig net de loper aan. Misschien kan ik hem eventjes nog meepakken. Ik loop er even naartoe, die is nog wel redelijk. Redelijk te lopen. Eens kijken wie we hier hebben. Goedemorgen.
3: Hi.
4: Hoe is jouw naam?
3: Roy.
4: Roy, hoe gaat het? Dat moet gaan lukken, hè?
3: We gaan er gewoon voor, dus we gaan ons best doen.
4: Ben je altijd een van de vooraanlopers?
3: Ik weet niet, ben ik een vooraanloper?
4: Oh, redelijk vooraan.
3: Het is de eerste keer, dus...
4: Nou, dan doe je het goed.
3: Ja.
4: Ja, het is hier een beetje donker om te filmen, dus ik zou zeggen veel succes verder.
3: Ja, dankjewel.
4: Hoi, hoi. Hier is het echt donker, maar ik denk dat we het hier even bij laten.

0: Vindt iemand wel de liefde tijdens de Kennedy Mars van de Langstraat? Dat zou natuurlijk best wel een mooi ding zijn. Maar in ieder geval is het eventjes afwachten dat het ook echt is gebeurd. Terwijl ik opeens iemand helemaal wakker is en helemaal...
1: Nigel, ja. Waarvoor ga jij dan onderhand niet meelopen?
0: Ik zit te denken om volgend jaar mee te lopen.
1: Oké, okay, dus jij, dan wil je gewoon de liefde van je leven tegenkomen?
0: God weet. Als dat lukt...
1: Als dat lukt?
0: Dan zal het wel wel zijn, maar dan moet
1: dan mag ik je getuige zijn bij je bruiloft.
0: Sowieso.
1: Oké. Okay.
0: Sowieso, dan mag je ook de babs zijn.
1: De wat?
0: De babs. Dat is ook iets in de trouw. Ik weet niet, is dat niet buitenambtelijk ding?
1: Nee, dan moet ik naar school, daar heb ik geen zin in.
0: Nou, dan ben je in ieder geval de getuige. Dan is het ook goed.
1: Oké, okay. BFI?
0: Wat?
1: BFI?
0: BFI?
1: Gaan we die draaien?
0: Ja, die komt hier zo nadadelijk. Die gaan we zo meteen draaien. Maar er is zojuist een andere post open gegaan. Namelijk, even kijken, dat is nou ongeveer zo'n 8 minuten geleden, als ik het goed zeg. Ja, ongeveer 8 minuten geleden is in de Moer de baan achter de plakken open gegaan, die post. En dat wil eigenlijk zeggen dat de meeste lopers die daar aankomen, of tenminste de lopers die daar aankomen, op de 60 kilometer zitten. Dus die zijn dan al een heel eind, hoeven dan nog maar 30 kilometer, of nee, 20 kilometer.
1: Nog maar.
0: Nog maar 20 kilometer te lopen, terwijl je er in principe al 60 op hebt zitten, is nog wel. Maar in ieder geval, dan zijn de laatste loodjes die ze dan nog hoeven om uiteindelijk toch gewoon bij de finish te komen. Dus het zijn nog maar 20 kilometers voor de laatste paar lopers. MUZIEK

dan moet het natuurlijk nog verder lopen. Maar ja, ze zitten in ieder geval al voor het gros op de, even kijken dat ik het goed zeg, de ja, 54 kilometer, 55 tot 60 kilometer om en nabij. En hier hebben we de beelden van Schravenmoer, waar we toch al wel de lopers zien. Dat ze best wel ver uit elkaar liggen, toch al wel. Maar ze lopen in principe, als ik het zo zie en zelf moet beoordelen, lopen ze er eigenlijk het gros nog best wel fit bij. Dus even nagaan dat ze allemaal nog om en nabij 20, 25 kilometer moeten lopen. Is natuurlijk altijd de vraag van ja, wanneer komt precies de dip? Maar ja, de lopers die er nou allemaal op tv te zien zijn, en mocht je niet kunnen kijken, zal ik even vertellen wat er een beetje te zien is. Die lopen eigenlijk nog best soepel. Het ziet er niet echt naar uit dat er echt lopers bij zitten die er echt al helemaal doorheen zitten. Sommigen lopen natuurlijk niet meer echt die gemiddelde 5 kilometer per uur, maar dat is natuurlijk ook niet zo heel gek. Als je al ja, bijna 60 kilometer in de benen hebt zitten, dan loop je natuurlijk niet meer zo heel snel. Maar in ieder geval, ja, vanuit Schavenmoer gaan ze nog verder naar de Ketsheuvel, naar het Anton Pieckplein, waar ze nog een post hebben. Maar die gaat om 4:30 pas open. Dus over een ja, goede 40 minuutjes. Daarna komen ze nog een keer langs de Walenwijk. Of de Walenwijk niet, maar in ieder geval de Willem van Oranje College in Waalwijk. De post weer. En daarna gaan ze via de Duinlaan in Kaatsheuvel weer terug naar de finish. Dus ze moeten nog wel een stuk lopen. Maar in ieder geval, ja, het gros wat hier zo loopt, loopt er nog lekker goed bij. Dat is in ieder geval positief en ook altijd lekker. Mocht je zelf iets te melden hebben of mocht je nog iets willen toevoegen of iets willen zeggen voor de, ja, voor de lopers of ze motiveren of ken je iemand die meeloopt, stuur gerust een berichtje op WhatsApp naar 06-21-21-3210 of 06-21-21-3210. En ja, dan motiveer je misschien wel gewoon jouw favoriete loper.

0: onderbreken Tatu met All The Things She Said, want we gaan weer naar het parcours voor een interview.
1: Oké, we zijn in Schravenmoer. Daar loopt al de rit. Net weer gestopt, net plensde het even. Eens kijken wie het hier loopt. Hier zie ik een jonge dame.
2: Morgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe is jouw naam? Ja. Waar kom jij vandaan?
3: Uit Aalst.
2: Aalst?
3: Ja.
2: Dat is net Gelderland, hè?
3: Ja.
2: En hoe valt het hier?
3: Nou, dat is toch fantastisch?
2: Ja.
3: Lekker weer ook, hè?
2: Ja. Ja.
3: Als je daar niet over nadenkt, dan gaat het goed.
2: Dus. Nee, ja toch?
3: Je blijft lopen.
2: Maar je hebt je eigen toch goed op aangekleed?
3: Ja, zeker. Ja.
2: En je loopt lekker?
3: Ook dat.
2: Okay. Ja, hoor. Heb je veel geoefend?
3: Nee, valt wel mee.
2: Valt mee?
3: Ja.
2: Hoeveel kilometer ongeveer?
3: Het langste was volgens mij 30 kilometer, dus dat is niet heel lang.
2: Nee. Nou,
3: dan zijn we al voorbij, dus.
2: Ja, dan ben je al voorbij, inderdaad. Je bent bijna op de helft, volgens mij.
3: Ja, zijn we al overeen, hè?
2: Ja, ben je er al overeen?
3: Ja, oh. Ik weet het al gehad.
2: Oké, okay. Nou. Ik zou zeggen, veel succes verder. Hier gaan we donker stukken, dan zien we niet in beeld. Even kijken. Gaat het met jullie ook goed?
4: Ja hoor, allemaal goed hoor.
2: Mooi zo. Kijk, daar gaat het ook goed mee. Hier staan nog mensen aan te moedigen. Even kijken. Hier ook. Hier staan mensen aan te moedigen. Wie staat u aan te moedigen?
5: Ja, onze mannen, hè?
2: Onze mannen.
5: Onze mannen, die moeten nog komen. Die komen.
2: Wie zijn jullie mannen?
5: Aan. Nico Tomeres en Ingmar Groenenberg. Uit Rijswijk.
2: Uit Rijswijk?
5: Ja.
2: Kijk, ook aan de andere kant van de Maas.
5: Ja. Nou, ja.
2: Ja, toch? En blijven ze nog lang weg, denkt u?
5: Ja, we lopen het uit.
2: Ja?
5: Ja.
2: Ze zijn nu in aantocht?
5: Ze zijn nu in aantocht,
2: ja. Ja. Hoe lang denkt u nog?
5: Nou, misschien 5 minuten.
2: Kijk, oh, dan lopen ze netjes, hè?
5: Dus, ze lopen netjes,
2: bij
5: ja.
2: De voorste... Ja, bij de voorste.
5: Ja, bij de voorste?
2: Ja,
5: wij hebben geen idee, want wij rijden
2: de voorste van de meerderheid, laten we het zo zeggen. Oké, de allervoorste niet, want die zijn al anderhalf voorbij.
5: Die zijn bijna binnen, joh.
2: Ja.
5: De allervoorste.
2: Ja, heel snel. Het is wel een prestatie als je het uitloopt, toch?
5: Dat bedoel ik.
2: Wilt u nog iets zeggen tegen ze misschien, als ze toevallig luisteren?
5: Nou, kom op man, hè. Zet hem op. Jullie kunnen het.
2: Dat dacht ik ook. Dank u wel. En veel plezier nog.
5: Dank je wel.
2: Tot zover hier eventjes vanuit Schravenmoer.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was, dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators. Scootpallet.nl. Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie. Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
4: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

Ja, het is inmiddels alweer 4:05. En dan wil ik tegelijkertijd zeggen dat de laatste post in de Moer ook weer open is gegaan. Namelijk de Middelstraat 18. En daarbij zitten de lopers op de 63,9 kilometer op eigenlijk 64 kilometer. En ja, daar mogen ze nog naartoe. Tot 12 uur is die in ieder geval open. En ja, verder op tv is er beeld te zien vanuit de post bij het Willem van Oranje College en vanuit Schavenmoer. Dus een beetje de tussenwegen waar je ja, eigenlijk beide partijen ziet. Dus in ieder geval is het mooi beeld. Het lijkt een beetje te miseren nog, of in ieder geval, ja, tenminste, het is een beetje lastig te zien. Het lijkt niet echt heel hard te regenen. Het is ook niet echt dat er echt heel veel regen nog komt. Het blijft nog een beetje miseren in ieder geval. Tot minimaal 4:50. En dan blijft het nog eventjes droog tot 4:50. En dan begint het eigenlijk weer te miseren. Tot in ieder geval nog 7 uur. Dus qua dat, ja, het is een beetje wisselvallig weer. En dan maakt het natuurlijk wel wat lastiger voor de lopers. Maar de meeste lopers doen het nog hartstikke goed. Ook als ik zo op de beelden kijk die we zien, is het ook dat ze bij Schavenmoer de lopers nog best wel goed lopen. Zelfs na die 64 kilometer loopt het gros nog vrij soepel door. Of in ieder geval vrij soepel. Niet echt dat ze allemaal overdreven mank lopen. Ze lopen allemaal iets trager, maar dat is natuurlijk ook niet zo heel gek. Maar in ieder geval, het manklopen en alles is allemaal nog niet aan de orde. En dat is natuurlijk positief. Dus dat wil natuurlijk zeggen dat het gros van de groep gewoon uit gaat lopen. Deze eerste editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. We houden jullie op de hoogte verder, want ook dit uur en ook volgend uur en nog helemaal tot aan de finish zijn wij erbij om jou op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt en hoe en wat. En hier gaan we gewoon nog even verder met Direct en My Friend. En mocht je nog wakker zijn, alvast goedemorgen.

Ja, Direct and My Friend. Inmiddels is het alweer een beetje gaan regenen op het circuit, wil ik zeggen. Op het parcours van de Kennedy Mars van de Langstraat. En we hebben waarschijnlijk... In principe is het gewoon zo dat ze op momenten op de 65 kilometer zitten. En dat ze langzaam maar zeker naar het Anton Pieckplein verplaatsen, waar de volgende post is, die over een 20 minuutjes ongeveer open gaat. En vanuit daar gaan ze dan weer terug naar Waalwijk. En dan nog een keer de Ketsheuvel en dan weer Waalwijk. Dus in ieder geval hebben ze nog twee keer Ketsheuvel en twee keer Waalwijk op de planning staan op de complete route. Op tv is ook goed te zien hoe dat je bij de post in Waalwijk zit. Daar zie je dat een beetje regenen, dat er toch wel een beetje beweging is. Maar nog niet echt zo gek veel. En volgens mij, als ik het goed heb, hebben we zo meteen weer een interview. Maar dan gaan we zo meteen wel even naar kijken. We gaan gewoon eventjes naar Santana. En als het nodig is, dan komen we gewoon weer bij jullie terug.

5 voor half 5. En dat wil dus zeggen dat er toch weer buitenposten gesloten zijn. En dat er buitenposten geopend zijn. Zo is zojuist om praktisch 10 voor half. Ongeveer namelijk om 4 uur 22 is de post aan de Dullaardweg in Sprangkapelle gesloten. En zojuist is de post in, eventjes kijken, in Baan, of nee wacht, dat is echt verkeerd, in de Anton Pieckplein. Die gaat zometeen open, want die gaat om 4:30 open. Dus dat is over een 10 minuutjes ongeveer. Gaat de post aan de Anton Pieckplein in de Ketsheuvel open. Die is al tot 1 uur open. En als de lopers daar aankomen, hebben ze 68 kilometer erop zitten. Dan lopen ze nog een keer naar de post in Waalwijk, namelijk van het Willem van Oranje College. Daarna lopen ze nog een keer naar de Kaatsheuvel toe, naar de Duinlaan. Die post die gaat over een uurtje open. Namelijk om 5:30. En die van de Willem van Oranje, die is eigenlijk zo'n beetje continu open. Heb ik eigenlijk meer het idee. En dan vanuit de Duinlaan gaan ze weer terug naar Waalwijk. Dus op het moment zitten de lopers die aankomen bij de Anton Pieckplein op de 68 kilometer. Dus het begint al wat te horen. Het begint langzaam maar zeker in te korten. En het einde begint in zicht te komen. Maar nog niet van september. En daarom September Song, JP Cooper.

heeft het voor mij weer op. Maar in ieder geval zitten we al in de Kennedy-mars van de Langstraat op een punt dat de meeste lopers toch om en nabij wel tussen de 54 en de 60 kilometer zitten. Verwacht ik op 40 en de 60, moet ik eigenlijk zeggen. En daarmee komen ze toch langzaam maar zeker dichter bij het einde. Maar natuurlijk hebben we ook nog om 7 uur deze morgen dat ook nog eens de halve 80 gaat beginnen. De 40 kilometer die we ook gewoon uitgebreid gaan volgen. En ja, zometeen neemt Erik het van mij over. Dus in ieder geval hoef je niks te missen van alles wat er nog gaat gebeuren tijdens de Kennedy Mars van de Langstraat. Voor de rest gaan er ook nog genoeg redactieleden op pad om langs het parcours te staan. Om jullie de mooiste beelden en interviews te geven. Dus blijf in ieder geval zeker hangen en blijf nog lekker genieten van de Kennedy Mars van de Langstraat 2026, de eerste editie.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
4: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
4: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
5: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: Dat zijn de krakers van weleer, Michael.
1: Ja, yes, zou ik zeggen. Owner of a Lonely Heart.
0: Ja, de tijd muziek. Dat we nog wat haar hadden en wat magerder waren en zo. En,
1: ja, precies. Voor jou geldt dat wel. Voor mij is het omgekeerd.
0: En nog een trek bij de vrouwtjes.
1: Ja, nou, meer haar op de rug dan op je hoofd, Erik.
0: Ja, maar ik kwam niet uit Hedel. Goedemorgen, Michael. Hoe is het met je?
1: Ja, even een tukje gedaan. En, weer terug in de studio. Mirabel die zit hier achter me te wachten. Ja, tot we dadelijk de straat op kunnen. Want daar gaan we onder andere kijken naar de start van de halve Kennedy-mars. Ik kwam het bijna weer verkeerd zeggen, Erik.
0: Ja, het potje staat er. Nigel heeft net, hoeveel heeft hij? €5?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ik heb net ook bijgetankt. En we moeten nog even nadenken over dat goede doel.
0: Ja, dat goede doel. Ja, ik moet nog bijtanken trouwens. By the

Eind dit jaar gaan ze de concerthal in. De heren en dames van Son Mieu en Feels Like Home. Ja, de website werkt weer. Wil jij je familielid, je broer, je zus, je tante, je neef, je nicht even kijken waar ze ongeveer zijn? Of ze lus 1, lus 2 of lus 3 al gehad hebben. De website werkt meer. Ga gewoon even naar de website van Kennedy Mars van de Langstraat. En ja, volg familielid. De Kennedy Mars.

0: Michael, toch?
1: Ja, dan maar een fout randje aan zitten, hè?
0: Ja.
1: Nou ja, ik heb geen muziek met een K gedraaid, maar... Kiskos heb ik gedraaid.
0: Ja, maar je weet wel wat ik bedoelde vanmorgen.
1: Ik had hem helemaal door, Erik.
0: Ja. Straks, we zijn even wat heel hoog spullen om een beetje te opladen. Om straks onze Michael en Mirabel weer de straat op te sturen. En ja, wat je nu ziet is het bericht bij... Even mijn kamertje bijhouden. We hebben beelden van het Willem van Oranje College, waar de lopers de meeste van de tweede lus naar binnen komen. En misschien ook al wat mensen van de derde lus. Ik weet niet precies hoe snel de eerste is gelopen. Maar die kan denk ik wel zo binnenkomen. Goed, waar wij allemaal nog naartoe gaan. Naar de plakken, daar zijn we straks bij de baan. Natuurlijk hier bij James gaan we langs. Dan moeten we ook nog even een hele leuke verkeersregelaarster gaan interviewen. Die bij James staat. Dus dat gaat ook wel goed komen. In ieder geval Anton Pieckplein. Daar wordt straks ontbeten. Tussen vanaf 8 uur volgens mij, toch?
1: Michael? Dat is vanaf 8 uur ongeveer. Ja. En dan, dat is altijd een groot feest. Want de lopers komen daar over de rode loper. En het is echt geen rode loper.
0: Nee, geen rode loper. Ze gaan het wel ietsjes aanpassen. Maar het wordt er alleen maar gezellig op, is mij verteld.
1: Jij kunt dat vanuit je achterraam zien. Natuurlijk.
0: Nee, niet vanuit mijn achterraam. Maar ik had van de week een van de organisatoren aan de telefoon. En het gaat een heel leuk feestje worden.
1: Ja, daar ga ik vanuit.
0: En mijn gebakken eitje staat al klaar, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Dus dat gaat ook wel weer goed komen. Ja, we wachten op Peter. Die gaat ons melden wanneer de eerste loper binnen is.

0: Miss Vanessa Carlton. En 1000 miles. Ja, zoveel is het eigenlijk niet. Maar het zijn ook wel meer dan 1000 stappen. En ja, een van onze redactieleden, onze Tom Veenstra, die is de 80 kilometer aan het lopen met de Kennedy Mars. Hey Tom.
1: Hey Erik. Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja. Ja, ik zag je toen straks bij de start. Die had 100 meter gelopen. Toen had je al zoiets van, ik moet nog 79,900 meter lopen. Maar de tweede lus al gehad?
1: Ja, zo goed als. Ik loop nou in Sprang over de Zuid-Hollandse dijk. En ik denk dat dat nog een kilometer of 4 naar het Willem van Oranje is. En dan ben ik voor de tweede keer bij de hoofdpost.
0: Ja, maar dan komt bij mij de vraag, hoe gaat het met Tom?
1: Met Tom gaat het redelijk hoor. Ik begin sommige onderdelen van het lichaam wel te voelen. Bovenbeentje, kuitje en voetjes, maar verder redelijk naar behoren.
0: Ja, je bent wel een beetje kleinzerig, hè? Nee,
1: wat zeg je?
0: Nee, ik zeg, je bent wel een klein beetje kleinzerig, hè?
1: Ja, hoor.
0: Nee. Luister, eens, ik heb je heel veel over plagen, maar ik vind het echt knap wat je doet.
1: Dankjewel.
0: Ja, en je hebt ook hard voor getraind. Dat ook zo.
1: Ja,
0: en hoe is het met de verkoudheid?
1: Die heb ik niet, gelukkig. Klink misschien een beetje verkouden.
0: Ja, maar gisteren was je niet zo heel lekker.
1: Nee, klopt inderdaad. Maar dat is gelukkig iets beter geworden. En ik moet zeggen, het regent op een gegeven moment heel hard.
0: Mm-hmm.
1: Eigenlijk in Waalwijk al. Over het fietspad richting het Willem, mm-hmm, voor de eerste keer.
0: Mm-hmm.
1: En daarna richting Waspik over het fietspad. Ja, dat was echt ongekend hoe hard het daar regende. En door zo die polder heen, het zeker maar uit. Dat was ongelooflijk. Het bleef maar. Maar gelukkig is het nu al een tijdje droog. Dus dat is heel prettig. Maar nu begint alles te kleven.
0: Ja, dat is. Maar er komt nog meer regen aan, kan ik je vast verzekeren.
1: Ja, ik heb er al op gerekend. Dus, ja.
0: Maar heb je eigen wel een beetje op gekleed?
1: Ja, ik heb een goede, dikke regenjas aan. Mm-hmm. Ik heb een paraplu mee. En ik heb bij het Willem in mijn tas extra kleren, extra sokken, et cetera, heb ik zitten. Dus dan ga ik straks, als ik er ben, even wisselen weer.
0: Heb je ook extra schoenen bij of niet?
1: Ja, die heb ik wel. Die liggen niet bij het Willem, die liggen in de auto.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat is echt bij hoge nood. En deze schoenen die ik nu heb, die zijn dik genoeg om dat tegen een stootje te kunnen.
0: Oké.
1: Okay. Dus het is nog niet doorgedrenkt naar mijn sokken, gelukkig.
0: Oké, okay, dat is al een heel voordeel. Want je voeten moet je eigenlijk niet willen dat die helemaal heel erg nat gaan worden.
1: Nee, precies.
0: Nee, hoe heb je vandaag een beetje voorbereid?
1: Ik heb vandaag eigenlijk heel rustig aangedaan. Licht gegeten en 's avonds een pastaatje op, wat ik overigens bij heel veel mensen gehoord heb dat ze dat gegeten hebben.
0: Mm-hmm. De koolhydraten.
1: Ja, precies. Maar toch ook volume genoeg. En op tijd naar het Raadhuisplein gegaan. En dat duurde best wel lang nog, vond ik. Toen stond ik er en ik denk, dan mag het nu al beginnen.
0: Mm-hmm.
1: En toen komt het vrij snel en dan ga je aan de wandel en dan... Daarvoor is VP Brune voorbij, dat ging echt bizar snel. Maar toch vond ik die eerste lus een beetje tegenvallen qua afstand. Dat was een stuk verder dan ik in eerste instantie een beetje op gerekend had. Een beetje onderschat.
0: Oké, okay. Sfeer en beleving was wel heel leuk, denk ik.
1: Oh, het was geweldig. Zeker in in de gemeente Heusden. Maar ja, dat is ook logisch natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Het is net begonnen en het levenslied was natuurlijk ook tegelijkertijd. Maar het was waanzinnig. Ook heel veel mensen die dan iets aanbieden aan de kant. Ja, echt top.
0: Ja. Loop je eigenlijk alleen?
1: Nu wel. Ik heb heel lang samengelopen met twee vrienden van mij en mijn tante. Mm-hmm. Een vriend van mij is uitgevallen, mijn tante ook. En de laatste, die is inmiddels ook heel ver achter mij. Of die het haalt, dat twijfel ik ook aan. Dus ik ben last man standing.
0: Oké, okay, maar uitgevallen om?
1: De een had problemen met zijn lies en zijn onderrug. En de ander die vond het wel welletjes eigenlijk met die regen. Ik denk, ik heb hem al 5 keer gelopen, het zal wel.
0: Ja, dat kan ik me eigenlijk ook wel voorstellen als je daar... Ik heb twee neefjes en ene die heeft hem al 4 keer gelopen zonder oefenen. En de andere is nu ook voor de eerste keer mee. En die lopen met z'n vieren. En mijn neef, die ene die voor de eerste keer meeloopt, die durft eigenlijk niet te stoppen. Maar die wil eigenlijk wel stoppen met dat weer, maar die heeft zoiets van, ja, dit kan ik niet maken, ik loop hem gewoon uit. En jij moet hem ook gewoon uitlopen,
1: ja.
0: Tom.
1: Ja, dat heb ik dus ook. Zolang ik mijn heupen en mijn liezen heel hou,
0: ja.
1: En mijn rug, et cetera, dan ja, ga ik wel halen. Kijk, spieren, ja, dat gaat op een gegeven moment gewoon zin doen, dan loop je op een gegeven moment ook wel weer eruit.
0: Ja.
1: En zo meteen bij het Willem, ja, dat zal echt vanaf nu niet lang meer zijn. Ik loop nou, is dat de Schotstraat, Kaatsheuvel?
0: Ja.
1: Denk het wel, ongeveer. Loop ik ernaast, dus. Nou, dan is het niet zo heel ver meer. In ieder geval niet vergeleken met waar ik liep.
0: Nee, de Schotstraat, maar dan kom je straks nog een keer door Kaatsheuvel.
1: Ja, dat sowieso. Ik moet zeggen, daar kijk ik wel naar uit, want dan was het ook weer licht. Want het werd heel snel donker en dat is het nog steeds. En het mag voor mij rond wat een keer licht worden.
0: Oké, heb je ook een beetje muziek bij? Of?
1: Ja, ik heb dat net aangezet. Want ja, ik heb praktisch de hele tocht samen met iemand gelopen, dus was het niet nodig. Maar ik heb het nou toch al even aangezet, ja.
0: Oké, dus je bent nu aan het genieten van mijn mooie stem.
1: Ja, nu wel, ja.
0: Nee. Hey Tom, heel veel succes nog.
1: Dankjewel.
0: Doe je best.
1: Dankjewel. En, ga ik doen.
0: Ja, bij de morgen maandag of?
1: Nee, ik ben er maandag niet, nee.
0: Oké, okay, dat zijn nou niet de dag. Wij zouden er maandag gewoon zijn.
2: Maar gewoon daar staan.
0: Wij zouden maandag hier gewoon zijn.
1: Ja,
0: ik
1: ben jullie niet.
0: Tom,
2: in ieder geval heel veel succes, jongen.
1: Dankjewel.
0: Ja, er wordt gebeld. Ik weet niet wat een belletje is.
2: Nou, dat was mijn wekker die normaal afgaat.
0: Oh. Ik zit al te denken, wat gebeurt hier dan ook?
2: Ja, ik schrok ook. Ik had er niet meer op gerekend. Tom, heel veel succes, jongen.
0: Ga ervan genieten.
1: Dankjewel.
0: Ik ben wel een klein beetje trots op je.
1: Dankjewel, maar we zijn er nog niet.
0: Nee, en dat meen ik echt oprecht, hè? Even by the way.
1: Ja, dat weet ik, Erik. Oh. Dankjewel.
0: Oké, okay. Succes, jongen. Hoi.
1: Dankjewel, hoi.

0: Wij zijn bezig met de Kennedy Mars van de Langstraat. En Michael van der Velde is bezig. Het is nog 100 dagen tot kerst.
1: Het is nog 100 dagen. Maar ik zag net in de playlist Chris Rea voorbij komen. En ik denk, die man die moet onderhand beginnen te rijden naar huis. Dan is hij met kerst er nog niet.
0: Ja, maar dan ga je het er niet over kerst hebben, Michael. Kom op.
1: Nee, we hebben het nou over de Mars. De Kennedy Mars van de Langstraat.
0: Nee, je had het over kerst.
1: Ja, daar had ik het over.
0: Ja.
1: Maar we gaan het nu over de Kennedy Mars.
0: Oké, okay, ja. Ik zal het vast zo zeggen. Er liggen al pepernoten al weken in de schappen.
1: Ja, ja.
0: En een week of vier geleden, het was nog 30 graden, bij de AC Tion hadden ze
1: chocoladeletters?
0: Nee, kerstspullen.
1: Kerstspullen?
0: Daar waren ze de kerstspullen aan het inladen.
1: Ja, je moet er op tijd bij zijn tegenwoordig, Erik.
0: Ja, maar goed. Ik vind niet dat je dat kunt maken, Michael.
1: Nou, ik heb altijd geleerd, na Sinterklaas komt de kerst. Ja. Wij hadden altijd de winkel thuis en dan gingen we voor we Sinterklaas gingen vieren, alles eruit halen en dan kerst en dan worstbrood en dan de surprises.
0: Je bent allemaal aan het praten, maar we horen niks, Mirabel. Dan moet je door de microfoon praten.
1: Dan moet je even,
2: lieve schat, de microfoon staat helemaal niet aan.
0: Nu wel.
1: Nee.
0: Die staat wel gewoon aan.
2: Oh, nu staat hij wel aan.
0: Ja.
2: Nou, heel fijn. Ja, je had het over de AC Tion. Ik noem nog steeds de Action, maar vooruit.
0: Ja.
2: In rij 1 liggen inderdaad de herfstspullen. De volgende rij de Sinterklaas pepernoten. En daarna de kerstspullen.
1: Je vergeet de Halloween nog.
2: Halloween. Halloween ook.
0: Ja, ze hebben
2: dus alles tegelijk. We flikkeren het gewoon allemaal hoppakee in één winkel.
1: Als het maar verkocht wordt.
0: Ze hebben trouwens even, by the way, wel een heel leuk ding voor Halloween klaarstaan. Hè, nu.
2: Ja.
0: Een clown die beweegt.
2: Een clown?
1: Een clown die beweegt.
0: Ja.
2: Ze hebben ook zo'n heel leuk, maar die hebben ze dan bij een andere winkel. Zo'n een of ander spookkind op een hobbelpaard. Die vind ik ook wel leuk.
0: Een spookkind op
2: een
0: hobbelpaard.
2: Ja, maar hobbelpaard. Dat is bij de concurrerende...
1: De concurrerende keten. Ja, ja.
2: Maar ja, ik doe niks met Halloween. Maar ik vind heel die dingen wel leuk die je dan bijvoorbeeld ergens neer kan zetten. Of voor het raam zo'n doek met dan van die spoken en zo. Die dan dat als voorbijgangers dat dan zien dat ze denken. Help.
0: Oké. Okay, ja. Nou ja. We gaan het in ieder geval niet
2: maar we hebben het over de Kennedy Mars.
1: We hebben het over de Kennedy Mars voorheen de...
2: Nee,
0: mag niet meer.
2: Je hebt al aardig gedoneerd, Michael.
1: Ja, precies.
0: Heb jij al aardig gedoneerd?
2: Ja,
1: ik heb het maar 3 keer gedaan.
0: Oké, okay, ja. ik nog niet, maar in het verleden wel. Maar goed.
2: Maar je mag nog even, want ik zag net wat je erin wilde stoppen.
1: Ja, je mag ook,
2: dus je hebt nog een tegoed.
1: Je mag ook niet 80 kilometer of voorheen zeggen. Nee, gewoon.
2: Nee, je mag wel zeggen, vorig jaar was het. Dat mag het wel.
0: Ja, nee, we gaan het niet doen. We gaan muziek draaien. Anders gaat het dadelijk helemaal fout.
1: Ik vond dat vroeger een knappe dame, die Colinda.
0: Ja. En ze vond mij ook heel leuk.
1: Oké.
0: Ik vond haar niet leuk. Ah.

0: Michael, jouw jeugdliefde.
1: Ik, Colinda, ja.
0: Ja, maar toen dansen ze nog een beetje.
1: Ja, maar ja. Nu dus samen met de dochter, hè?
0: Ja, dat heb ik ook. Dat heb ik gehoord.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar dus, heb je nog steeds die foto aan de wand hangen van?
0: Nou, nee, niet meer. Maar ik heb nog steeds wel dat beeld dat ze in die cabrio bij op volle toeren binnenkomt. Dat dus. Maar
1: nou, ik heb een ander beeld van Colinda.
0: Ja, je hebt een heel ander beeld van Colinda. Ja. Maar het is niet... Je zou het niet geloven, maar het is niet helemaal mijn soort muziek dit.
1: Nee, maar wel.
0: Ondanks dat het een fout rijtje mag hebben, Erik.
1: Ja.
0: Maar jij hebt een gast aan de telefoon.
1: Nee. Die moet ik dadelijk even terugbellen. Ik had de voorzitter van de Kennedy Mars aan de telefoon, Sjoerd.
0: Ja.
1: En de eerste loper is inmiddels binnen, 5 minuten geleden. Dus ik denk dat we zo even Peter Sterrenburg ook nog aan de telefoon krijgen. Maar over 5 minuten mag ik hem terugbellen. En dan gaan we het even hebben over de laatste stand van zaken.
0: Ja. Wat heb je lekker bedje opstaan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja.
1: Mijn bedje ligt nog thuis, hè?
0: Ja, dat weet ik. Maar...

0: Ja, één ding staat eigenlijk de doodstraf dat ik Pink weg ga schuiven, maar...
1: Ik heb een shirt aangetrokken, Erik.
0: Ja? Ja, maar ik zie Pink liever. Aan de telefoon Peter Sternburg met de eerste loper.
2: Inderdaad, op het Raadsplein in Waalwijk is Leon Pullers al binnengekomen. Goedemorgen, Leon.
3: Goedemorgen.
2: Als eerste binnen?
3: Als eerste binnen, ja. Ja. Vorig jaar als eerste binnen bij de laatste dag van Langstraat. En nou de eerste keer gelijk eerste weer bij de nieuwe organisatie, Kenningmest van de Langstraat.
2: Hoe beviel deze route?
3: Deze route beviel mij heel goed. Ja. Ik vond het een snel parcours.
2: Ja. Ja, je hebt het best snel gedaan. Iets langzamer dan vorig jaar, denk ik.
3: Langzamer dan vorig jaar, maar ook door de weeromstandigheden en geen druk achter. Maar parcours is fijn.
2: Ja, die Valzantenweg, dat er niet in zit, dat is denk ik wel heel fijn, toch?
3: Dat is wel heel fijn, want de Valzantenweg was toch een beetje slecht asfalt. Ja, ik kijk heel nauw en ik zoek echt mijn route, zeg maar. Dan weer loop ik op de weg, dan loop ik op het trottoir. Waar ik het meeste grip heb, zeg maar. Daar kies ik eigenlijk met mijn dingen uit.
2: Ja, sorry.
3: De regen beviel mij goed, alleen het had iets minder gemogen. Maar op zich koelt het lekker af.
2: Ja?
3: Ja, het was een warme nacht, hè, 18 graden of zo. En dan met die regen, dan koelt het wel lekker af.
2: Ja, bent het niet hinderlijk?
3: Ik vind het niet hinderlijk, nee.
2: Heb je nou natte voeten?
3: Ja, ik heb natte voeten. Dit was ook allemaal, alle kleding was wel nat, maar dat is wel goed opgepakt, moet ik zeggen.
2: Ja, dan loop jij geen blaren?
3: Ik heb links een blaar gelopen. Michiel.
2: Maar dat deed jou niet?
3: Dat deed mij niet, nee.
2: Ja, dat is wel heel apart, maar je bent het mooi als eerste.
3: Ik ben als eerste en goed, ik heb ook ik heb een blaar gelopen. Ja, dat doen we allemaal, denk ik. En ja, dat hoort erbij.
2: Jackie.
3: Dus even tijd en alsof je met een naald in je voet prikken en dan pek je pijn aan 2 minuten weg en dan is het goed door.
2: Ja, op welke tijd was je precies binnen? Weet je dat zelf? Heb je dat gezien?
3: Ja, zoiets, hè? 5:38. Ja.
2: Ja, dan loop je toch bijna 9 kilometer per uur, hè?
3: Nee, 8,5 bijna.
2: 8,5. 8,4,
3: ja.
2: Is toch snel, hè?
3: Ja, kijk, ik zeg altijd, de plek is dan inderdaad het belangrijkste en dat was de eerste horen en dat is dan tijd...
2: Ja, dat doet het niet helemaal per se.
3: Nee, op een gegeven moment. Ik heb er nog wel voor gast gegaan, want ik had echt wel de laatste 10 keer met heel veel zin. En, maar goed, dan heb je het ergens anders heb je het een beetje laten liggen. En dan is het belangrijkste als je eerste wordt, vind ik dan het leukste.
2: Ja, ja. Ja, daar lopen jullie voor, ik weet het. Het
3: is een wedstrijd, maar... Het is we maken er een wedstrijd van. En
2: dat vinden jullie leuk, ik weet het.
3: Ja.
2: Ja. Nou, proficiat nogmaals.
3: Een petje af voor de organisatie, voor de nieuwe organisatie van Kenningmest van de Langstraat. Maar ook alle vrijwilligers wil ik hartelijk bedanken. En ook de verkeersregelaar wil ik bedanken. En ik wil eigenlijk iedereen bedanken die dit mede mogelijk heeft gemaakt.
2: Ja, dat
3: ook waar dat dit is.
2: Kunnen wij niet, hè?
3: Nee, dat klopt. Nee. Klopt. Zonder vraag. Ik kijk elke keer naar uit, ja. Goed georganiseerd weer.
2: Nou, dankjewel Leon en fijne dag zou ik nog maar zeggen.
3: Dankjewel.
2: Tot zover, Erik.
0: Oké, Peter, dankjewel. Doei.
2: Doei. Langs

0: Runaway with me. Ja, ik mocht ze toch nog even draaien, Michael.
1: Ja, onze Pink.
0: Ja, ik heb erop gekleed. Ja, dacht ik al wel. Ja. Aan de telefoon, de voorzitter. Een blije, trotse voorzitter van de Kennedy Mars van de Langstraat. Sjoerd Homminga, goedemorgen.
2: Hoe is het met jou, Erik? Gaat het nog?
0: Ik ben eigenlijk een beetje klaar wakker. Ik heb vanmiddag of vannacht wel even geprobeerd om even te slapen, maar dat is eigenlijk nog niet gelukt. Maar het gaat goed. Ik heb nog geen klagen.
2: Nou, mooi. En nog een paar uur.
0: Ja, er zit iemand tegenover mij die me wakker houdt. Dus, ja. Maar dat ligt meer aan hem dan aan mij. Maar goed, dat maakt niet uit. Het loopt. Denk ik.
2: Het loopt fantastisch. En je hebt net gehoord dat Leon Pullers binnen was, iets na 5:30.
0: Ja.
2: Jullie hebben al een interview gehad met hem, begrijp ik.
0: Ja, Peter net.
2: En hij is helemaal happy met de nieuwe route.
0: Dat is natuurlijk
2: de eerste vink.
0: Ja.
2: En wat is het grote legioen? Blaren, ja, regen. Heel veel regen afgelopen nacht. Ja, dan ga je blaren lopen. Dus daar is het druk mee op dit moment.
0: Mm-hmm.
2: En voor de rest hebben we eigenlijk nog geen grote incidenten gehad. En loopt alles heel soepel.
0: Oké. Uitvallers?
2: Uitvallers hebben we wel. De exacte cijfers hebben we nog niet. Daar wordt nog druk naar gekeken. En eigenlijk weten we dat pas vanmiddag om 4:00 wat de exacte uitvallers zijn.
0: Ja, maar
2: er zijn altijd mensen die ergens afhaken. En ja, dat is lastig dan te registreren.
0: Jawel, maar dat is met dit weer ook niet zo heel erg gek, hè?
2: Nee, zeker niet. Beetje af voor iedereen die loopt.
0: Ja, dat sowieso. Waar loopt de grootste groep op dit moment?
2: De grootste groep op dit moment zit ver voorbij Waspik. En dus eigenlijk eind lus 2 en begin lus 3. Dus Sprangkapelle, Loon op Zand, De Moer. En daar zit een beetje die hele grote groep.
0: Oké, dus het loopt allemaal sneller dan verwacht, of heb ik dat helemaal verkeerd?
2: Ze lopen heel snel, dat zou ik ook doen met die regen.
0: Ja, nee, dat snap ik. Maar wat ik bedoel is van dat het sneller loopt als anders.
2: Ja. De oorzaak durf ik nog niet te zeggen. Het kan natuurlijk zijn dat we heel veel geoefende lopers hebben.
0: Mm-hmm.
2: We hebben ook heel veel jonge lopers. 52% is jonger dan 39 jaar. En dat zegt natuurlijk ook iets. Maar we hebben ook gewoon nog steeds dus wel 48 ouder dan 40 jaar. Die lopen net weer iets anders.
0: Ja, hoe oud is de oudste?
2: De oudste is, als ik het goed heb, iets van dus 80 en 85.
0: Oké, en de jongste?
2: Je moet minimaal 18 zijn.
0: Ja, dat wou ik dus net zeggen, ja.
2: Ja, die is makkelijk. straks om 7 uur beginnen we met de halve.
0: Ja.
2: En dan mag je vanaf 12, 13 jaar starten.
0: 250 gaan er lopen.
2: Ja, 250.
0: Trotse Sjoerd aan de telefoon?
2: Zeker.
0: En de rest van het bestuur ook allemaal nog wakker?
2: Het gros is wakker. En petje af voor al onze vrijwilligers. Want ja, die maken het gewoon met z'n allen mogelijk.
0: Ja, ik sprak toen straks nog een vrijwilliger. Die is al een eind in de 70. Ja, ik heb hem vanmiddag zien sjouwen. Ik zeg, Kees, doe eens wat rustig aan. Nee, het gaat allemaal nog goed. En toen straks bij de opening liep hij al eerder naar buiten toe. Ja, want ik moet weer even wat gaan sjouwen en zo. Ja, I love it. Die groep die jullie daar voor elkaar hebben gekregen met het op- en afbreken. Ja, helemaal geweldig.
2: En ja, dat maakt het wel heel makkelijk en heel mooi. En dat geeft ook de charme van dit evenement.
0: Ja. Sjoerd, dankjewel. Ga er nog even van genieten, want het is zo weer voorbij.
2: Dat gaan we zeker doen. En succes nog even, Erik. En de rest van jullie team.
0: Gaat goed komen. Sjoerd Homminga, voorzitter van de Kennedy Mars van de 80. Dankjewel.
2: Oké, dank je.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
4: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
4: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
5: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Collers at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: lekker om te lopen. Het is 18 graden in de Langstraat. En als je zo eens naar ons tv-kanaal kijkt, dan zie je dan nog steeds mensen naar binnen lopen bij het Willem van Oranje College. En mensen naar buiten lopen. Fris en fruitig, maar ook wat minder fris en fruitig. Ja, even wat verkeersinformatie voor de mensen die eigenlijk de weg richting Breda willen pakken. Ja, de snelweg is afgesloten. Wou je nog wat zeggen, Michael? Succes!
1: Ja, wij gaan dadelijk op pad, Erik. Wij gaan dadelijk de start mee pakken. En ik kijk ook even naar die beelden bij het Willem van Oranje College. Ja. Het is wel een beetje zoals ze dat zeggen, zeverweer. Ze zeggen dat ik het op de radio altijd een beetje netjes moet verwoorden. Dus, maar de muziek die is lekker,
0: Erik. Je gaat helemaal door een intro in. Dankjewel, Michael.

Je mag altijd even met de studio bellen. 0416-652-652 en even optie 3. En natuurlijk kun je natuurlijk ook nog even een WhatsAppje sturen. En daar het nummer van is 06-2121-3210. Dus WhatsAppen 06-2121-3210. En bellen naar 0416-652-652. En dan even optie 3. Je hoort de muziek uit 1973, The New Seekers. And you won't find another love of fools like me. Ja, daar gaan we maar even niks over zeggen. Tijd voor het duo Frans en Frans, oftewel Frans Thuis en Frank van Etten. 12 minuten over 6, Langstraat FM.

En voor de mensen die thuis voor de buis zitten te kijken en die dadelijk naar buiten willen, ja, neem gewoon even je paraplu mee. Want dan kan er nog het een en ander aan regen gaan vallen. Dus hou daar even rekening mee. Helaas, jammer, maar het is niet anders. Dan gaan ze wel even aanmoedigen, al die lopers van de Kennedy Mars van de Langstraat.

En er is weer een kleine storing op de site van de Kennedy Mars. Als je je familielid wil zoeken. Dat werkt even niet, maar ze zijn er hard weer mee bezig. Even though we both know we're liars and we start each other's

Ja, de eerste loper is al een half uur geleden binnengekomen. En de tweede loper is zojuist ook binnengekomen op het Raadhuisplein hier in Waalwijk. En ja, we hebben ook beelden vanaf het Raadhuisplein. Maar daar is op dit moment even de stroom uitgevallen.

En tijd voor een beetje romantiek op de radio. Ja, wat had deze dame een mooie stem. Haar naam? Whitney Houston. And the greatest love of all.

The greatest love of all. De mooie Whitney Houston. En het schijnt dat haar dochter eigenlijk net zo'n keeltje heeft als Whitney. Maar die heeft geen zin om beroemd te worden. Nee. De schoonheid heeft ze in ieder geval wel van haar moeder. De beelden die je ziet op tv zijn op dit moment van het Willem van Oranje College. En daar zie je ook heel veel mensen naar buiten komen met hun tas. Ja, die stoppen niet, maar die leveren hun tas weer in. En ja, er zijn ook mensen die lopen dus wel door met hun tas en die geven het op. Er zijn er best wel veel die aan het opgeven zijn, maar ik denk dat het straks nog heel leuk gaat worden in het centrum hier in Waalwijk, waar al die lopers nog binnen gaan komen. Zometeen gaat ook de mini van start rond de klok van 7 uur.

0: productie onderbreken, want we gaan even overschakelen naar Michael van der Velde. Hallo Michael.
1: Het raadhuisplein dat begint zich langzaam te vullen met mensen die de halve Kennedy-mars gaan lopen. En een van die mensen, dat is William Leijten. Jij gaat hem half doen.
2: Jazeker, ik heb er nog wel aan gedacht om de 80 te gaan doen, alleen toch maar één scheef voor de 40.
1: Je hebt eraan gedacht om de hele 80 te gaan doen, maar toch even de veilige weg en de 40 kilometer.
2: Klopt, ja. Ja, het was een moeilijke beslissing, maar toch maar voor de 40 gekozen.
1: Ja, een moeilijke, maar wel een sportieve beslissing. En wij staan hier nou lekker droog. Het is wel een weertje, hè?
2: Het is zeker een weertje. We stapten net de auto in en toen dacht ik, ja, het begon al te regenen. Ik dacht, dat wordt nog een hele dag, maar het moet wel te doen zijn.
1: Jij staat hier nou in je trainingspak. Hoe heb jij je gewapend tegen dit weer?
2: Alleen mijn trainingspak. Dus hopen dat het beetje droog blijft, maar we gaan het zien.
1: En anders wisselen bij een van de posten natuurlijk.
2: Ja, dat kan ook nog altijd. Ja, we gaan het goed zien. Ja.
1: En loop jij met een doel? Loop jij voor iemand of loop jij gewoon om jezelf te overtreffen?
2: Ik loop eigenlijk gewoon om mezelf lekker te overtreffen. Ik heb een paar jaar geleden nog de Alpe d'Huez gelopen in Frankrijk. Dus we gaan het gewoon zien. Ja, andere uitdaging.
1: We gaan het zien. We wensen jou natuurlijk heel veel succes. Hierachter is een klein beetje lawaai, want ze zijn van alles aan het opbouwen. En straks gaan jullie met z'n 250 de ochtend in, hè?
2: Zeker, ja. Ja, het is een heel vroege ochtend, maar we gaan er gewoon het mooiste van maken natuurlijk.
1: En behalve die finish, waar verheug je het meeste op?
2: Op het einde eigenlijk.
1: Toch op het einde dat je dit gehaald hebt. Nou William, we wensen je heel erg veel succes. En misschien tot bij de finish. En het is hier al een drukte van je welste. Mensen zijn aan het inscannen. Langzamerhand wordt het licht. Het licht gaat het inmiddels ook wat beter doen. Erik, wij gaan eruit en wij komen straks weer terug.
0: Dankjewel Michael.
3: Jij geniet en wij zorgen voor een nog bredere glimlach op je gezicht. Ook in de zomer.

en praat dan ook vaak nog erg luid. Ze worden gek van mij, dat weet ik, maar ik kan er niets aan doen. Ik denk eraan, maar snel vergeet ik dat ik het echt

ben er bang dat ik vergeet. Nee, het is niet uit te leggen, roepte ze door, dan snel mijn kreet.

de wandelaars een hart onder de riem steken via onze tv-kanaal. Stuur even een WhatsAppje naar 0621213210. Joris Sonic en het feels so good. Ja, dat voelt heel goed als je nu na al die druppeltjes regen over de finish gaat komen.

0: we gingen terug naar 1983, naar Freeze en E-O-I. E-O-I. We gaan even naar Michael van der Velde.
1: Ja, en volgens mij mag ik erin komen. Naast mij staat René van Bokstel. En ja, de nieuwe presentator van de Kennedy Mars. maar eigenlijk ook een beetje een vertrouwd gezicht, hè?
2: Ja, nou, het is gewoon voor mij de eerste keer.
1: Ja, het is de eerste keer. En hoe heb je je voorbereid op de eerste keer? Hoe doe jij dat?
2: Ik heb, zoals eigenlijk gewend ben als ik iets moet presenteren of moet optreden, zo van, bereid ik me eigenlijk best wel heel goed voor. Lees mijn eigen in. Heb de route, in dit geval heb ik zelf 3 keer gereden, wel op de fiets moet ik zeggen. Mm-hmm. En, dus ik weet waar ze allemaal komen, onze toppers. En gisteravond bij de start iets unieks mogen doen met 3 burgemeesters die alle 3 de halsketting, de amsketen om hadden. En dan doe ik de start. En vanaf 9 uur komt het complete finishteam. En dan gaan we er weer een mooi feestje van maken.
1: En jij presenteert het niet alleen. Je hebt een collega dit jaar erbij.
2: Ja, Harry van der Steijn die gaat mij helpen. Harry en ik en onze echtgenoten ook zijn al jarenlang zijn bevriend. Harry, is het een hele grote muzikant. Maar praten kan hij ook.
1: Hey, maar je kan er nog praten. Ik heb je ook ooit bij die andere Kennedy Mars gehoord. Die ik niet mag noemen, anders moet ik een euro in een potje stoppen. En ja, zo rond een uur of 4, 5 hoor ik het toch wel een beetje aan je stem.
2: Ja, dat klopt dan wel. Maar meestal krijg ik op dinsdagochtend, als ik wakker word, dan ben ik echt ook helemaal klaar. Maar dan kijk ik met een warm en dankbaar gevoel kijk ik terug.
1: Een warm en dankbaar gevoel, maar natuurlijk ook met trots. Want je praat al die lopers ook persoonlijk binnen en buiten. Hè?
2: Ja, we doen ons best om iedereen de nodige aandacht te geven. Dat is niet altijd mogelijk, want het kan ook wel eens druk zijn natuurlijk aan de finish. Maar we proberen het wel, want daar zijn de toppers. En trots ben ik op al die deelnemers die het hem uitgelopen hebben. En voor mij is het, ik wil niet zeggen een makkie. Ze verre van dat. Maar het gaat niet om mij, het gaat niet om Harry. Het gaat om die lopers. En dat is natuurlijk fantastisch.
1: Het gaat om die lopers, fantastisch. En natuurlijk gewoon een feestje hier in Waalwijk.
2: Precies, gaan we doen.
1: Ja. En als jij dan even over de schouder van de cameraman meekijkt, dan staat volgens mij ook een hele trotse voorzitter.
2: Ja, precies.
1: Kijk, ja, je krijgt de microfoon al in handen geduwd. Maar jij gaat straks aan het werk om de halve Kennedy Mars met die hele goede, die hele mooie, die hele sportieve lopers om die binnen te praten.
2: Ja, dat ga ik zo meteen doen met de wethouder van Waalwijk, met mevrouw Tiele. En daar gaan we ook deze kanjers gaan we wegschieten, om het zo maar te zeggen. En die verwachten we ook weer voor 4 uur verwachten we terug.
1: Nou, en dan zien we jou rond 4 uur ook weer in vol ornaat, babbelend, kletsend. En vooral die deelnemers die het moeilijk hebben binnen sleuren hier op het Raadhuisplein.
2: Ja, vooral die laatste meters, die kunnen soms wel eens helpen, hoor ik. Er zijn ook mensen, deelnemers, die lopen ons stijl voorbij, want die hebben het echt gehad. Maar dat merk je wel. Maar vooral de supporters hier zo langs de kant, die moeten zorgen dat dat ze dat nooit meer vergeten.
1: Nooit meer vergeten en volgend jaar weer een Kennedy Mars.
2: Jazeker.
1: En wij zijn erbij en jij bent erbij. Dankjewel René.
2: Ja.
1: En succes dadelijk.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, ik geef het even weer over naar de studio.

0: Zo, Rudy, je bent ook vroeg je nest uitgekomen, of... En dan zul je even vlug terug moeten komen naar de microfoon hier. Dan ga ik een cadeautje voor me pakken.
1: Ja. Ja, nou, nee, ik ga even...
0: Nee, ja, ik denk, die heeft iets lekkers bij voor me, maar dat valt dus ook een vis tegen.
1: Nee, ik heb niks lekkers bij me, maar ik ga wel lekker aansluiten bij jou.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: Oké, je komt expres een uurtje vroeger voor mij.
1: Ja, ik om één uurtje met jou draaien.
0: Oh, oké.
1: Okay. Ja, als je het goed vindt, hè?
0: Ja, nou, dan ga ik naar huis en dan ga ik naar bed.
1: Ja, ga jij naar bed? Ja, ja. Maar ik, ja.
0: nee, grapje.
1: Nee, maar nee, we gaan er een mooi uurtje van maken.
0: Ja, dat hoop ik ook. We gaan zometeen ook naar de start kijken. De live start van de mini Kennedy Mars.
1: Ja, van de 40 kilometer.
0: Van de 40 kilometer, ja.
1: Ja. Klopt.
0: Dus, ze staan al klaar. 250 man. Mevrouw Tiele, wethouder van de gemeente Waalwijk, gaat zometeen ook het startschot geven. Onze Peter is inmiddels ook al klaar. Die gaat nu even naar zijn bed toe en die gaat dadelijk weer terug. Komt straks ook weer terug, toch, Peter?
1: Ja, misschien wel.
2: Misschien wel. Je kent mij, hè?
0: Ja, ik ken jou, dus dat gaat goed komen. Toch? Ja, hoe laat ben je er weer?
2: Misschien, dan ben ik wel wat later nu dan normaal, dus misschien wordt het 12 uur, weet het niet.
0: Nou, we wachten geduldig af op het startschot. Dat gaat nog ongeveer 7 minuten duren, dus bij deze.
3: Freeze, I'm my baker, put your hands in the air, give me all your money.
4: This is the story of my baker.

Ja, we gaan even live meekijken naar de start van de mini Kennedy Mars van de Langstraat.

0: Ja, Michael, ze gaat je gang.
1: Ja, en Erik, inmiddels ben ik weer in de uitzending. Even een omleiding, accuprobleem. Maar accuproblemen niet voor onze lopers die hier aan de meet, aan de start staan. En nu 40 kilometer gaan lopen. Ik zie allemaal blije, opgewekte gezichten die er echt nog zin hebben. Ik zie hier en daar een regenpak, die is voorbereid. Maar ook mensen die gewoon lekker zwaaien en denken, ik ga dat gewoon doen. 250 lopers hier op de Rode Desso-loper bij de Kennedy Mars van de Langstraat. En het is een fantastisch kleurrijk gezicht om te zien hoe dit gezelschap hier van start gaat. Wij zijn ongelooflijk trots dat we dit mogen verslagen op Langstraat FM, Langstraat NL en Langstraat TV. En ik zie meneer hier de oortjes in doen. Hopelijk is dat op onze zender. En ja, ik wil natuurlijk ook zeggen, deze mensen ook ontzettend veel succes. En we hopen ze ook echt allemaal tussen 4 en 6 hier weer terug te zien op het Raadhuisplein. In wat even het hartje van de Langstraat is. Erik, ik geef hem weer even over aan jou.
0: Dankjewel, Michael. En tot straks weer.
1: Tot straks.

0: One for you, one for me. Eén microfoon voor mij en één microfoon voor Rudy. Rudy, je bent een uurtje vroeger vandaag gekomen.
1: Ja, klopt.
0: En je wil mij een beetje helpen.
1: Ja, ik zag dat jij helemaal alleen zat hier. Dus ja,
0: ja, dat is altijd dat gezellig. Altijd gezellig. ja, hey. Er is wat binnengekomen via de WhatsApp.
1: Ja, er is wat binnengekomen. Ja, want Emmy Hendricks die heeft een appje gestuurd. En die zegt, Marieke en Mirjam, kanjers zijn jullie... Nou, dat is ook zo natuurlijk, hè, want ik ben afgelopen nacht best wel lang op straat geweest. En het was me toch een weer, mensen. Tjonge, jonge, jonge, jonge, verschrikkelijk gewoon, echt waar. Dus ja, ik vond het hartstikke fijn dat die mensen nu, zeg maar, lekker met droog weer konden starten.
0: Ja, dat...
1: De 40 kilometers, ja.
0: Droog starten is altijd prettig.
1: Ach, dat is natuurlijk.
0: Ja. Ze gaan nog in ieder geval wel wat regen krijgen, maar goed, het... Dat is latere zorg.
1: Ja, is wel jammer hè, dat dat nou de eerste keer kennen, die Marsen, dat dat dan zo uitpakt. Is best wel jammer.
0: Ja.
1: Maar goed, degenen die dit binnenlopen, zeg maar, dat zijn echte toppers.
0: Dat zijn toppers en kanjers. Wil je ook nog iemand een hart onder de riem steken? Dat kan via de WhatsApp 0621213210. Toch?
1: Jazeker, ja.

0: Alves, hoorde je, en Billy. Ja. Ja, wij staan hier altijd ook op zondagochtend altijd, Paul en ik.
1: Ja.
0: En dan is het altijd erg lekker stil hier ook. Dan komt er een kip.

0: Nee,
1: maar nou dus, krijgen we allemaal aanlopen. Anders,
0: ze geven ook nog licht in het donker, die twee.
1: Ja, mooie jackies.
0: Je hebt vannacht buiten gestaan. Waar heb je precies gestaan?
1: Zandonk.
0: Zandonk.
1: Ja.
0: Zijn ze daar vaker langsgekomen of was dit...
1: Ik bedoel Eikendonk.
0: Eikendonk? Ja. Woon je op Eikendonk dan?
1: Nee, maar daar zit namelijk ook een omroep, maar dat is een huisomroep.
0: Ja.
1: De Iron.
0: Ja.
1: Ken je die? Ja, daar doe ik ook vrijwilligerswerk.
0: Ja.
1: En die stonden daar met een steentje, met een muziekstandje naar langs de weg.
0: Ja, ja, ja.
1: Muziek te draaien. Dus daar ben ik even bezig kijken natuurlijk.
0: Oké, hoe was de sfeer daar?
1: En daar was het hartstikke gezellig. Want ze komen daar namelijk als eerste langs, richting Drunen.
0: Ja.
1: Maar ze komen er ook weer heel vroeg terug, om 11:00. Dan komen ze daar allemaal weer terug.
0: Ze maken een ringetje vrij met Elsout, heel die grote plannen. Dan zijn ze op dezelfde dag weer teruggekomen.
1: Ja, komen ze ook weer terug, ja.
0: Dat wist ik dus niet.
1: En dan is iedereen nog goed in de been, hè? Dus dat was natuurlijk wel dan zijn ze allemaal nog fit en enthousiast. En
0: dansen dus mee op Cheerio natuurlijk.
1: Ja, die hebben we ook gedraaid.
0: Ja, dat dacht
1: al verschillende keren. Ja. maar dat was wel erg gezellig. Dus toen werd het ook weer een beetje laat. Maar ja, och ja.
0: Maakt niet, als het maar gezellig is toch? Dat is toch het voornaamste.
1: Ja, en alleen het was op een gegeven moment, we hebben ook zo'n kraampje met zo'n tentje zo, hè, met zo'n partytent. Nou, het was op een gegeven moment echt gewoon verschrikkelijk. Gewoon. Het bleef maar regenen. Ja, dat was niet best.
0: Nee, maar die apparatuur is niet naar de knoppen gegaan.
1: Nee, maar het stond allemaal wel netjes droog onder die partytent. Maar ja, op een gegeven moment denk ik wel van, is dit wel zo slim bij jongens? Want het was wel heel erg. Maar ja.
0: Maar als het maar gezellig is geweest.
1: Ja, het was hartstikke leuk.
0: Je hebt meer natuurlijk deze tocht gezien. Wat vond je... Het was nu wel heel snel voorbij, hè? De lopers.
1: Ja, laat ik zo zeggen. Ze waren natuurlijk maar 1500. Het zijn er nu 1500.
0: Ja.
1: En dat waren er volgens mij bij de vorige edities allemaal 2500 of meer. Ja, dus als de club voorbij komt, en zeker in het begin,
0: dan
1: duurt het een half uurtje nog niet eens en dan zijn ze allemaal voorbij.
0: Ja, goed.
1: Dus, maar met de terugweg zag je natuurlijk al wel dat er gaten vielen. En vooral die snelwandelaars, zeg maar, die waren al heel vroeg terug. Hè.
0: Ja, de eerste was ergens rond 17:30.
1: Ja.
0: En hij had sneller kunnen zijn, maar het weer was te slecht.
1: Ja. Er waren er ook bij, er was er ook eentje bij, die zei, joh, als ik op tijd terug ben, dan loop ik die 40 ook nog even.
0: Ja, oké.
1: Ja.
0: Goed. We gaan even wat muziek draaien.
1: Dat is goed.

0: Heb je die film ooit wel eens gezien trouwens? The Wiz?
1: Ja, The Wiz, zeker.
0: Ja, ik...
1: Maar dat is al lang geleden trouwens.
0: Ja.
1: Michael Jackson.
0: Diana Ross. Ja,
1: Diana Ross,
0: ja. Ik heb denk een halfjaartje geleden ook even wat teruggekeken qua films. Naar Spetters en Turks Fruit heb ik eens terug zitten kijken. Ja, dat was ook weer eens een keertje zo van...
1: Ja.
0: Oh ja, en nu staat eigenlijk nog Mama is Boos 1, 2 en 3 op het programma. Die vond ik eigenlijk vroeger ook wel heel erg leuk.
1: Dus, ja, in die coronatijd, zeg maar. Toen werden er ook heel veel oude films weer op Netflix gezet, hè?
0: Ja.
1: Dus heb ik ook nog eens de Blues Brothers en zo zitten kijken, weet je.
0: En de Blue Lagoon.
1: En de Blue Lagoon, och ja. Ja, dat was wel mooi.
0: Goed, we beginnen oud te horen.
1: Ja, dat klopt.

0: Ja, en we hebben twee heren aan de telefoon, toch?
1: Goedemorgen, ja. Jullie hebben een paal.
2: Ja, goedemorgen. Jullie zitten onderweg en jullie zitten, heb ik begrepen, in de logistiek, hè?
1: Klopt. We hebben vandaag alle kramen voorzien van spulletjes. Kraamopbouw en nu afbouw.
2: Oké. Okay. En wat waren dat voor spulletjes?
1: Oeh, lampen, lichtjes.
2: Oké.
1: Okay. Kramen, eten, drinken.
2: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk het complete pakketje dus. Dus voedsel en ook verlichting en dergelijke.
1: Alles wat ze nodig hebben om tussen de druppels door de finish te halen.
2: Ja, oké. Okay. Zeg, worden er dan ook bijvoorbeeld regenjasjes uitgedeeld of zo, dat soort zaken, of niet?
1: Die heb ik niet voorbij zien komen.
2: Oké.
1: Okay. Voornamelijk zoetigheden, zoutjes.
2: Ja, en drinken?
1: Drinken overal waar een tapkraan aanwezig.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Zeg, en met hoe groot is dat team van jullie, waar jullie mee, die dat allemaal organiseren?
1: Volgens mij zitten ze met 30 man.
2: Zo, dat is best een flinke club dan. Oké.
1: Okay. Dat is waar, iedereen heeft zijn eigen taak. Dus, ja. En zijn eigen tijd, dus de meesten lopen langs elkaar heen.
2: Ja. Dus jullie zijn nu eigenlijk achteraan in de route alles weer aan het afbreken en opruimen?
1: Klopt, ja.
2: Oké.
0: Okay. En zijn jullie ook de hele nacht al bezig? Of?
1: We zijn om 12 uur begonnen.
0: Ja.
1: En nou zijn we langzaam weer aan het afbreken. En dan lopen we eigenlijk achter de laatste lopers aan.
2: Ja, precies. En wanneer zit jullie tijd erop? Want ik neem aan dat jullie op een gegeven moment ook een keer naar bed willen.
1: Als het goed is gaan we over een uurtje ongeveer naar bed.
2: Ja, oké. Okay.
1: En in de middag gebeurt hetzelfde riedeltje voor de 40 kilometer.
2: Ja.
0: Dan met de bedtijd hebben ze hetzelfde als ik dan.
2: Ja, jij gaat ook over een uurtje.
0: Eén die was heel zeker is. Even plat.
2: En hoe zijn jullie omgegaan met al dat slechte weer? Want het was natuurlijk echt bar, hè?
1: Ja, wij stonden in de bakwagen. Wij hoefden niet te lopen.
2: Nee. Ja, dat is waar inderdaad.
1: Ja. Dat stond onder de
2: kraan. Ja, was niet best, hè?
1: Nee, sommige kramen hadden wel een partytentje ernaast nog.
2: Oh ja.
0: Maar waar zijn jullie op dit moment?
1: De Winterdijk. We rijden nu de Winterdijk op.
0: De Winterdijk op. En weet je ongeveer wat de laatste lopers dan ook lopen?
1: Die zijn net nu onderweg naar Waspik.
0: Oké, de laatste loper is net onderweg naar Waspik en het is nu 7:30. Oh, die moeten nog makkelijk binnen kunnen komen.
1: Ja, daar hebben ze makkelijk.
0: Ja, dat hebben jullie dus ook nog zien lopen? Liep het allemaal nog een beetje vlot?
1: Wij hebben de grote kudde eigenlijk niet zien lopen, want wij zijn er voor en daarna.
0: Nee, maar ik bedoel, die laatste lopers, liepen die nog een beetje vlot? Dat bedoelde ik eigenlijk.
1: Nee, zo snel wordt de tent ook nog niet afgebroken. De lopers zijn eigenlijk best wel een stukje voor.
0: Ah, oké.
1: Voordat we beginnen met de afbraak.
0: Ah, oké.
2: Ja, dan is echt iedereen geweest, zullen we maar zeggen.
1: Ja, dan is de laatste geweest.
2: Ja, precies, ja. Oké. Okay. Hey, dan wensen we jullie een hele goede voortzetting. En ik zou zeggen, maak er iets moois van. En jullie team en Paul, Julian, hartstikke goed dat jullie dit doen. En ik zou zeggen, een fijne dag verder en tot de volgende ronde.
1: Fijne uitzending.
2: Dankjewel.
1: Hoi.

0: Ja, ik gooi je ineens van blok, hè? Er staan er wat
1: zetjes. Ja, wij staan hier zo,
0: te kletsen. Ja, te kletsen, ja. Even netjes. Wel netjes houden, hè?
1: Netjes inderdaad. Dus ja. Nee, ik kwam nog een WhatsApp binnen, inderdaad, van Ferdy van Zelst. En die zegt tegen iedereen succes met de laatste loodjes.
0: Oké.
1: Okay. Nou, dat is hartstikke lief van hem.
0: Nou, Ferdy, doe je straks nog even een eitje bakken voor me dan? Volgens mij is dat mijn overbuurman. Even kijken. Ja, dat is mijn overbuurman. Oké. Goedemorgen, Ferdy. Ik ben zo thuis. Dus eitje met spek is altijd lekker. Nee, die ga ik gewoon om de hoek halen. Want het is, voor degene die het niet weten, er is nog een lekker ontbijtje straks vanaf 8 uur op het Antropiekplein in Kaatsheuvel.
1: Oh, dat is goed geregeld.
0: Ja.
1: Zo.
0: Daar, ik weet niet of je nog aan kunt schuiven in ieder geval, maar daar is straks het ontbijt van de Kennedy-mars van de Langstraat.
1: Hebben ze goed gedaan.
0: Hebben ze goed gedaan.
1: En daar ga jij ook naartoe natuurlijk.
0: Ja, ik woon om de hoek, dus dat gaat helemaal goed komen. En wat ook goed gaat komen, is dat we muziek gaan draaien uit 1984. Drie hele leuke dames. Het zijn de dames van Bananarama. Die is Ruth Justice.

0: zit nog steeds te wachten op verbinding met het Raadhuisplein hier in Waalwijk. Daar hebben ze problemen met de stroom. En omdat ze daar problemen met de stroom hebben, hebben wij ook problemen met de camera's. Want ja, die gaan op stroom. En die zitten daar ergens in de stopcontact waar geen stroom op zit.
1: Hoe werkt dat, Erik? Hebben ze daarvoor die grote bolcamera's staan?
0: We hebben twee grote bolcamera's hangen onder de bogen waar ze door naar binnen komen en door gestart zijn. Maar de stroom is daar vannacht uitgevallen. Was het er straks weer even terug en is nu weer uitgevallen. En ja, vandaar dat wij geen beeld hebben.
1: Dat is jammer, zeg. Ja. Jongen.
0: Ja, helaas. Soms zit het mee en soms zit het tegen. En de beelden die je nu ziet, die komen van het Willem van Oranje College af. En de mensen die de tassen niet inleveren, die gaan naar huis. En ik heb er toch al een aantal zien lopen die dacht van, die gaan naar huis, maar die gaan toch nog ietsjes verder. Ik denk dat ze dan het laatste lusje nog moeten doen. Deze gaan ook naar huis, die we nu zien lopen, volgens mij, met regenjasjes aan. Toch, Michael?
2: Ja.
0: Wat zei je?
3: Ze lopen er fris en fruitig bij.
0: Ja.
4: Ja.
0: Nee. Nee. Dus ja, nee, ik ga niet zeggen.
4: Maar er zijn ook mensen met een rukzak en een extra tas.
0: Ja, ik heb ook een rukzakje.
4: Ja, ik heb ook een rukzakje. Maar niet als we 80 in mijn benen dan hebben.
3: Praat alle dagen heel veel.

0: Ja, volgens mij helpt deze muziek een beetje onze voorzitter door zijn ochtenddipje heen, denk ik. Onderweg hier naartoe. En ik weet zeker dat hij de radio aan heeft staan en zichzelf netjes aan de snelheid houdt. En dan dadelijk op de terugweg, als je weer naar huis mag, dan zal hij helemaal om moeten rijden naar Breda. Dat weet hij volgens mij nog niet. Rudy, we hebben wat berichtjes binnengekomen.
1: Ja, er zijn wat appjes binnengekomen. Ja. Op 06-21-21-32-10. Dus dat kun je ook doen. Mike D. die heeft geappt. Hoe bevalt de nieuwe route over het algemeen tegenover de route van vorig jaar?
0: Daar hebben we vanmorgen een reactie op gehad. De eerste loper die vond het een prima route. En die vond het eigenlijk wel heel lekker lopen.
1: Oké, okay. Ja. Nee, dat is hartstikke goed. Want het neigt er een beetje naar van, is het niet saai? Maar dat, omdat je dus zeg maar steeds een lussen buiten Willem van Oranje komt, denk van, is het misschien saai? Maar dat gaan we allemaal nog horen, denk ik.
0: Ja, Michael, heb jij nog aan meer mensen gevraagd of ze dat mooi vonden of niet?
2: Nee, maar ik...
0: Pak die even, trek hem even naar je toe.
2: Ik trek hem even naar me toe. Maar over het algemeen horen we wel heel veel complimenten over de route.
0: Oké,
2: dat is mooi. En we merken ook dat hij wat sneller is dan dat de organisatie gepland heeft.
0: Dat komt ook omdat er minder mensen meelopen, dat het allemaal een beetje sneller gaat.
2: Ja.
0: Dat er 40% aan jeugd loopt.
2: Ja, die zijn ook wat sneller over het algemeen.
0: Die zijn sneller als wij.
1: Ja. Ja. Nou, en dan hadden we Jeroen die nog een appje stuurde. Siem en Remco, succes met de 40. Lars, Jesse en Luca, succes met de laatste 20 kilometers. En Nina van Zelst die zegt tegen iedereen, succes allemaal.
0: Hey, ons Ninetje is al een eitje aan het bakken.
3: Ja. Jij met je eieren.
2: Nou, dan mag ze best wel komen leveren hier in de studio, hoor.
0: Even by the way. Hè. Ja. Ik heb ooit voor elkaar gekregen. Ik zit altijd in de nacht. Ja, nu zit ik eigenlijk uit in de ochtend. Maar ik zat altijd in de nacht. Dat ze bij mij 's morgens vroeg 2 keer toe een eitje, gebakken eitje komen brengen.
3: Kijk.
2: Kijk, en onze voorzitter komt ook binnen.
0: Hij is er.
2: Voor achter.
3: Kom.
0: Zelfs Shell is haar gedaan. Goedemorgen.
2: En ook keurig netjes.
1: Die haren, die haren zijn ook al krullen van al die regen, denk ik.
0: Ja, en Groningen ook al open gegooid, of niet?
3: Morgen.
0: Goedemorgen in ieder geval. Ja, bent u er klaar voor?
3: Het zal moeten, hè?
0: Ja, ook al een beetje...
1: We mogen weer ook al een beetje wat
0: meegekregen.
4: Nou, ik heb meegekregen dat het niet zo'n best weer is, deze 80.
3: Kijk uit, want we hebben meteen een potje.
0: Wacht even.
3: Als je zegt 80 en dan de rest erachteraan...
4: Ja, ik zei alleen...
3: Een euro.
0: Vijf euro, hè?
4: Voor het goede doel.
0: Ja, voor het goede doel. Help Erik op vakantie.
3: Ja. Alweer.
0: Nee, maar al een beetje meegekregen buiten het weer om?
4: Nou ja, ik heb gisteravond zitten kijken. Ja. Het was weer als vanouds, hè?
0: Ja.
4: Ja. Ik zeg er verder niks bij.
0: Oké, dankjewel.
5: Wij zorgen voor verkoeling.

0: ik wil met jullie ook even alles delen.
1: Oh, dat is spannend.
0: Dat ik zometeen naar mijn bed mag.
2: Ik denk
0: en daar kijk ik echt naar uit.
1: Ga je je schoonheidsslaapje doen?
0: Dan kom ik eerst 6 weken niet meer.
2: Nou, dan zou ik zeggen tot 1 week uit, of 6.
0: Ja, zoiets. Ja, vakantietje tussendoor en zo. We hebben nog een berichtje.
3: We hebben nog 2 berichtjes. Marie Louise die heeft er geappt. Wij zaten vannacht bij post 6. Ondanks het weer was het superleuk. En de lopers waren bijna allemaal zeer positief. Voor ons, voor herhaling vatbaar, groetjes Peter en Marie-Louise Ansums.
0: Ja, die ken ik. Die ken ik.
3: Jij kent ook iedereen.
0: Ja, Marie-Louise ken ik. Jij nou niet. Marie-Louise van de Choco en Peter de muzikant.
3: Aha.
0: De goede muzikant.
2: Hij komt gewoon bij iedereen, die ken ik.
0: Ja, nee, niet iedereen. Ja, maar toevallig, die ken ik.
2: Allemaal.
0: Ja. Oké, ja. En dan hebben we er nog één.
3: En dan hebben we nog Petra van Tilburg. Succes, Roy. De laatste loodjes, papa en mama.
2: Ken je die ook?
0: Die ken ik
1: die
0: ook.
1: Die ken ik ook, ja. Petra van Communicatie.
0: Die kennen wij samen. Ja. Nee, maar dit is, en we hebben nog eentje van me. Petra. Ja, die. Ja, die ken ik ook. Zeg ik dat goed?
2: Ik wilde iets anders zeggen, maar...
0: Nee, het is een andere. Dit is een andere. Nee, die ken ik niet.
2: Nee.
0: Maar Michael en ik kennen wel dezelfde.
1: Ja, dus dezelfde dame. Ja, en,
0: dezelfde dame. Maar dit is een andere, Petra. Dus bij deze. Maar goed.
3: Dat waren ze voor nu.
0: Ja, ik ga eruit. Paul, die zometeen.
1: Je gaat eruit en je gaat er daarna erin.
3: Ja, in
1: je bedje. In je bedje, want hij is er echt aan toe.
0: Wie gaat dan mij naar huis brengen dan?
1: Ik ga jou naar huis brengen, maar ik weet dat jij keihard gewerkt hebt. Ja. Samen met Marcel en alle techneuten die hier gezeten hebben. Ik heb gezien hoe jullie gelopen hebben. En ik wou jullie daar toch eventjes... Ja, ik wou even gewoon wat zendtijd wegkapen om jullie van harte te bedanken. En dat mag een applaus voor gegeven worden.
0: Oké. Nou, wacht even. Dan wil ik even zeggen, daar... Bij de regie zit Marcel.
1: Ja?
0: Daar moet eigenlijk het hardste voor geapplaudiseerd worden. Die liep hier eigenlijk de hele avond al rond met een rood hoofdje. Marcel, we hebben het over jou, hè?
4: Ja? Applaus.
0: Dus bij deze. Paul, zo meteen veel plezier met je sidekick. Ik ga naar huis. Ja. Doei.
5: Luister dit weekend. Hallo, hè.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
4: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
4: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
5: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop naar autohopper.nl.
0: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Luister dit!

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. De reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe één lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
8: Omdat ik samen verder wil.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
13: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
16: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

Ja, goedemorgen. Mijn naam is Paul en wij gaan door met deze schitterende marathon van de Kennedy Mars. De hele nacht zijn we al bezig en we gaan door tot 4 uur.

0: Ja, dit is toch lekker wandeltempo. Kim Wild, You Keep Me Hanging On. En daar doen we het voor natuurlijk, hè?
1: Ja.
0: Want ze moeten blijven lopen, ondanks het weer van de afgelopen nacht. Dat was wel erg nat natuurlijk, hè? Dus ik hoop voor alle wandelaars dat het een beetje droog gaat blijven. Rudy.
1: Ja, Paul, we hebben weer twee appjes binnengekregen.
0: Ja.
1: En de eerste die is van Jacqueline Vera. Niels Vera, succes met de laatste lus. En het gaat je lukken. Nou, dat is inderdaad, denk ik, als je zover bent, dat je ook denkt, ja. Ga ik niet meer stoppen.
0: Echt wel.
1: Dat denk ik ook. En Agnes Geers, die reageert, heel veel succes voor Lucie Maier, Bos en Patrick Uphus voor de stichting Quiet. En een liedje, Stollebolletjes, van links naar rechts op, van links naar rechts, groet Agnes Geers.
0: Nou, dat gaan we kijken of we dat op kunnen zoeken. En ons team is alweer op pad naar buiten om verslag te gaan doen van de wandeltocht. Der wandeltochten, zou ik bijna zeggen. En in de tussentijd draaien wij natuurlijk heerlijke muziek, hè? Wat dacht je, bijvoorbeeld een stukje Nederlands van Antoon?
1: Nou, ik zeg de enige.

0: Ja, dit soort nummers verhoogt het wandeltempo natuurlijk weer. Hè. Jimmy Bohorn met Spank. Een lekker nummer om door te stappen. Rudy.
1: Ja, ik heb nog wel een kort berichtje. Want vanaf het Willem van Oranje College lopen die wandelaars zuidwaarts richting Loon op Zand. Dat is eigenlijk de laatste lus die ze dan doen.
0: Ja.
1: Nou, daar lopen ze eigenlijk richting vanaf de Hoge Steenweg het dorp in. En veel van Loon op Zand zullen ze daar echter niet zien. Want ze lopen via de Experience Island, via de Moer eigenlijk. Okay. En dan vervolgens is het de richting naar Kaatsheuvel, waar de wandelaars getrakteerd worden op een ontbijtje.
0: Dat is lekker.
1: Ja, op het Antepiekplein. Ook georganiseerd door de organisatie van de Kennedy Max.
0: Lopen er ook obers rond?
1: Nou, er zal best wel bediening zijn, denk ik.
2: Ik wil nog een kopje koffie.
1: Ja, er zal best wel bediening zijn. Ja, maar we proberen inderdaad die beelden straks ook nog live te krijgen, zeg maar. Om daar wat van mee te pikken op de Langstraat TV.
0: Als het goed is, zijn onze reporters uiteraard onderweg. En dan hopen we dat op Langstraat TV natuurlijk te kunnen laten zien. Want dat is natuurlijk, zeker met dit weer, een beetje afhankelijk. Want ja, er wil wel eens een stoorzendertje zitten.
1: Ja,
0: dat kan,
1: zeg maar.
0: Maar als het goed is, komt het helemaal goed. En Rudy?
1: Ja, vertel het eens, jongen.
0: Je moet opletten.
1: Jij gaat die koffie halen. Komt allemaal goed.
0: Nee, je moet opletten.
1: Ja, oké. Okay. En er is weer een berichtje. Beetje mensen. Normaal, hè. Dan zitten wij hier op zondagochtend met ons programma Goedemorgen Langstraat.
0: Ja.
1: En dan komt er geen kip. En dan hebben wij lekker ons programmaatje. En dan keuvelen wij wat zo in de ochtend.
0: Heerlijk.
1: Ja, nou is het allemaal hartstikke terug.
0: Want dat doen we normaal gesproken lekker met een croissantje en een cappuccinootje. Maar nu komen het allemaal berichtjes binnen.
1: Maar nou krijgen we allemaal berichtjes binnen, inderdaad. Eentje van Johanna Hubers, Frans, Erik en alle andere lopers en vrijwilligers succes met de laatste loodjes van de Hubersjes. Nou, dat klinkt gezellig. En eentje van Jurre Hubers, succes papa en Erik, zet hem op. Jullie kunnen het, de groetjes Jurre. En daar komt er net op de valreep nog eentje binnen. Dag Emmy Hendricks, zo weer wakker. Hoe is hij? Nog nat na al het, of al opgedroogd, nog even. En waar zijn jullie nu? Nou, ik zou zeggen, neem even contact op met elkaar.
0: Ja, want ik denk dat het in droog weer is het lekker lopen, maar met die regen, dat is echt afzien, hoor.
1: Ja, dat is echt afzien. Maar ik moet wel zeggen, als je dit nou haalt en hier gaat die streep over, dan heb je hem wel driedubbel dik verdiend natuurlijk.
0: Daarom. Ja. Dus het enige dat we kunnen draaien is natuurlijk van Els Bakker en Rien de Sponsen. Lieveling.

0: Ja, dit is lekker om wakker te worden en lekker om door te stappen. Shakira, Pure Intuition. En nou, als het goed is, hebben wij René Peters onder de knop.
1: Goedemorgen, René.
2: Ja, goedemorgen, mensen uit de Langstraat. Regen in de Langstraat, maar wij staan even droog onder de brug in Loon op Zand. En ik sta hier bij Loper Clary, nummer 260. Hoe ging het vannacht?
3: Het ging goed, het regende veel. Alleen ik liep met mijn kleindochter. En bij de 40 kilometer voelde ze zich helemaal niet lekker. En,
4: naar huis gebeld en is ze opgehaald, maar ze wilde dat ik verder liep. En we hadden nog iets speciaals. Zij is in augustus 19 geworden, ik 81. Dus samen waren we 100.
5: Ah, jullie waren samen 100 en jullie dachten nu gaan we samen de 80 lopen.
4: Ja, want vorig jaar heeft zij het met haar zus gelopen, omdat ik wat last van heup had en toen ging het eigenlijk niet. Ja. Heb ik de laatste 20 kilometer meegelopen. En nu had ik gevraagd van, wil je nog? Ja, dat wil ik wel. Dus, maar helaas.
5: En hadden jullie ook samen geoefend?
4: Nou, één keer van heel Verrebeek naar Udehout. Maar ze had zelf nog wel een paar keer ook geoefend. Een 20 kilometer zo. Dus,
5: En is het voor u de eerste keer?
4: Nee, ik loop voor de 6e keer.
5: Oké. Okay.
4: Ja, en ik loop de Vierdaagse van Nijmegen altijd voor de 29e keer.
5: Oké. Okay.
4: En de Airborne in Oosterbeek voor de 42e keer.
5: Oh, dus dan heb je kilometers genoeg in de benen.
4: Dat is zo, ja.
5: En het gaat de goede kant op. Nog een klein stukje. U gaat het gewoon netjes afronden, neem ik aan.
4: We gaan het afronden, we geven niet op.
5: Okay, ja.
4: Dus dan doen we misschien iets langer over, maar het komt helemaal goed.
5: Perfect, veel succes met het laatste stukje.
4: Ja, dank u wel.
5: Dank je wel. Ja, dank je wel. En zo zien we dat de lopers, ondanks het slechte weer, toch gewoon van plan zijn om die 80 Kennedy Mars, moeten we natuurlijk zeggen, af te ronden dit jaar. En we gaan eens kijken of er nog meer lopers langs de route de nacht goed door zijn gekomen. Terug naar jullie.
0: Dankjewel Peter, we gaan hier lekker verder met muziek draaien. En Rudy, er zijn weer berichtjes binnengewandeld.
1: Ja, dan zal ik eens even gaan kijken wat we daarmee doen.
0: Ja,
1: er is er eentje binnengewandeld, maar die is nogal erg lang. Dus die laten we even zo.
0: Die laten we even voor
1: die straks. Laten we even zo.
0: En dan hebben we
1: nog, en we hebben er nog eentje van Johanna, Hubers, Erik en Frans. Jullie zijn toppers. Zet hem op, de Hubersjes. En natuurlijk. En dat geldt ook voor ons. Hè. Iedereen die deze tocht wandelt, zeg maar, dat vinden wij helemaal top. En echt een, ik vind het helemaal geweldig dat ze dit doen.
0: Ja.
1: En zeker bij deze weersomstandigheden, ik vind het helemaal fantastisch. En je hebt het dubbel verdiend als je hier de finish over gaat. En daar heb ik overigens nog even een kort berichtje over, Paul. Want Leon Pullens, die was vanochtend de eerste, zeg maar, die gefinished was. En dat was om 6:00 vroeg in de ochtend.
0: Zo, en je hebt flink doorgewandeld.
1: Ja, en nou heb ik mij laten vertellen dat deze beste man heeft gezegd, ja, als ik voor 7:00 de finishlijn overga, dan start ik opnieuw en dan ga ik die 40 kilometer ook nog een keer lopen.
0: Oh, dat is wel een hele prestatie.
1: Ja,
0: dan
1: zeker.
0: Je uiteindelijk aan 120 kilometer.
1: En ik mag, dus mocht er nou iemand luisteren die zegt van, nou, dat klopt inderdaad, ik heb Leon zien lopen. Nou, dan nemen ze even contact bij ons op, want dan zou ik heel graag in contact komen met Leon.
0: Ja, dus, ik heb hier trouwens ook, want als hij dat gaat lopen, dan wordt hij nog natter. Want ik heb hier even het weerkaartje hier op een van de monitoren gezet en het is alleen maar blauw.
1: Ja, ik weet het.
0: En de blauw, dat is regen. En er zitten echt hele hoge momenten tussen, maar ook weer wat minder momenten. Dus ik hoop dat die minder momenten wat groter gaan worden. We gaan lekker door met muziek draaien voor de wandelaars uiteraard, maar natuurlijk ook voor de luisteraars. En ik denk dat heel veel mensen die thuis zitten te wachten of thuis de app zitten te volgen van een wandelaar, die hebben zoiets van, I miss you. Clean Bandit, Julia Michaels.

0: Susanne Vika, Luca. En als het goed is, onder de knop hebben wij weer onze reporter in het veld. Ik zou zeggen, Peter, kom er maar in. Ik hoor hem helaas niet. Helaas? Ja? Komt-ie? Ik denk dat hij er zo aan moet komen. Even wachten. Denk het niet. Anders draaien we nog eerst even een stukje muziek.
1: Dat lijkt me een goed idee.
0: Want helaas, we hebben een klein probleempje met de verbinding. Dan gaan we even door naar Frans Duits met Lieveling. Ja.

0: Ja, ik denk dat iedereen dat wel wil. Die wil natuurlijk na zo'n gigantische wandeltocht lekker bij zijn lievelingetje zijn. En dat zeker de hele nacht.
1: Ja, weet je, Paul, het is altijd een... waarom doe je nou mee aan zo'n Kennedy-mars? Denk ik dan, oké, het is een persoonlijke uitdaging. Hè?
0: Sowieso.
1: Je mentale grens ga je verleggen. Het is natuurlijk berengezellig, zeg maar, op die Kennedy-mars.
0: Ja, dat is het maar, zeker, want langs het hele parcours... ik hoorde het vannacht al. Allemaal kleine teentjes met muziek en gezelligheid. Barbecuetjes, noem maar op.
1: Ja,
0: dus dat is door de hele Langstraat één groot feest met deze wandeltocht.
1: Maar er is natuurlijk bij alles wat je doet, zeg maar, is er natuurlijk niks mooier dan als jij die finishlijn overgaat. En er staat daar iemand en die zegt van... Kijk eens, lieve schat. Gefeliciteerd. En een mooi bosje bloemen.
0: Juist.
1: Of iets dergelijks.
0: Ja.
1: Ja, dat is natuurlijk het allermooiste. Hè?
0: Want dan weet je van, ik heb hem volbracht. Ik
1: juist.
0: Heb al die afgelopen maanden niet voor niets lopen trainen.
1: Nee, klopt.
0: Want ja, deze tocht, de Kennedy Mars, die loop je natuurlijk niet zomaar, hè. Daar moet je echt wel wat voor doen.
1: Ja, daar moet je wel wat voor doen. Ja. Ja. Ik heb hem ooit één keer gelopen, Paul. En ik weet nog, zeg maar, van die laatste 10 kilometer, ja. Dan moeten er echt mensen in jouw omgeving zijn die jou er doorheen trekken. Want dan ga je dat gewoon niet halen.
0: Nee, dan ga je het niet halen. Dus, ik heb ooit, dus heel lang, het is echt heel lang geleden, in mijn kinderjaren bijna, heb ik de 100 kilometer gelopen.
1: Zo.
0: Van Groningen naar Leeuwarden. Nou, ik kan je vertellen ook dat vooral die laatste kilometers is afzien. Want
1: afzien,
0: ja. Je loopt door de nacht heen en dan zie je in het ochtendgloren zie je al het torentje van Leeuwarden.
1: Oh ja.
0: Ja, dan moet je nog zo'n 50 kilometer, hè?
1: Ja, ja.
0: Goedemorgen.
1: Ja, zeg, we hebben nog een appje binnengekregen op 06 21 21 32 10. En die is van Fenne en die zegt, iedereen die doet het super. Nou, dat kun je niet mooier verwoorden, Fenne. Dus zo is het gewoon.
0: Zo is het zeker. Wij gaan nog even lekker verder en dan kijken we straks of we weer contact kunnen krijgen met onze reporters in het veld. MUZIEK

0: Moves Like Jagger, Maroon 5. En ja, dat is een lekker nummer. En dat deed hij samen met Christina Aguilera. En ondertussen, het regent leuke berichtjes binnen.
1: Jazeker. Ja, we hebben er weer eentje binnen. En deze die is van Henry. Van Deendie voor John van Oosterhout, nummer 287. En hij vraagt hier ook een bezoekplaatje aan. En we kunnen even kijken of we daar aan kunnen voldoen.
0: Dat zal waarschijnlijk in het volgende uur gaan worden. Want we zitten ook alweer vlak voor het nieuws en de commercials uiteraard.
1: Ja, ja.
0: En dat, ja, dat is ook vaak met belangrijk nieuws. Dus dat moeten we gewoon even lekker door laten lopen.
1: Ja, straks in de tweede uur trouwens gaan we ook nog even bellen met een wandelaar. Waar ik, ja, daar hebben we wat contact mee. En die heeft overigens de halve Kennedy-mars is die gestart. Vanochtend om 7 uur vanaf het Raadhuisplein.
0: De 40 kilometer.
1: Ja, de 40.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Dus, ja, is altijd leuk, zeg maar, om een wandelaar te spreken. Hè, van hoe het, zeg maar, in het echt op het parcours gaat.
0: Zeker. Dus,
1: gaan we straks in 2 uur allemaal nog doen.
0: Dat gaan we zeker doen. En tot die tijd draaien we natuurlijk nog even muziek. En we proberen uiteraard ook in het volgende uur weer contact te krijgen met onze reporters in de buitendienst. We gaan nog een lekker nummer draaien. Adriaan Drost. En dan schrijf je met A3 aan. En dan zeg je Adriaan. Leuk is dat, hè? Ik vind het wel leuk bedacht zo. Ja. Zo'n artiestennaam. Ik hou er wel van. En ja, waarom regelt het dit weekend?
1: Waarom? Ja, dat is een goede vraag.
0: Waarom?
1: Ja,
0: en ik denk dat jammer,
1: ik denk dat het een hele mooie titel is.
0: Jemenee, hoe komt dat nou?

0: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
1: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
2: Scootpallet.nl.
3: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
2: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
5: Bel ons op 06 579 07376.
4: Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
6: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel. Zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
11: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
12: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
13: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
14: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
15: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl, Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
16: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
17: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
18: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

Ja, we zitten net na de klok van 9 uur en we hebben een leuk verzoekje binnengekregen. Want ik hoop dat dat echt een waarheid gaat worden. En die is voor John van Oosterhout. Hij loopt daar met nummer 287 en het nummer wordt aangevraagd door Danny. En ja, hoe kan het ook anders? Who'll stop the rain? For Creedence Clearwater.

0: Ja, en dat was een verzoekje van CCR en Wiel Who Stopt Er Een. En ja, dat was is inderdaad, laten we hopen dat iemand dat kan.
1: Laten we het echt hopen, want ik zat op het weerkaartje te kijken. En dan denk ik van, nou, daar komen nog wel wat wolletjes aan.
0: Ja, precies.
1: Maar laten
0: ja.
1: we hopen dat er niet te veel uitvalt.
0: Nee. Nou, we krijgen aan de lopende band allemaal berichtjes binnen. En dat is natuurlijk hartstikke positief. Fenne die heeft nog een berichtje gestuurd voor Roy van Helden. En daarbij ook een aanvraag voor een verzoekje. Dan gaan we even kijken of dat allemaal past, zeg maar, in de playlist.
1: Ja.
0: Moeten we even kijken of dat lukt. Ja, dan hebben we ook nog een verzoekje van Fred Buzio. En ja, die vraagt een plaatje aan voor Lucy en Patrick. En ja, die zegt, kun je iets van de Snollebolkens draaien? Maar wij dachten van, wacht eens even. Het is van voor naar achteren en niet van links naar rechts. Hè?
1: Dus... Nou, het is ook niet naar achteren. Hè? Het is alleen maar naar voren.
0: Ja, dat ligt eraan. Ja. Immergradaus.
1: Immergradaus, zeggen
0: ja,
1: we dan.
0: Dus ja, moeten we ook even kijken naar Snollebolkens. Wordt een beetje lastig, denk ik. Maar goed, dat zien we dan wel even. Nou, dan
1: is ook meer voor carnaval, vind ik.
0: Ja,
1: dat gaan
0: dat
1: we
0: vind
1: met carnaval
0: ik,
1: of hem gaan we
0: ik
1: dat
0: wil eerlijk
1: doen.
0: Zeggen, daar ben ik het met je eens.
1: Ja.
0: Nou, Saskia Tromp die heeft een plaatje aangevraagd. Sam, laatste kilometers, je gaat het redden. Nou, dan denk ik inderdaad, als iemand dat jou laat weten, dan ga je het ook redden natuurlijk.
1: Ja, zeker. Dan, zeker met zoveel steun die je ontvangt en krijgt.
0: Jazeker.
1: Dan moet het lukken.
0: Hendrik die heeft nog een appje gestuurd van Hattie voor alle lopers. En ook Hendrik die vraagt een verzoekje aan. Gaan we ook even kijken of dat gaat lukken. En dan hebben we er nog eentje van Fred Buzio. Succes, Lucia Patrick. En ook hun vragen een verzoekje aan. Nou, we gaan eens even kijken wat er allemaal mogelijk is. In ieder geval, allemaal, alle succes jongens. Jullie zitten in de laatste lus, de laatste ronde. En zet hem op.
1: Ja, en natuurlijk draaien wij voor alle lopers en de luisteraars de lekkerste muziek hier op Langstraat FM. Onder andere Justin de Wild met Cheerio.

0: Nee, natuurlijk is er geen vuiltje aan de lucht, want met die regen zijn alle vuiltjes uit de lucht.
1: Nou, deze die was gisteravond zeg maar op menige locaties zeg maar langs de route te horen, hoor.
0: Ja, dat denk ik
1: echt
0: ook.
1: Een feestnummer dit, Zeg, we hebben een wandelaarster onder de knop en dat is Maud Vera. Goedemorgen, Maud.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Zeg, jij bent vanochtend om 7 uur gestart, hè, met de halve Kennedy Mars. En nou, gelukkig droog, zag ik. Dat is wel heel fijn natuurlijk.
2: Ja, de start was droog, dus dat was super fijn.
1: Ja, maar dat is nu niet meer zeker. Want wij zitten nee. nou

0: kan altijd wisselen.
1: Oké. Okay. En ook reserve sokken, want dat die ook droog blijven. Dat is belangrijk, hè?
0: Ja,
1: met het
0: wandelen. Die heb ik ook. Ja. Ja.
2: Gelukkig. Zeg, en heb je nog iemand in, het, in je kielzog, zeg maar, die achter je aan fietst of zo? Of doe je het helemaal alleen?
0: Nee, nu nog niet. Nee, we doen het met z'n tweeën. Dus nu kunnen wij het nog prima met z'n tweeën. Maar ik verwacht dat er vanmiddag of het einde van de ochtend wel mensen ons komen supporten.
2: Ja, daar komt de backup. Ja,
1: ik denk dat je vader Jan toch wel ergens langs de route zal staan, of niet?
0: Ja, zeker. Oh, dat weet ik zeker. En niet alleen mijn vader, dus dat is leuk.
1: Ja, je moeder ook, hè? Patricia ook natuurlijk.
0: Zeker.
1: Ja, ja.
2: Nou, leuk hoor. Nou, want je zei eerst van, ik ga de halve maar lopen en ik ga de halve maar lopen. Maar ja, ik vind ik blijf het gewoon zeggen, Maud, ook al zijn het er 40, ik vind het echt een enorme prestatie. Ik vind het echt fantastisch dat je het doet. En wat ik al zei, het is een opmaat naar die 80 kilometer. Dus wellicht volgend jaar, als het allemaal goed gaat, dat je dan, toch s'avonds om 8 uur kunt starten.
0: Ja, wie weet. Ja. We gaan het zien.
2: Nou, wij wensen jou van hieruit, vanuit onze studio in Waalwijk, heel veel succes en veel plezier vooral. Geniet ervan.
0: Dankjewel.
2: En hopelijk dat er wat geliefden voor jou bij de finish staan op het Raadhuisplein.
0: Vast wel. Dat denk jullie ik. Nog succes met de uitzending.
2: Dank je, Maud. En de groetjes aan je collega daar, hè, waar je mee wandelt.
0: Ja, dat doe ik.
2: Oké, tot ziens.
1: Tot ziens.
2: Dag Maud, tot kijk. Dag.
1: Ja, dan gaan wij natuurlijk heerlijk verder met de muziek. En wie weet krijgen we straks nog meer leuke verhalen hier in de uitzending.
2: Je had een verzoekje ingebeeld.
1: Ja.
3: Langstraat FM en TV.
1: Want we hebben een verzoekje binnengekregen. En dat is er eentje van Coldenering. En dat is wel een hele toepasselijke. En dat is Another 45 Miles.

0: Ja, another 45 miles van de Golden Earring. En die draaiden we van Hattie voor alle lopers van de Kennedy Mars 2026. De eerste editie. En ja, ondanks het weer is het natuurlijk een ontzettend geslaagd evenement. Ik ben gisteravond laat zeg maar een beetje door Waalwijk gaan toeren. Ondanks het slechte weer. Ik lag echt op een uur of één pas op bed of zo. Maar het was één grote gezellige sfeer van voor tot achter. En dat was echt geweldig. Geen gedoe, geen sodemieter.
1: Nee.
0: Gezelligheid.
1: Nee, nou, ik hoorde ook waar, overal dat is waar heerlijke, het over gezellige muziek. En overal... Ik zou bijna zeggen, het ene tentje was nog gezelliger dan het andere tentje.
0: Ja.
1: Maar ze waren allemaal oergezellig.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Ja, dus, nee, dat was, dus wat dat betreft kunnen we daarop terugkijken dat het in ieder geval tot nu toe een geweldig... Geweldig evenement is.
1: Zeker.
0: En dat die mensen dat voor elkaar hebben gekregen om hier een evenement uit de grond te stappen binnen een paar maanden tijd. Ik vind het echt gewoon ongelooflijk.
1: Ja, het is echt fantastisch. Want ze hebben zeg maar het hele riedeltje overgenomen van de vroegere. Ik ga het niet zeggen, want dan moet ik wat in het potje stoppen.
0: Hey, potje, hè? als we dus de oude benaming noemen.
1: Als we de oude naam noemen van de Langstraat. Puntje, puntje, puntje.
0: Welke?
1: Ja, die dus. En het heet nu gewoon Kennedy Mars. En
0: juist.
1: Daar houden we het bij.
0: Ja, dat went ook snel, hè?
1: Dat went ook snel. Wat we wel mogen zeggen is dat ook de Kennedy Mars gewoon 80 kilometer is.
0: Jazeker.
1: En meer mag ik nou niet zeggen.
0: Nee, meer doen we er ook niet aan.
1: Zeg, dan moet ik geld in het potje stoppen. Maar het is voor een goed doel, dus ik denk dat ik sowieso wel iets in het geldpotje ga stoppen.
0: Zeg, Paul, net belde of appte Fred Buzio en hij zegt, joh, kan je iets draaien van de snollebolletjes? En toen zeiden we, ja, weet je, dat gaan we niet doen. Van links naar rechts, dan wordt niks. Dan komen ze vanavond om 12 uur een keer binnen.
1: Nee, precies.
0: Maar hij heeft nou wel een nieuw plaatje aangevraagd. Of we daar misschien wel aan kunnen voldoen.
1: Ja, dat ding met een beetje geluk gaat het gebeuren rond de klok van 9:30. Want daar had ik een plekje in de playlist.
0: Nou, super.
1: En wat we eerst gaan draaien is natuurlijk... want ja, ook het Nederlands hoort natuurlijk bij zo'n wandeltocht en wandeltochten. En het is er eentje, als ik me niet vergis nu, Wesley Ponson. Word je ooit nog... van mij.

0: Ja, en wil jij nou die lopers nog een hart onder de riem steken? Wat ze dus nu keihard nodig hebben, hè? Dit laatste stukje van deze Kennedy-mars. Dan mag je ons altijd eventjes appen, hè? 06 21 21 32 10.
1: Het is ongelooflijk, hè? Maar op het moment dat jij het nummer noemt, hup, vliegen ze weer naar binnen.
0: Ja.
1: Ja. Daar zijn ze weer.
0: Ja, er zijn er inderdaad weer een paar binnengekomen. En eentje van Tom Schuur. Succes met de laatste kilometers, Hattie. Je schoonzoon. Nou, dat is toch wel heel erg lief, hè?
1: Ja, dat is hartstikke lief.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, ik hoop dat ze het hoort, Tom.
1: En ja, ik denk dat door die regen, dan word je klamp, dan word je koud. Ik denk dat ze dit ook nodig hebben. Echt waar.
2: Morgen, directeur. Ik wil nog een kopje koffie als je het niet erg vindt.
1: En dan ja, zeggen wij, Calvin Harris, how deep is your love?

0: As long as you follow van Fleetwood Mac. En in de tussentijd, het regent buiten, maar het regent hier ook in de studio. Want het regent berichtjes binnen.
1: Dat is zeker zo. Was een lekker rustig moment, de Fleetwood Mac.
0: Ja, mag ook wel even.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, er zijn inderdaad best een en ander al berichtjes binnengekomen. Gaan we toch eventjes een paar uitpikken. Gielike, die stuurt een berichtje. Hallo, Siebe en Nicole. Is het vol te houden met al die regen? Jullie hebben meteen een taaie eerste keer. Zet hem op. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed. Daarnaast nog een ander berichtje van dezezelfde Gielike. Hallo Shell en Jeroen, nog een klein stukje. Ja, jullie mogen uit het zwembad klimmen.
0: Ja, die is ook wel toepasselijk.
1: Ja. Nou, en dan heeft Marij Teunissen van Malen nog een berichtje gestuurd. Wendy Collard is vandaag jarig en van harte gefeliciteerd. Nou, van harte gefeliciteerd inderdaad. En ze heeft, eventjes kijken, nummer 359 als rugnummer.
0: Ja, en in de tussentijd dat we deze oplezen, komt er alweer wat binnen.
1: Ja, precies.
2: Lekker snel.
1: Ja, er komt van alles binnen eigenlijk.
0: Heerlijk.
1: Even kijken hoor, want jongen, moeten we bij kunnen houden natuurlijk. Walter Sprangers, Theo en Walter wensen Marlon, Gerard en Erik Sprangers veel succes. Nou, dat is ook natuurlijk hartstikke gemeend. En dan heb ik hier nog Kiki, die zegt, zet hem op, Maver.
0: Nou, dan moet het toch lukken. Ja. Als je dit soort
1: Die zinnen hoeven helemaal niet. Oh, wacht. Even belangrijk. Er staat een hartje bij.
0: Kijk, dat is heel belangrijk.
1: Jazeker. Dus, ja.
0: Want ik kan me voorstellen, al die lopers en zeker ook al die mensen die langs de kant van de lijn staan, om het zo te zeggen. Ja, die regen.
1: Precies, die regen.
0: Het is dit jaar echt wel iets wat je niet meer wil.
1: Eigenlijk niet.
0: Dus, doen we?
1: Maar wat doen we dan?
0: Ja. Diane Dekkers.
1: Ja, ik wil jou niet meer.
0: Ik wil jou niet meer.

0: Ja, en als het goed is, hebben wij René Peters weer onder de knop. En ik ben benieuwd. Ja. René, kom er maar in. Hallo René. Ik hoor heel veel regen.
1: Ja, we staan hier in Loon op Zand bij post nummer 7. Daar is 54 kilometer gelopen. Dus nog 26 als ik goed tel. En de meeste lopers gaan nog stug door. Maar deze loper niet. Wat is je naam?
2: Melinda.
1: Melinda. Melinda, het houdt hier op voor jou?
2: Voor mij houdt het hier op.
1: Wat is er gebeurd?
2: Overbelasting in de voet.
1: Ja.
2: Ja, dan houdt het op.
1: Dan houdt het op. Komt het door de regen? Heb je ergens last van verder?
2: Ik denk dat het van de regen is.
1: Ja?
2: Vorig jaar heb ik hem wel uitgelopen.
1: Ah. Ja, dus, het is niet de eerste keer. Dus je wist wat het is.
2: Ja.
1: Maar toch het weer.
2: Ik denk het wel.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, meer kunnen we niet doen.
1: Ja, nee.
2: Volgend jaar weer een kans.
1: En liep je alleen?
2: Nee, ik liep met een clubje.
1: Ja. En van het clubje, de rest van het clubje loopt lekker door?
2: Die lopen lekker door.
1: Ja. Ja,
2: gelijk
1: ja.
2: hebben ze.
1: Ja, ja.
2: Dus.
1: En vorig jaar heb je hem wel uitgelopen?
2: Ja.
1: Ja. En volgend jaar?
2: Weer een poging.
1: Weer een poging.
2: Weer een poging.
1: Oké. Okay. Nou, veel sterkte de komende dag om weer bij te komen.
2: Oh, dat komt wel goed.
1: Dankjewel. En zo staan wij hier bij de post waar mensen een donut krijgen. En dan gaan we eens even vragen aan deze meneer. U staat hier bij de post, wat is uw naam?
3: Toon van Venrooy.
1: Toon van Venrooy staat bij post nummer 7.
3: Ja.
1: 54 kilometer hebben de lopers dan gelopen. Hoe komen ze voorbij? Hoe zitten ze er in het algemeen in uw oordeel?
3: Nou ja, blij met de regen zijn ze uiteraard niet.
1: Nee.
3: Maar de stemming is toch eigenlijk prima.
1: Best goed, ja.
3: Ja, zeker. En de meeste lopers zijn ook enthousiast over de organisatie. Dus,
1: ja,
3: daar zal,
1: nou, super.
3: Dan zal de organisatie blij mee zijn, denk ik. Hè?
1: Nou geeft u hier donuts weg. En ik heb in het verleden, ik loop toch al 20 jaar mee met de 80. Ja, 80 meter dan, hè.
3: Ja, ja.
1: De Kennedy Mars, moet ik zeggen. Maar ik heb nog nooit gezien dat ze donuts krijgen. Wat is er zo goed aan donuts voor lopers?
3: Dat moet je mij ook niet vragen. Ik heb sinds 2000 loop ik ook mee als vrijwilliger. Ja. Ik heb op verschillende dingen gestaan, maar ik heb ook nog nooit donuts uitgedeeld.
1: Nee.
3: Dus wel worstenbroodjes en komkommers en tomaatjes en appels. Nee, dus dat is uniek.
1: Ja, en toch zie ik dat ze het wel gretig pakken, want ze worden op de route al uitgedeeld en iedereen neemt er een mee.
3: Ja, ja, ja, vooral de jeugd is er gek op.
1: Ja.
3: De ouderen die willen nog wel eens een keer, hè, maar de jeugd is gek op donuts.
1: Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, prachtig. Dus mooi dat dit allemaal zo goed geregeld is voor de lopers. En ook belangrijk om ze uiteindelijk er doorheen te trekken, lijkt mij.
3: Ja, daar gaat het om. Hè.
1: Ja.
3: Zoveel mogelijk mensen aan de streep zien te krijgen.
1: Zo is dat.
3: Oké.
1: Ja. Okay. Nou, dankjewel. En zo worden de lopers goed verzorgd tijdens hun wandeling naar de 80. Naar Waalwijk natuurlijk, in de Kennedy Mars. Dat is nog even wennen.
4: Weer 5 euro.
1: En hier, van hieraf gaan de lopers langzaam naar Kaatsheuvel. Daar staat ook trouwens een mooi ontbijt. En daar staat mijn collega Arno van der Meerakker, die daar verslag gaat doen. Terug naar jullie in de studio.
0: Dankjewel. En wij gaan hier natuurlijk heerlijk verder met de plaatjes draaien.
1: Ja.
0: En wat we ook gaan doen natuurlijk is even bekendmaken. Wat doen wij hier toch vandaag de hele tijd?

0: En in de tussentijd regent het nog steeds hier appjes binnen.
1: Jazeker.
0: Rudy, want ik zie er weer een stuk of drie binnenwandelen.
1: Dat klopt inderdaad. Bente Rijkers die stuurt een berichtje. Succes aan allen en groeten familie Rijkers. En dan heb ik ook nog een berichtje van Gerard van Engelen. En die zegt, wandelsport Baalwijk 82 feliciteert alle wandelaars die inmiddels zijn gefinished. En wandelaars die nog in de route zijn, heel veel succes gewenst. Nou, dat is hartstikke goed. En dan hebben wij Tijn. En Tijn die zegt, hoi mannen, ik zoek, ik en mijn vriendin die kijken erg graag naar jullie via de Kennedy Mars. Zou het mogelijk zijn om een favoriet nummer aan te vragen? Nou, daar gaan we ook eventjes naar kijken. Komen we strakjes op terug. Iedereen, wij gaan nu overschakelen, heb ik begrepen.
0: Ja, we gaan overschakelen naar Arno. Arno, goedemorgen. Als het goed is, moet ik Arno horen.
2: Bij het ontbijt samen met Adrie Labré. En we zijn dus een beetje aan het kijken naar al die lopers die hier voorbij komen lopen. En we lopen gelijk even een rondje, want er is even een begin lopen. Dus we lopen even langs de mensen die hier bij het ontbijt zitten. Goedemorgen, heren. Jullie zitten lekker in een bakje koffie.
3: Jazeker, zeker. Top hoor, hier op de markt in Kaatsheuvel.
2: En hoe lang ben je hier al? Vanaf hoe laat?
3: Ja, dat wilde jij niet weten, maar vanaf het begin. Vanaf 8 uur zitten wij hier al. Ja.
2: Jullie zien er ook zo fit uit, allemaal.
3: Goed verzorgd.
2: Ja.
3: Complimenten door.
2: Dan ga ik even naar de buurman, want die ziet er ook fris uit hier.
3: Eitjes ook lekker, meneer?
4: Oh, eitjes waren heel erg lekker.
3: Ja, Erik heeft goed gebakken.
2: Erik is de man van
4: Bakkenbad.
2: Van Bakkenbad.
4: Ja, en die staat dus voetdruk lekker eitjes te bakken.
2: En bent u voor de eerste keer hier bij het ontbijt of elk jaar?
4: Ik doe mijn best om er elke keer bij te zijn, maar dit jaar onder iets andere omstandigheden. Ja. Het is iets vochtiger.
2: Ik zal ook wel eens overwogen om een keer mee te lopen.
4: Ja, ik heb er al vaak genoeg gelopen.
2: Ah, dus je hebt al een hele rits van die
4: medailles. Ja, inderdaad.
2: Oké. Nou, heel veel geniet. Heel veel plezier.
4: Dankjewel.
2: We gaan ze aanmoedigen. Ja, zeker. Maar ik zit jullie verkeerd, hè, want ze komen zo die kant op. Hè. Dus je moet eigenlijk draaien.
4: Maar dat doen we ook.
2: Ah, doe je dat. Oké. En komt er daar nog een biertje bij? Of? Dat doen we buiten de uitzending op.
4: Ja, dat houden we buiten beeld.
2: Doen we buiten beeld. Ja, zoals u ziet, het is hartstikke gezellig hier zo. Er wordt lekker ontbeten, goed verzorgd, eitjes gebakken, croissantjes, broodjes. Van alles, Adrie, wat wij hier allemaal hebben. En het is natuurlijk nat, maar er komen weer wat lopers aan. Dus daar gaan we even naartoe, Adrie. Jij houdt het allemaal scherp natuurlijk. Ik heb niet voor niks een pet opgezet, beste kijkers. Want anders krijgen we natuurlijk nat en dan komen weer een paar mensen aan. Ik ga er naartoe, dan kan ik nog een lekker rijtje meelopen. Je hebt een beeld, hè? Ja, dat is goed. Langstraat TV, we zijn er live bij heel die Kennedy Mars. En hier komen mensen aan en het oogt allemaal nog wel fris. Even kijken, ben jullie hier? Josje, hoe gaat ie?
5: Het gaat goed.
2: Ja?
5: Ja.
2: En wat denk je nu in je hoofd? Nog zoveel kilometers of denk je van, nou, peanuts?
5: Ik wil nu wel doorlopen.
2: En is het dan nooit meer of volgend jaar doe ik hem gelijk weer?
5: Ik denk nooit meer.
2: Nooit meer. Ja, ik denk, ik ga even naar jouw buurman.
6: Weer, hè?
2: Ja.
6: Ja, dat was wel. Maar de omstandigheden maken wel een beetje zwaar. En niet zo lekker.
2: Kijk, je wel wat nou het zwaarste punt vandaag.
6: Ja, we hebben nog 2 uur van het zwaar. Nee, dat komt op.
2: En waar was tot nu toe het mooiste moment?
6: Ja, ik denk dat we drunen.
2: En waar komen jullie zelf vandaan?
6: Ik kom uit Dongen.
2: Oh, mooi dan. Drunen. Oh, thuiswedstrijd al gisteren. Nou, leuk. Nou, loop lekker verder, nog 10 kilometer en er wordt een warm applaus bij de finish. Ah, geweldig hier zo, hè. Leuk, daar komt nog iemand aan. Ik even kijken. Nummer 1055. We hebben sowieso wel respect dat deze meneer nog loopt, want er zijn best wel wat uitvallers. Clemens, goedemorgen.
7: Goeie.
2: Wat fijn, je ziet er nog fris uit, zeg.
7: Ja, dat zegt iedereen, maar toch wel de beentjes, hoor.
2: Ja, meer in het hoofd of in de voeten?
7: Allebei.
2: Nou, succes. Nog 10 kilometer, dan ben je. Ja. Succes, hè?
7: Ja.
2: Hartstikke leuk. En er komt ook nog aan iemand die ook zo fris dat hij denkt van, nou goed, ik ben al bijna bij de finish.
8: Zo fris is het niet, man.
2: Nee?
8: Nee.
2: Hoe is je nou?
8: Ik ben Hans.
2: En waar komt Hans vandaan?
8: Hans uit Tilburg.
2: Oh, Tilburg. Leuk. Eerste keer dat je loopt?
8: Eerste keer.
2: Ja?
8: Ja.
2: En wat dacht je vandaag? Doet het regenen?
8: Niet
7: niet nadenken.
3: Ja. En waar zit de meeste pijn in? Je hoofd of in je voeten?
7: Vanaf in mijn hoofd zijn, nou in mijn voeten.
3: Ja, maar je gaat hem halen, hè? Wie zat er bij de finish?
7: En mijn vriendin.
3: Oh, leuk. Ja. Met een bos bloemen champagne.
7: Ik heb geen idee.
3: Nee? Maar je ziet er nog fit uit. Hey, succes, hey, met diep respect, hoor. Jongens, fantastisch. Er komen nog meer mensen aan hier zo met regenjassen natuurlijk. Twee dames, die zien er ook nog hartstikke fit uit. Goedemorgen.
9: Nou, hartstikke fit, zo voel ik me niet, hoor.
3: Nee?
9: Maar we gaan het wel redden.
3: Wat ging er door je heen toen begon te regenen vandaag?
9: Wat ik toen ging doen?
3: Nee, wat ging er door je heen vandaag?
9: Oh, ik denk al dat blijft de hele dag zo doorgaan. Ja. En dat was ook zo.
3: Nog mooie momenten vandaag meegemaakt? Even naar jouw buurvrouw. Wat waren de mooiste momenten?
10: Nou, ik ben eigenlijk maar ondersteuner, dus ik loop 20 kilometer mee.
3: Ondersteuner? Ja. Oh, nou, 20 kilometer mee?
10: Ja, ja.
3: Oh, volgend jaar heel de 80?
9: Ja, wie weet.
3: Wie weet. Nou, succes.
9: Ja, dankjewel.
3: Ja? En nog 10 kilometer. Dan komen weer twee toppers aan hier zo, want jongen, diep respect voor jullie dat jullie dit lopen. Ik moet kijken, we hebben hier Huip. Huip. Goedemorgen, Huip, jongen. Fijn. Even aan de kant, want ik kan de camera maar goed filmen. Maar waar kom je vandaan?
11: Belwijk.
3: Oh, dus thuiswedstrijd.
11: Ja.
3: Ja? Ja. Tot nu toe, de impressie van de 80?
11: Ja. Zwaar. Gewoon zwaar. Ja. Ja, dat is wel wat.
3: Maar je loopt er wel uit.
11: Ja, ik hoop het wel. Dus nu wel laatst ooit vertrokken.
3: Je hebt een beetje ondersteuning gehad vannacht?
11: Ja, dat dacht ik wel. Ik was eigenlijk met een vriend aan het lopen, die is uitgevallen.
3: Oh,
11: dus toen heb ik mijn ouders meegelopen.
3: Ja, en die 10 kilometer ga je nog wel halen.
11: Ja, dat moet wel lukken.
3: En wie staan er bij de finish voor jou?
11: Ja, mijn opa en oma en mijn familie en mijn papa en mama, ja.
3: Ah, top man. Ja. Volg je het jaar weer lopen?
11: Misschien wel, kijk wel. Het is wel heel zwaar.
3: Ja. Okay. Ik hou je niet aan op, heel veel succes, maar diep respect hoor voor je. Ja, leuk hier in Kaatsheuvel met al die lopers die binnenkomen lopen. Maar de meesten zien er eigenlijk nog wel fit uit. Anderen die nemen er een paar eventjes in beeld. Over de rode loper. Hier in Kaatsheuvel, bij het ontbijt staan we. En het is hier eigenlijk hartstikke gezellig. Een goede sfeer zit erin. En dan worden er nieuwe bordjes aan gesleept natuurlijk. Want heel veel mensen hebben een ontbijt kunnen kopen om een beetje de 80 van de Langstraat te sponsoren. Want alle sponsors staan op de bordjes hier, die mogen we uiteraard niet noemen. Misschien de Adelies wel even mee kan nemen. Maar er komt nog een loper aan. Die nemen we nog even mee, Adelie met paraplu. En die man ziet er ook nog best wel fit uit. Nummers 1200, even kijken, 92. Harry, goedemorgen. Volgens mij hebben we elkaar een keer meer gezien vandaag. Hoe gaat ie? Volgens mij hebben we elkaar vandaag in de flits wel voorbij zien komen.
12: Ik heb een paar keer uitgezien langs de kant.
3: Hoe gaat het dan nu toe?
12: Ja, hartstikke goed.
3: Ja?
12: Ja. Nog niet nat, nog niks in natte schoenen en zo. Een beetje goed voorbereid.
3: Ook toch nog hartstikke fit.
12: Ja, ik ben goed.
3: Wat voelt het ook zo nog?
12: Nou, je voelt natuurlijk alleen als bijna serie in hebt. Bijna serie. Kijk, 60 had ik al 52, maar ja, dan op een gegeven moment de hadden een stuk verloren. Dan ging ik goed en dan pijn.
3: Voor de mensen die nu luisteren, de lopers, heb je nog een tip dat je zegt van nou, dat moet je wel doen of niet, niet doen?
12: Nou ja, ik heb er wel wat gelopen en heel veel vierdaagse mee. Je moet je eigenlijk wel goed voorbereiden, want als je mensen zonder voorbereiding eigenlijk gaat trekken.
3: Ja.
12: En als je met blote benen loopt, dan zak het allemaal zo lekker langs de beentjes door de sokjes in. En dan krijg je zo gauw natte voeten. Dus dan moet je echt tegen weer. En ik heb het denk ik vandaag al juist goed. Maar, en ik doe het in paraplu gebruik, niet voor mijn hoofd, maar voor mijn zijkant, waar de wind vandaan komt. Kijk, dan blijven mijn schoenen zijn en dan gaan mooi droog.
3: Ja, niet zo, dat kan echt fit uit en alles wordt droog. Kijk, wauw.
12: Ja.
3: Nou, top hoor. En waar kom je vandaan trouwens?
12: Uit Husseling.
3: En dat ligt?
12: Berghavenstein.
3: Berghavenstein, dat is een mooie. Ja, nou, dat je hier de 80 kilometer.
12: Maar ik vond de andere vond ik toch wel leuker, hoor. Als deze.
3: Welke?
12: 5 jaar terug.
3: Maar 5 jaar terug heb je hem ook gelopen hier?
12: Ja, ik heb al 6 keer. Okay. Maar niet erg, ja. Nooit naar regen.
3: En maar waarom was die andere leuk? Hè?
12: Andere route, dan iedere keer terug op de plaats. Maar ik liep hem wel af en dan moet ik weer.
3: Ik hou je niet lang op, Harry. Succes.
12: Ja,
3: en op naar de finish.
0: We hebben even een klein probleempje met het geluid. Kijken of we Arno terug kunnen krijgen. Ben bang van niet. Het klinkt wel grappig, eerlijk gezegd. Ja, ik
1: moet je een hamer hebben?
3: Dat zijn altijd nog twee cameraman en Arno van Meer verslag voor langs de HTV. We gaan denk terug naar de studio en dan spreken we elkaar dadelijk weer verder. Ja.
1: Ja, ja. Hij is klaar. Hij is klaar met zijn interview.
0: Alle perikelen hadden we dat even niet 1, 2, 3 in de gaten. Dus wij gaan nog een lekker nummer draaien hier. En ja, dan is het alweer bijna de klok van 10 uur. Dus de meeste lopers die lopen nu allemaal echt wel de laatste kilometers.
1: Zeker.
0: Naar de finish. Dus dan zeggen wij, Fine Young Cannibals, good thing.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Scootpallet.nl.
4: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
3: Scootpallet.nl.
4: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
3: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman. De specialist in uw regio.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
0: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
8: Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer, bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
9: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com.
10: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
11: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: Ja, en we gaan door. Het is net even na de klok van 10 uur. En als het goed is, hebben wij René weer onder de knop. René, kom er maar in. Ik hoor René nog niet, maar ik neem dat hij er al aankomt.
1: Ja?
0: Ik hoor hem niet.
1: Oké.
0: Horen jullie hem?
1: We lopen hier nog steeds in Loon op Zand. Een beetje aan het einde van de route. En er lopen hier nog 2 lopers.
0: Ik heb helaas geen goed geluid. Yes. We gaan eerst even een nummer draaien. Want helaas. We gaan even door met Pitbull, Give Me Everything.
2: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull,

0: Ja, niks tomorrow. Het moet vandaag gebeuren. Vandaag moet je over die finish heen komen. En dat moet dan voor de klok van 4 uur. Johannike.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hi.
0: Je hebt de plaats ingenomen van Rudy.
1: Inderdaad, wij zijn gewisseld.
0: Jullie hebben lekker stuivertje gewisseld.
1: Juist, het is nou mijn tijd.
0: En nou is het jouw tijd. Tot 12 uur ook. Gezellig.
1: 1 uur.
0: 1 uur zelfs.
1: Ja. Oh. En jij wisselt daarna weer om, dus dan blijf
0: dan
1: ik nog even.
0: Ik weer om. Ja, ik ga lekker door tot 12 en dan vanmiddag nog een uurtje. En dan komt het helemaal goed. We krijgen ook een berichtje binnen. En die pik ik even van je in, om het zo te zeggen. Want hier en daar is het geluid slecht van de reporters in de buitendienst. Ja, dat kan kloppen, helaas. Daar hebben wij ook niet op zitten wachten, want we hebben een klein technisch probleempje. Maar er wordt keihard door onze techneuten aangewerkt. Maar we hebben nog meer leuke WhatsApp-berichten.
1: Ja, zeker. Ik ben ze een beetje in de gaten aan het houden. We hebben Sayeda, die zegt dat de laatste loodjes goed gaan. En zeker met een aanvoerder als Sharon tegen Kevin. En er zijn een heleboel mensen die zeggen dat ze trots zijn op de wandelaars. Of ze nou al binnen zijn of nog niet. Het is natuurlijk een hele prestatie om hier aan mee te doen.
0: Dus,
1: ze stromen binnen.
0: Is het zeker. Het is zeker een hele prestatie. Want 80 kilometer is toch 80 kilometer.
1: Dat is niet niks.
0: Dat is zeker niet niks. En er zijn er ook een heleboel die zijn vanochtend om 7 uur gestart met de 40 kilometer. Zeg maar de halve, je zou bijna zeggen marathon. Want wat wij hier doen is wel een hele marathon-uitzending. En ik zou zeggen...

0: Zeker, wij lopen zeker met jullie mee. Want als het goed is, onder de knop heb ik Arno. Arno, kom er maar in. Hallo Arno. Ik hoor Arno nog niet. Ik weet dat hij klaar staat, maar ik hoor hem helaas weer niet.
1: Heel zachtjes
0: hoor. Ik hoor hem heel zachtjes in de achtergrond, maar echt letterlijk hoort het, doe ik hem niet.
1: Nee, heel zachtjes luisteren.
0: Nee, helaas. Ik heb toch nog steeds een klein technisch probleempje met de verbinding. Weet je wat we doen? We gaan even naar de WhatsAppjes. Want er zijn weer een paar WhatsAppjes binnengekomen.
1: Even kijken. We hebben een berichtje van Luca. Die wenst de familie Hurkmans veel succes. En alle RWB'ers. Dus die denk ik dat ze met z'n allen lopen.
0: Ja.
1: En Tess stuurt een berichtje dat ze straks even gaat komen kijken. En dat ze... veel succes iedereen. Dus de groetjes Tess en Mike krijgt iedereen daarvan.
0: Kijk. Dat zijn er weer een paar opstekers voor degene die aan het wandelen zijn. We gaan even door met de muziek en proberen opnieuw zometeen verbinding met Arno te krijgen.

0: Nou, het is zeker nog niet gedaan, want ze moeten nog de langzaamste lopers tot een uur of vier. En dan hoop ik dat ze zeker met dit natte weer binnen zijn. Want het zou toch sneu zijn, ondanks het weer, dat je dan net niet gaat halen.
1: Dat zou jammer zijn.
0: Dat ze echt jammer zijn. Maar daarvoor hebben wij een lekker rustig muziekje op de achtergrond.
1: Kijk.
0: Dat gaat ze steunen.
1: Denk ik wel.
0: Dat trekt ze letterlijk over die finishing. Dat is zo belangrijk. Je hebt weer een paar berichtjes binnen, als het goed is.
1: Ja, zeker.
0: Vertel.
1: Ik heb wederom succesberichtjes. Mensen die trots zijn op de lopers. Dick Boer laat weten dat hij trots is op Stefanie Boer uit Nieuwendijk. Die is over de helft. En iemand zonder naam wenst Tony Nijholt succes met de laatste 15 kilometer. Groetjes Riet staat erachter. Dus toch een naam. Ja, toch een naam. Nog meer succesberichtjes. Goedemorgen, heel veel succes voor Maud Vera van ons, van Jan.
0: Ja,
1: en,
0: die ken ik.
1: En zo blijft het doorgaan.
0: Ja, Maud Vera ken ik. Dat is de dochter van een vriend van ons. En dat is ook een vaste luisteraar van ons programma op de zondagmorgen. Vandaag natuurlijk niet, want we hebben een speciale uitzending. Maar normaal sta ik hier met Rudy. En dat is Goedemorgen Langstraat. Ik denk dat we nog even... Ik kijk naar de redactie. Nog even een plaatje draaien? We gaan nog even een plaatje draaien. En er was een verzoekje. En die vroeg een nummer aan van Danny Vera. Spark and Fire. Alleen helaas, die hebben we niet.
1: Helaas.
0: Maar omdat het echt zo'n gigantisch feest is. En met dit weer is het voor iedereen, denk ik wel, een rollercoaster.
1: Denk ik wel.
0: Denk je ook niet?
1: Ja, dat denk ik.
0: Dan gaan we die lekker draaien. Rollercoaster van Danny Vera.

0: Enorm mooi nummer vind ik dit. Danny Vera, Rollercoaster. En als het goed is, hebben wij weer René onder de knop. René, vertel. Kom maar. Hallo René? 1, 2. Lukt het of lukt het niet? Ik kijk even.
1: Hier dan hebben de lopers 64 kilometer gelopen. En dat betekent nog 16 kilometer naar het einde. En eigenlijk willen we dan van de lopers weten hoe het gaat. Misschien dat ik een van deze lopers eens even mag vragen hoe het vannacht is gelopen. Wat is uw naam?
2: Wilco, aangenaam.
1: Dag Wilco. Heb je de 40 of de 80 gelopen?
2: Nou, we moeten nog de laatste 20 van de 80.
1: Ja, dat klopt. 64 zit je hier, dus dat gaat de goede kant op.
2: Zeker.
1: Maar hoe ging het vannacht?
2: Ja, goed. Rond kilometer 40 was het even taai. Maar daarna, toen de ochtend weer begon, toen werd het eigenlijk steeds beter weer.
1: Ja, je hebt natuurlijk heel goed geoefend.
2: Ik ben vorige week begonnen.
1: Dus is dat niet een beetje laat?
2: Zeker. Maar ja, ik had mijn een beetje uitgesteld. Maar goed. Okay, vorige week 60 gedaan en dat ging best wel goed. Dus toen dacht ik...
1: Ja, als je 60 kan, kan je ook 80, hè?
2: Ja, precies.
1: Ja, je ziet er nog redelijk fris uit. En dat is niet alleen van de regen, hoop ik.
2: Nee, ik voel me eigenlijk nog wel goed, dus dat is heel fijn.
1: Oké, dus je gaat het gewoon lekker redden.
2: Uiteraard. Ja, wij met z'n allen hoor, dus iedereen doet het.
1: Hoe je ook bij een grotere groep?
2: Ja, we zijn hier met z'n 6 in totaal, dus dat is dat leuk.
1: Met allemaal gelijk tempo ook.
2: Zeker, ja dat gaat hartstikke goed. Ja. En er staat als familie nog geen vrienden, dus dat dan
1: en genoeg support.
2: Ja, zeker, dat is heel belangrijk.
1: Nou, veel succes, laatste 16 kilometer.
2: Ja, komt
1: goed. Nou, dan lopen we hier nog eens even naar de post toe, Siem. Want ook hier wordt weer iets heel bijzonders weggegeven. Dus ik wil wel even weten hoe dat nou precies zit. Want we hadden net een post en daar werden de donuts uitgedeeld. En nu zijn we weer bij een post en daar worden zoutjes uitgedeeld. Ja. Wat is de gedachte daarachter? Dat hebben de lopers hard nodig.
2: Ja, wat zout voor de spieren hebben ze. Ik zweet, okay. Dus ze moeten lekker weer aanvullen.
1: Ja. Oké, okay, dus hier krijgen de lopers zout voor de spieren. En heb ik het idee dat de lopers ook echt goed aankomen hier?
2: Ja, sommigen die zijn wat meer vermoeid dan anderen. Maar we moedigen iedereen aan om lekker wat te eten en wat te drinken. Ze krijgen zelfs een bakje koffie als ze zin hebben. Dus ze zijn in goede handen.
1: Oké, dus je hebt niet het idee dat het door de regen ook echt wat minder is dan afgelopen jaren?
2: Nou, ze hebben het wel extra zwaar. Ik heb ze verteld, ze hebben allemaal een dubbele medaille verdiend. Eentje voor de regen en eentje voor de kilometer.
1: Voor elke 40 kilometer één medaille.
2: Ja.
1: Oké, nou en jullie staan hier nog tot?
2: Tot 12 uur, maar ik heb zo'n vermoeden dat het misschien ook iets later wordt. Dus ik denk 1 uur. Ja.
1: En het begon al om?
2: 3 uur s'nachts.
1: Om 3 uur s'nachts. Ja. Nou, alle lof. Niet alleen voor de lopers dus, maar ook voor de verzorgers. Want het is weer perfect geregeld dit jaar.
2: En voor de organisatie.
1: Zeker weten. Perfect, hè? Ja. Tot zover hier vanaf de Moer het sfeerverslag. En de meeste lopers die hier voorbij zijn, die gaan we al waarschijnlijk wel halen. Terug naar de studio.
0: Dankjewel René. En wij gaan hier inderdaad verder. Want Janieke, we hebben weer berichtjes binnen.
3: Ja?
0: Ja.
3: Dan moet jij ze even vertellen, want ik zie hier geen.
0: Je ziet er geen. Even kijken, ik heb hier staan. We zijn trots op Stephanie Boer uit Nieuwendijk. Ze is al over de helft. En ik zie hier nog een berichtje. Tony Nijholt, succes met je laatste 15 kilometer. We zijn trots op jou, groetjes Riet. En ik heb de laatste hier, even kijken, die hadden we al. Ja, dat waren ze. Ja, die
3: Bedankt.
0: Twee. Dat waren ze. Dan gaan wij gewoon lekker verder met muziek draaien. Want de laatste loodjes wegen natuurlijk het zwaarst. En welke moet je daar dan draaien? Eentje van Rihanna natuurlijk, hè? Disturbia.

0: Ja, als het goed is, hebben wij René weer in de uitzending. René, vertel, wie heb je voor de microfoon? Hallo René? Ik hoor René weer niet. Ja, ik hoor hem. Ja, kom maar.
1: En wij staan hier nog steeds in de Moer met de lopers die, die gewoon goed doorlopen. Eén met paraplu en andere met regenjas. Vijf kilometer onderweg.
2: Mentale support.
1: Je bent de mentale support. Nou, dan moeten we even naar de andere kant toe. Nummer 804, als ik het goed zie. Wat is je naam?
2: Daisy.
1: Hoe loopt Daisy erbij?
2: Ja, wel goed, maar mijn voeten die zijn er wel klaar mee.
1: Ja, we zitten op 64 kilometer.
2: Ja, maar dat komt wel goed.
1: Ja, als je 64 kan, dan kan je op 80, toch?
2: Daarom, daar gaan we gewoon door.
1: En heb je er ook op voorbereid?
2: Ja, 25 kilometer okay. Maximaal.
1: Ja. In de regen?
2: Nou,
1: we moeten die kant op.
2: Nee, maar het heeft wel eens geregend, maar niet zoveel als vannacht en vandaag.
1: En had je er last van?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik vind het wel lekker.
1: Ja, het interessante is, we hebben heel veel lopers gesproken. De meesten zeggen, het is ook best wel lekker als je er maar een beetje op gekleed bent. Klopt dat?
2: Ja, want het is best benauwd. Dus dan is die regen eigenlijk wel een zegen.
1: Ja, en toch hoor je wel dat mensen soms wat water in de schoenen krijgen.
2: Ja, het zijn goede schoenen, maar ook ik zal het niet helemaal droog hebben gehouden. Maar ja, gewoon niet te veel kijken, dan komt het wel goed.
1: En gewoon stug doorlopen?
2: Ja, we lopen gewoon stug door.
1: En je hebt goede support, zie ik.
2: Ja, het is heel fijn, want die laatste metertjes, die laatste kilometers, die moet ik er even doorheen halen.
1: Maar wat ik zeg, als je dit haalt, dan haal je de 80 er ook.
2: Dat is wel de bedoeling.
1: We gaan je zien in Waalwijk, bij de finale.
2: Ja, daar ga ik zeker voor.
1: Tot straks. Heel succes.
0: En dan gaan wij natuurlijk hier weer verder met de berichtjes. Want er zijn er weer een paar binnengekomen op 06 21 21 32 10. Vertel.
3: Ja, inderdaad. We hebben een berichtje van Willem van Kuik. Die wenst Peter van Kuik hartelijk gefeliciteerd. Want hij heeft, denk ik, voor de 25ste keer de Kennedy Mars van de Langstraat of de 80 kilometer volgehouden. Ja. Dus dat is een hele prestatie.
0: Zeker.
3: En we hebben een berichtje van Jessica. Zij zegt tegen Matthijs, kom op, de laatste loodjes zijn het zwaarst in de regen, maar we zijn trots op jou.
0: Het zijn de bekende opmerkingen, maar ze zijn zo waar als een koe, om maar zo te zeggen.
3: Inderdaad.
0: Ja, toch?
3: Zeker.
0: Dus ik denk dat wij eerst maar eens even nog een stukje muziek gaan draaien voordat we weer teruggaan naar onze reporters in het veld. En wat zullen we gaan draaien? This Ain't Love Song, lijkt je dat leuk? Zullen we dat doen? Ja? Gaan we dat gewoon lekker doen van de Scouting Curls.

0: Ja, dit is een love song. Weg. Dankjewel, dankjewel Arno. We komen straks weer bij je terug. En we hebben weer een paar berichtjes binnengekregen.
1: Even kijken, we hebben een berichtje van Emmy. Zij zegt tegen Marieke en Mirjam dat ze nog even moeten, maar dat de finish in zicht is.
0: Ja.
1: En we krijgen nog een nieuw berichtje binnen op dit moment. Dat Kelvin alle lopers heel veel succes wenst met deze regen. Ze krijgen extra respect. En er staat een muziekverzoekje in. Ik weet niet of we Duits mee kunnen.
0: We gaan straks eens even kijken. Kijken of het lukt en of het in het zogeheten format past. Hè? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk.
1: Dat is helemaal goed.
0: We gaan geen carnaval draaien, dat soort dingen. Dus, want we kregen ook al leuke... Het is een leuk nummer van de Snollebolkers, kregen we ook al binnen. Links, rechts.
1: Maar ik denk,
0: we gaan niet van links naar rechts. We moeten naar voren. En dat is het enige waar we naartoe gaan. We gaan naar voren, richting de finish. En hier doen we het allemaal voor.

0: The Robins, Clouds Across the Moon. Ja, dit zijn wel lekkere nummers ook om op te lopen, zeg maar. Dus vandaar dat we... Ik moet even iets klikken hier, want anders gaan we allerlei dingen dubbel doen. En dat gaan we niet doen, hè. Want we zitten alweer bijna tegen het nieuws van de klok van 11 uur. Maar voordat we daar naartoe gaan...
1: Nog even een paar berichtjes.
0: Nog een paar berichtjes, ja, inderdaad.
1: We hebben net een berichtje binnengekregen dat Nick Derven super heeft gelopen. Die is dan denk ik al binnen, of hij is nog steeds super aan het lopen. Ze zijn trots op hem. Grzegorz van den Berg staat ernaast. Heel veel succes vandaag. Je kunt het. En de Torropstraat doet hij de groetjes. Dus ik denk dat ze met de hele straat aan het sporten zijn.
0: Ah, kijk,
1: en,
0: dat is leuk.
1: Guus van Lieshout heeft een hartverwarmertje voor onze Frans. Zet hem op, zegt hij twee keer.
0: Ja, nou, dat zeggen we eigenlijk niet alleen tegen één persoon, maar eigenlijk tegen alle lopers, hè?
1: Zeker.
0: Want zeker het laatste stukje is meestal het zwaarste, inderdaad. En ik hoop dat ze die allemaal vandaag, ondanks het natte weer, uit kunnen lopen.
1: Dat zou mooi zijn.
0: Ja. En ik denk ook dat mensen die samen lopen, ja, gaan op naar het nieuws. En er kunnen maar één nummer draaien natuurlijk, hè. Een heel kort stukje. Ik denk dat het nog een kort stukje wordt. Vrienden voor het leven. MUZIEK

0: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
1: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
2: Scootpallet.nl.
3: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
2: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
2: Bel ons op 06 579 07376.
4: Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat 2 agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30 toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
10: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
13: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.
16: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: Ja. En dan gaan we weer lekker door tot 12 uur. En daarna gaat Arjan het van mij weer overnemen. Want ja, we draaien als het ware met z'n allen hier ja, bijna 24 uur shifts, om maar zo te zeggen, voor deze schitterende Kennedy Mars. En over de Kennedy Mars gesproken, Joannieke.
1: We hebben weer wat berichtjes.
0: We hebben weer wat berichtjes.
1: Ik zie twee berichtjes van opa's en oma's. Die zijn hun kleinkinderen aan het supporten. Geert zegt, zet hem op, Huip. Liefst van opa en oma. En we hebben Max, succes met de laatste loodjes. Zet hem op, opa en oma, van Wim van Baast. En daarnaast zijn er nog mensen. Lini van Heij zegt, kom op, Yannick, je bent er bijna. En even kijken. Gerrit O. wenst Carla uit Haarsteeg ook succes. Zet hem op, je kunt het. Ondanks het weer gaat het je lukken. En er komt net nog een berichtje binnen van Nancy. Die wenst Edwin, Lin en Minke succes. En groetjes van de Buisjes.
0: Ja, want dat succes en die ondersteuning hebben ze keihard nodig. Want ja, ik heb hier ook een weerkaartje op een van mijn monitoren. En ja, het blijft zeker wel tot 2:15 blijft het even flink doorregenen.
1: Fijn.
0: Fijn.
1: Super
0: heel fijn. Daarom een nummer van First Aid Kit, My Silver Lining.

0: Dank
1: je. Ja, onder de knop. Je hoort hem al op de achtergrond. Wij hebben onze collega Tom. Tom, hoe is het?
0: Ik hoop beter. Ja, het zijn nu echt de laatste loodjes. Ik hoef nog minder dan 10 kilometer.
1: Oké.
0: En dan zit het er alweer op.
1: Dan zit het er weer op. En ja, ik wil vragen, heb je het een beetje droog kunnen houden? Maar ik ben bang dat ik het antwoord weet.
0: Tot op zekere hoogte gelukkig. Want ik had een poncho en een paraplu mee. Maar ja,
1: okay.
0: Ook daar gaat het op een gegeven moment dwars doorheen.
1: Ja.
0: Dus niet echt eigenlijk. Dat is altijd toch heel vraag.
1: Ja, als je sokken met droog blijven, dat is het belangrijkste. Want anders krijg je blaren.
0: Ja, nou, blaren heb ik sowieso gelopen. Maar dat lag niet per se aan het feit dat ik natte sokken had.
1: Oké.
0: Okay. Maar ja, die loop je gewoon op zo'n afstand. En die heb ik gewoon netjes geplakt en
1: ingetaped. En dan de komende dagen een beetje lekker op de bank liggen. En dan komt het weer helemaal goed, zeggen we dan.
0: Precies, een beetje helemaal niks doen.
1: Een beetje helemaal niks doen. Je zegt je moet nog een kilometertje of 10 en dan ben je er.
0: Ja, ja, want ik loop nu even kijken tussen het politiebureau aan de Bevrijdingsweg en restaurant James.
1: Ja.
0: Op het lange fietspad.
1: Okay.
0: In de richting van het Willem van Oranje College, dus daar moet ik nog een keer langs.
1: Yeah.
0: Dat is mijn laatste stop. En als ik daar geweest ben, dan is het nog 8 kilometer. Dan is het een soort ere rondje door de bossen van Waalwijk via de Waalwijkse of de Kaatsheuvelse ijsbaan. Hoe zeg ik het? Dus Waalwijkse is het baan is het volgens mij.
1: Yeah.
0: Om uiteindelijk via het kapelletje richting het Raadhuisplein te lopen. Dus ik denk dat ik nog 1 kilometer of 9 moet.
1: Ja, want uiteindelijk kom je weer uit bij het kapelletje op de Kloosterweg en dan is het één rechte weg. Naar het Raadhuisplein en dan mag je zeg maar de erepenning, om het maar zo te noemen, in ontvangst gaan nemen.
0: Ja, en het was een helse tocht, want het heeft, misschien op 10 minuten na in de nacht en alleen maar geregend.
1: Ja.
0: En niet te zuinig ook.
1: Nee,
0: op een gegeven moment, dat zei ik bij Erik vannacht al, dat in de polders van Waspik het maar bleef gieten, het bleef maar gieten. Ja, dat was echt niet leuk.
1: Nee, want wij hebben hier zeg maar op een van onze monitoren hebben we zeg maar een soort buienradar erop staan.
0: En
1: ik zie alleen maar van die blauwe, je zou bijna zeggen bergtoppen voorbij komen.
0: Ja,
1: daar
0: lijkt het af en toe ook op. Want het komt met bakken uit bij Vlaanderen. Het is nu gelukkig al een tijdje redelijk droog tot hele matige regen.
1: Ja.
0: Daar... Daar ligt nou niet meer wakker van.
1: Nee, want er komt wel weer zo'n bergtopje aan met water, om het zo te zeggen.
0: Oké, nou...
1: rond de klok van 14:15.
0: Kwart voor twee. Door kielen. Ik hoop dan wel binnen te zijn.
1: Ik hoop het ook voor je. We gaan het meemaken, Tom.
0: Ja, zeker. Laatste loodjes.
1: Ik wens je nog heel veel sterkte in die laatste kilometers.
0: Dank je wel.
1: Je gaat het halen.
0: Ja, dat komt nou wel goed. Dat gaat nou niet meer fout.
1: Dat denk ik ook. Want we hebben ook een verzoeknummertje klaarstaan. En ik denk dat die ook voor jou passend is, Tom. Dat is er eentje van Jessica Simpson. These boots are made for walking.
2: Are you ready, boys?

0: Deze schoenen zijn gemaakt om in te wandelen. These boots are made for walking van Jessica Simpson. Ik ken ook het origineel, dat is van Nancy Sinatra.
1: Ken ik ook.
0: Ja, die is ook heel leuk. Misschien dat we die nog kunnen draaien, maar we wachten het gewoon lekker rustig af. We hebben weer een heleboel meldingen.
1: Ja, zoals de hele tijd al stromen ze binnen. Het gaat een beetje in vlagen en nu zijn er ineens weer een heleboel. We hebben succes voor Tony. Veel respect voor jou en ook voor andere deelnemers van John en Liam. Maren stuurt nu zet hem op, Max. Er komen nog een aantal verzoekjes binnen. Fem wenst alle lopers succes. En er zijn nog meer mensen die zeggen dat... Ja, eigenlijk iedereen wenst iedereen succes. Iedereen is trots op alle lopers. Het is alleen maar positiviteit in de chat.
0: En die trotsheid die dragen wij natuurlijk uit hier via Langstraat FM en ja, Langstraat TV. Hè? Want we maken er een schitterende uitzending van. Ook een soort marathon. Dus wij lopen net zo hard mee, kunnen we wel zeggen. Toch? Of niet?
1: Jazeker.
0: Ja, hè? We gaan nog even lekker muziek draaien. En dan wordt er eentje van, als het goed is, Stella Lefty. Boston.

0: Ja, en Murray, walk right back. Dat zou ik dus niet doen, hè?
1: Dat is vandaag. Niet handig.
0: Dat is niet handig vandaag. Niet teruglopen, gewoon door blijven lopen. Naar voren, zullen we maar zeggen. Is er nog wat leuks binnengekomen?
1: Nou, er komen nu 5 dezelfde berichtjes binnen van iemand die 6, die heel graag op de tv wil komen, denk ik. Die heeft ook al gezegd dat er berichtjes er niet op staan. Maar dat is Daisy Janssens, die wenst Paul van Zanten veel succes. Die is er bijna. We hebben een berichtje van Sjors, die zegt gefeliciteerd aan iedereen. Dat natuurlijk logisch is, want iedereen levert hele goede prestatie. Ja. Voor de rest zijn er niet echt nieuwe berichtjes.
0: Voor de rest nog niet?
1: Nee.
0: Nee, maar ik denk dat iedereen die iemand kent, die meeloopt, die absoluut met zijn gedachten bij diegene persoon is.
1: Dat denk ik ook.
0: Dat denk ik ook wel. Zoals wij bij ons, Tom natuurlijk, hè? Want
1: zeker.
0: Die loopt de laatste 10 kilometer is die onderweg.
1: Yes.
0: Dus ik ben benieuwd.
1: Ik ook.
0: Jij wil wat zeggen, Arjan?
2: Ja, nou, nee. ik uitgewoon steek de microfoon naar me toe, dat klopt. We hadden toch al een klein beetje twijfels bij of hij het zou gaan halen.
0: Ja, ik hoorde van Marcel dat hij vanaf 10 uur gisteravond had ingepland. Maar ja, Tom liep toch lekker door.
2: we hebben natuurlijk wel eens van, heb je getraind? En dan was het weer, ja, ik heb wel wat getraind. En we hebben toch wel wat gesprekken over gehad. En ook op de radio bij Erik in de uitzending overdag. Maar ja, hij gaat het. Ja, als hij het nu niet meer haalt, dan... Nee, dat geloof ik niet.
1: Hij zei dat het hem ging lukken. Hij zei, ik ben er bijna, nu ga ik hem ook uitvoeren.
2: Volgens mij is het net als bij het lopen van de marathon, zeg maar. De eerste 30 kilometer kan je trainen en de laatste 10...
0: Dat is gewoon
2: dat
0: doorzetten.
2: Moet je gewoon doen.
0: Dat moet je gewoon doen.
2: Maar goed, en dat doorzetten geldt ook voor alle lopers. Want de mensen die vanmorgen om 7 uur zijn begonnen met de 40.
0: Ja.
2: Kijk, die mensen die 80 lopen, die hebben 20 uur de tijd. Dus dat is gemiddeld 4 kilometer per uur.
0: Ja.
2: Als je de 40 loopt, heb je maar 9 uur de tijd.
0: Ja.
2: Dus iemand iets steviger doorlopen dan de mensen die de 80 lopen. Je kan ook zeggen, ze hebben iets minder pauze nodig. Maar dat ik denk.
0: Je moet toch wel gauw.
2: Je moet toch even doorstappen hoor.
0: Ja, de 5,6 tot 6 kilometer per uur moet je wel halen.
2: Ja.
0: Als je dat niet haalt, dan ga je het niet
2: dan,
0: halen.
2: Dan weet je het eigenlijk gewoon niet. Zonder pauze. Maar als je nog even toch even wil bijkomen in de controlepost, even je sokken wil wisselen en dergelijke.
0: En zeker met dit heerlijke weer.
2: Ja, ik ben benieuwd hoeveel paar sokken er doorheen gegaan zijn vandaag.
0: Ik denk veel.
2: Ja.
0: Ja. Ik denk dat de website met sokken voor natuurlijk een gouden toekomst tegemoet gaat voor de komende dagen.
2: Over website gesproken, Janneke. Doet de website van de organisatie het inmiddels alweer?
1: Wat ik weet niet. Ik heb net een berichtje eruit gezet op onze website dat inderdaad de website van de Kennedy Mars organisatie eruit ligt. Heel veel mensen zitten op de website en dat zorgt voor wat problemen. Ik heb nog geen naderbericht gehad dat het allemaal weer werkt. Maar ik zal zo even kijken.
2: Dus het enige waar je het op dit moment echt live kan volgen, dat is bij ons op tv en radio.
0: Daarom. En
1: hij doet het niet.
2: Of langs de kant.
0: We doen 80 kilometer. Maar Andy van der Leek, die wil wel 100 worden.

0: Ja, en ik ben benieuwd of het leven ook toelacht bij onze wandelaars. Want als het goed is, hebben wij René Peters. Kom maar, René, hallo. Hij mag.
1: Ja, we staan hier op de rotonde, vlak bij de kenmerkende molen. Mag ik u wat vragen? Ja, het liefst loopt hij door, maar dan lopen wij gewoon een stukje mee. Dat is geen enkel probleem. Als het niet te lang is, hoe gaat het?
2: Zwaar.
1: Zwaar?
2: Ja, laatste adem, maar nog een klein stukje, dacht ik.
1: Ja, het is nog minder dan 10 kilometer.
2: Ik heb het gehoord, ja. Ik was er gezien. Ik zag een mooi bordje, 70 kilometer.
1: Dus dat gaat goed komen dan, toch?
2: Ja, eerst weer die school aankomen.
1: Ja.
2: Even een klein beetje rusten.
1: Ja.
2: En dan lopen we in één keer gewoon die laatste 8 kilometer gewoon in één keer door.
1: Het laatste loopje.
2: Ja, dan ben je zo erbij, dan mag je het niet opgeven, dus ja.
1: Ja, had je wel geoefend van tevoren?
2: Ik heb niet heel goed geoefend van tevoren.
1: En hoe ging het dan vannacht?
2: Vrij goed. Ik ging eigenlijk pas heel slecht vanaf de 65 kilometer. Dus vanaf daar ging het best wel moeilijk. En daarvoor ging het eigenlijk prima.
1: Ja.
2: Dus was wel veel regen trouwens.
1: Ja, heel veel regen. Had je er last van?
2: Nee.
1: Je bent er goed op gekleed in ieder geval.
2: Ik zijn het rood. Poncho is allemaal gescheurd, maar ja, juich wel een beetje dicht.
1: En heb je heel de route alleen gelopen of was je begonnen met meer mensen?
2: Begonnen met meer mensen. Ik ben helaas overgebleven van mijn groep. Ik heb wel een andere vriend van mij, die is heel snel.
1: Okay.
2: Die is echt al lang over de finish. Dus die volg ik nu.
1: Ja, maar dan heb je straks een heel ontvangstcomité in Waalwijk waarschijnlijk.
2: Ja, ik denk dat ze allemaal in bed liggen. Ja, dat denk ik wel. We zijn best wel lang meegelopen. Vanaf 45 kilometer liep ik alleen.
1: Oké. Ja, en vanmorgen heb je ook maar vast een dagje vrijgenomen?
2: Ja, zeker.
1: Ja, om weer bij te komen.
2: Misschien dinsdag ook nog.
1: Ja, nou, heel veel succes tot de finish.
2: Dankjewel.
1: Gaat vast lukken.
0: Dank je wel, René. We gaan inderdaad hier weer lekker verder in de studio. En wat gaan we hier doen? Wat gaan we hier doen? Wij gaan gewoon nog even een paar lekkere plaatjes draaien, denk ik. Tot de volgende reporter zich vermeldt hier bij ons in de Langstraat Studio. Ik ga even kijken, want ik heb hier van alles staan. Welke ga ik pakken? Wat zeg je?
3: Ja, zeg, kijk jij eens even wat je hebt staan. Want dan gaan wij ondertussen het wel even de tijd vol kletsen. Want we zitten daar te kijken. En Peters die loopt daar ergens toch in het buitengebied. En
0: ja.
3: Je zal maar gewoon die hele lange afstanden moeten gaan lopen. Langs over die fietspaden. Gewoon zonder dat er mensen in de buurt zijn. Zonder supporters. En in de regen. Ik heb medelijden met de lopers. Maar ik bewonder ze ook. En,
0: ik bewonder ze zeer.
3: Ik had gisteren nog even het idee van. Zal ik volgens jaar en dan zie ik dit en dan denk ik bij mezelf, nee.
0: Oh, ik dacht, we gaan volgend jaar samen lopen.
3: Wacht even.
0: Nou, ik ben al uitgedaagd door iemand die ook de Nijmeegse Vierdaagse heeft gelopen.
3: Ja.
0: En die heeft daar elke dag 50 kilometer gelopen. Dat is dus 200 kilometer in 4 dagen.
3: Ja.
0: En die had ik ook in de uitzending bij Goedemorgen Langstraat hier.
3: Ja.
0: En die heeft mij min of meer uitgedaagd om de 80 een keer te gaan lopen.
3: Ja, het volgens mij is het wel zo'n bucketlist dingetje.
0: Dat is het zeker.
3: Ja.
0: Kijk, ik heb al een keer de 100 gelopen. Dat was al
3: de dodenmars.
0: De dodenmars van Groningen naar Leeuwarden.
3: Ja.
0: Dat is echt afzien. Hè? Want bij het ochtendgloren zie je al het torentje van Leeuwarden.
3: Ja. Ja, dan maar dan moet je nog even.
0: Dan moet je nog even zo'n 45, 50 kilometer. Dus dat is echt heel zwaar. Maar ik moet zeggen, ik heb nooit in zulke stromende regen geropen. Dat lijkt me echt, ja. Misschien wen je eraan op een gegeven moment, maar volgens mij, nee.
3: Ja, dan hebben we dus degene die als eerste. Of heb je muziek? Heb je muziek klaarstaan nu?
0: Ik heb nu muziek.
3: Nou, dan gaan we naar de muziek toe.
0: Gaan we lekker
3: naar de muziek.
0: En waar doen we dat?

Ja, Mr. Lonely, maar iemand die niet lonely is, dat is onze Arno. Kom er maar in. Ja? 1, 2? Nee? Toch wel? Of niet? Ik heb nog niks. Ik hoor nog geen Arno. We kijken even naar de redactieruimte, maar er komt helemaal niks. Nee? Dan gaan we gewoon even nog een plaatje draaien, denk ik. Dan wachten we op Arno na het volgende nummer.

0: als het goed is, hebben we Arno.
1: Kom even hier staan. Geweldig, gefeliciteerd als eerste daar zijn camera.
2: Ja, kijk eens aan.
1: En hoe was de tocht?
2: Nou, een beetje vochtig, hè.
1: En er was aanvankelijk, de weersvoorspelling was redelijk positief.
2: Maar het was echt uien onderweg.
1: Ja. Maar ja, goed, je bent begonnen. En dan hobbel je gewoon van mij door, hè.
3: En we denken nu naar 80 kilometer in de benen.
1: Dat ik het toch mooi als 80-jarig achter de rug heb.
3: Als 80-jarige?
1: Jazeker.
3: Wow, dat zou ik niet zeggen. Wow,
1: nee.
3: Echt goed uit.
1: Ja.
3: En waar kom je vandaan, John?
1: Roden.
3: Zo.
1: Roden ligt in het noorden, een dorpje onder Groningen. Maar mijn dochter woont hier in de buurt. In Vlijmen.
3: Ja.
1: En die heeft mezelf al een paar keer toegelopen en mij daar ook enthousiast over gemaakt.
3: Oh, wat een prestatie, zeg.
1: Ja.
3: 80 kilometer en dan
1: ja, maar je moet ook een beetje geluk hebben. Je lichaam moet goed in elkaar zitten.
3: Ja.
1: En ik heb ook heel veel gelopen, geschaatst en zo. Dus van 80 kilometer ben ik op zichzelf helemaal niet bang.
3: Nou, en is het de eerste keer dat je kende met die markt?
1: Nee, dit is de keer 3, eigenlijk 4. Mijn dochter hebben we ook een keer gelopen, maar toen had ik geen ticket.
3: Ja, nou, mooi. En volgend jaar weer een keer?
1: Nou, je moet ook een keer op je hoogte weten te stoppen. Zo'n zware houden.
3: Ja, maar je ziet er fantastisch uit en gefeliciteerd. Ik vind het heel knap.
1: Dankjewel
3: voor het gesprek. Ja, leuk om niet bij de finish hier zo waar we staan. Waar heel de organisatie van de 80 van de Langstraat staan. Want de man die de medailles zeg maar hier aanrijdt.
1: Ja,
3: hoe is je naam?
1: William.
3: En hoe valt het, William?
1: Ja, superleuk, superleuk. Ja. Alle mensen binnen te zien komen en vol enthousiast. De een wat meer aan de andere dan de andere enthousiasten, maar superleuk. Ja, het is jammer van het weer, maar
3: het is wat het is.
1: Het is wat het is.
3: Wat zou de enthousiaste die binnen zag komen tot nu toe?
1: Ja, dat was
3: deed hij.
1: Nou, die was, er leek net of die begonnen was.
3: Huh? Ja.
1: Ja, dus nee, prima. Sommige, dat zie je wel natuurlijk pas wel wat geleden hebben, maar ik kom er echt heel fris binnen. Ja.
3: Ja. Mooi, hè. En heb je dat ooit gelopen, de 80?
1: Ik heb de 80 ooit gelopen, dus heel lang geleden, in 1993. Het was precies hetzelfde weer. Het was ook echt regen. Toen heb ik ook gezegd, één keer maar nooit meer. En daar is het ook bijgebleven.
3: Ja. Maar wat gebeurt er nog meer allemaal achter de schermen? Want dat zien de mensen dus thuis niet. Want er gebeurt heel veel. Kun je iets van vertellen?
1: Nou, ik zit niet echt in de organisatie. Ik ben vandaag begonnen als vrijwilliger. Dus, maar er gebeurt wel heel veel. Het is de veiligheid, verkeersregelen, de medailles. Maar bij de kosten, het bagage, alles wordt geregeld. Dus wordt achter de schermen ontzettend veel gedaan.
3: Ja. En sinds hoe laat sta je hier nu?
1: Vanmorgen 17:45.
3: Oh, dat valt nog mee.
1: Oké,
3: je maakt heel de dag vol met...
1: Ja, denk dat het gelukt.
3: Ja, geweldig.
1: Ja.
3: Leuk om jou te spreken. Dankjewel. Heel de organisatie is er. Daar komt nog iemand binnen. Even kijken, die zijn wat dingetjes aan het uitreiken allemaal. Oh, klappertjes. Ja, dat moet geklapt worden. Geklapt worden. Altijd leuk. Ja, leuk. En dan wordt gescand hier zo. U bent de scanner, hè?
4: Wij zijn de scanners, ja.
3: De scanners, ja.
4: Ja.
3: Zullen we even omdraaien?
4: Ja, dat
3: weet ik
4: wel. Ja, wij zijn de mensen die de lopers uitchecken eigenlijk, hè. Of inchecken, dat maar net hoe dat je het wil noemen.
3: En heb je al een beetje idee hoeveel er binnen zijn?
4: 240 zijn er nou binnen.
3: 240?
4: 240, ja. Dus eigenlijk best nog weinig.
3: Ja. En heb je vanmorgen ook de eerste gescand om 6 uur?
4: Deze mevrouw wel.
3: Ah, kijk dan.
4: Ja, daar heb je
3: dat. Ik zag hem lopen, hè. Die man, ja, zei ook van het regende vannacht een beetje, maar het viel wel mee, hè.
4: Ja, en hij is om 7 uur nog gestart voor de halve maand.
3: Oh, die doet je erachteraan?
4: Ja.
3: Wow. En weet je nog wie het was?
4: Ja, Leon. Ja, ik weet zijn achternaam niet meer, maar hij is Leon.
3: Leon, die heeft de 80 gelopen en doet hem dan een keer 40 kilometer. Jongen, wat een pikkels, hè. Nou, met zijn dochter. Ja, echt, ja. Ik zeg wel eens tegen mensen van, één keer is natuurlijk al een hele prestatie. Maar daar komt nog een loper aan. 1485, die gaan we nog even meenemen, als jullie het goed vinden in de studio. Want die wordt echt met de klapper binnengehaald hier zo. En ze krijgt een medaille om. Ja, helemaal top. En we gaan even een eerste reactie van jou. Na die 80 kilometer, hoe is het?
4: Ja, zeker. Heel goed gegaan.
3: Ja, heel goed gegaan?
4: Ja, zeker.
3: Ondanks het slechte weer?
4: Ja. Lekker kunnen lopen, of niet druk of in de mat of zo. Dus lekker door kunnen lopen, alles goed verzorgd. Dus wat wilde meer? Alleen het weer, hè?
3: Ja,
4: inderdaad.
3: Dus het voelt goed, dat 80 kilometer
4: ja,
3: in de benen?
4: Ja,
3: het voelt
4: zeker goed zijn, ja. Ja,
3: volgend jaar weer?
4: Ja.
3: Ja?
4: Ja, zeker.
3: Oh,
4: ja.
3: En wij komen bij de buurt hier?
4: Vastenbos.
3: Vastenbos, hè? Ja. Die in de buurt.
4: Nee.
3: Maar waarom nou die kennen die maar zo maal, hè? Waarom doe je dat?
4: Kijk, je keer één keer aan begonnen ben en die vond het zo leuk, dus ik erin gehouden.
1: En hoeveel keer is dit nu?
4: 11e.
1: De 11e?
4: Ja, ja.
1: Nou, ik heb diep respect voor u, hoor.
4: Dank
1: en uw naam was?
4: Thea Liesjes.
1: Uit Forstenbos.
4: Uit Forstenbos.
1: Nou, lekker uit. Dus zijn er nog mensen die komen feliciteren?
4: Nou, misschien de dochters, maar ik zal het kijken.
1: Nou, knap hoor. Diep respect. Ja. Nou, volgend jaar, hè? Dan zijn we er weer. Ja, leuk hier zo bij de finish. En heel ver komen natuurlijk weer mensen aan die dit geweldige evenement gelopen hebben. 80 kilometer in de benen. Wij doen dus niet na, hoor. Maar we vinden het wel leuk om elk jaar verslag te doen. Want we staan hier een beetje te zappen op de rode loper. Want ja, het regent natuurlijk al heel de nacht. En er zijn wat omgevingsgeluiden, zijn die klappertjes die uitgereikt worden. Om de mensen binnen te halen. Ik denk, met deze loper nog even meenemen. Deze dame, die ziet er echt weer helemaal fris uit zo. Of ze zo denkt van, nou, doe mij er nog maar 40 bij. En we gaan even kijken wie dit is. Dan neem die nog even mee. Want ze is helemaal ingepakt in het plastic natuurlijk. Logisch, want ja, het is slecht weer. Hey, goeiedag, gefeliciteerd.
4: Ja,
1: hier is de camera. Kom even hier, kom maar. Even hier staan. Hoe is je naam?
4: Bianca.
1: En waar komt Bianca vandaan?
4: Bergen op Zoom.
1: Oh, geweldig zeg. Gefeliciteerd. Ja. Hoe voelt dat nu? Met 80 kilometer in de benen?
4: Ja, super. Ja, super. Een hele mooie tocht. Zwaar door de regen. Een paar blaren, maar ja. Voor de rest, daar heb ik.
1: Wat was het zwaarste moment vannacht?
4: Door de polderzone. Heel donker. Ik had gelukkig mensen waar ik bij aan kon schuiven, dus dat was wel heel erg prettig. Dat vond ik wel echt een lastig stuk.
1: En het mooiste moment?
4: Ja, eigenlijk het gewoon totaal plaatje. Ik heb gewoon van start tot finish heb ik gewoon volop genoten.
1: Ik zie het ook aan je, die komt zo fris binnen dat ik denk van nou...
4: Ja, zo voel ik me niet, hoor.
1: Je doet het nog, nee?
4: Nee.
1: Maar wat doet het meeste pijn?
4: De voeten.
1: De voeten?
4: Ja.
1: In blaren?
4: Ja, 3 blaren.
1: Maar die zijn goed verzorgd. Dus dan,
4: ja, dan. Gaan we zelf ook.
1: Nou, dankjewel en lekker uitrusten. Ja? Oh, dankjewel. Zo, we hebben weer iemand hier zo. Die, als je omdraait, dan kom je op tv. Als je het leuk vindt, hè, bij mij komt staan. Dan nemen we u nog even mee. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Gefeliciteerd als eerste.
0: Ja, dankjewel.
1: Zo, 80 kilometer gerold.
0: Ja, ja, ja.
1: We zagen je vertrekken gisteravond. Ja. Daar waren we er ook bij. Ik denk, nou, dat wordt... Je reed bij voor aan, hè?
0: Ja, en wat dacht je toen?
1: Ik denk zo. Ja, hè? Ja. Ik heb een stukje meegelopen. Ik denk een kwartiertje, maar ja. Toen hard gelopen. Maar ik denk, nou, die moeten nog 80, hè?
0: Ja, het was zwaar dit jaar met de regen. Maar het was heel erg leuk, heel gezellig. En ja, gewoon heel erg goed te doen eigenlijk. Ja.
1: Ga je volgend jaar weer rollen?
0: Dat weet ik nog niet.
1: Nee. Maar wat neem je dan mee als je volgend jaar weer wel zou doen? Wat neem je mee van dit jaar?
0: Dat je altijd je karakter mee kan nemen om het te tonen. Het is een karaktertest, zeg ik altijd.
1: Ja, ja. Ja. En waar kom je vandaan?
0: Ik woon in Apeldoorn.
1: En helemaal naar Waalwijk om die 80 te rollen.
0: Ja, ik ben hier eigenlijk voor de 12e keer. Ik ben een beetje verliefd geworden op Waalwijk. Ja, dus, ja en dan raak je een beetje verslaafd.
1: Ja, wou ik niet vaker verslaafd. Is het dan die adrenaline?
0: Ook een beetje, maar ook als je weet van nou een mooie plek waar een mooie mars georganiseerd wordt, ja, dan kom je er graag terug.
1: Ja, ja. Het mooiste moment tot nu toe van deze mars?
0: Het mooiste moment, eigenlijk dat je bijna de bocht rondgaat en bijna gewoon. Ja, die Langstraat.
1: Oh, die laatste draai daar?
0: Ja, die is er nu niet. Maar dat, als je daar dat punt, dan kwam ik daar en denk, oh ja, nou ben ik er.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je nog een stukje, maar dan ben ik eigenlijk
1: wel. Nou, heel graag hoor. Ja. Dankjewel en ga lekker genieten ervan.
0: Doe ik zeker.
1: Ja, tot volgend jaar hè?
0: Nou, misschien tot volgend jaar.
1: Oké, dankjewel.
0: Hey, bye.
1: Ja. En ja, graag terug naar de studio, want dan gaan we kijken of de collega's die ergens in... Even kijken, volgens mij stonden

0: Ja, de Pointer Sisters, Automatic. En dat is ook wel lekker om op te wandelen, denk ik. En zeker in deze heerlijke omstandigheden met zo'n regenbuitje. Johannieke,
1: ja.
0: Wij hebben weer een paar berichtjes binnengekregen.
1: Inderdaad. Ik moet even kijken. We hebben Nancy, die zegt dat de echte Bikkels de komende paar uur gaan finishen. En dat ze vol moeten houden. De laatste kilometers zijn aangebroken.
0: Ja.
1: We hebben Suze, die zegt tegen Suus dat ze het heel goed heeft gedaan. Met een aantal feestemoties erachter. Die gaan feesten hier straks.
0: Die is dus al binnen.
1: Sorry?
0: Die is dan al binnen.
1: Dat denk ik wel.
0: Ja.
1: En Peter wenst iedereen die nog onderweg is heel veel succes. Die zijn allemaal kanjers. En er zijn nog wat mensen die specifiek succes gewenst wordt. Thomasien zegt, zet hem op Joshua Timmermans. Je kan het. Groetjes, papperman. Robin stuurt, goed bezig, Hansje. Op je 67ste nog lopen. Knap hoor. Groetjes van Robin. En zo gaat het.
0: Ja, want als je ook de tv aanzet, dan zie je daar langs de tv. Daar zie je letterlijk de rode loper waar de lopers op binnenkomen. En de een naar de ander finisht en die krijgt zijn schitterende medaille omgehangen bij de finish al. Dus dat is heel leuk. Dus ik zou zeggen, rustig doorlopen en ga die erepenning halen. Ja, toch?
1: Zeker, ja.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators. Scootpallet.nl. Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus autohuren, hop hop, naar autohopper.nl.
0: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
6: Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Nu in het theater. Familiegeheimen. Bizarre, komische en sappige geheimen met teksten van onder andere Claudia de Breij. Voor tickets en data check familiegeheimen.com.
6: Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen? Voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSIJ.
7: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

Tot 4 uur vanmiddag zijn we bij u met de laatste lopers, de laatste meters, de laatste kilometers. Maar vooral heel veel muziek, zoals deze, Marianne Rosenberg.

0: Oh, wat heerlijk om zo de middag te openen. We zitten, het is 5 over 12. We zitten in de laatste uren van de Kennedy Mars van de Langstraat. We zijn er, zoals gezegd, tot 4 uur zijn we bij je. En we hebben heel veel muziek klaarstaan. En ja, laten we gaan er nog 4 heerlijke uurtjes van maken, hopelijk. Naast mij zit nog steeds Joannieke. Goedemorgen. Hallo. Nee, goedemiddag. Ja, nee. Ja, inderdaad, net. Joannieke, jij gaat over de WhatsAppjes en alles en de media. En volgens mij in mijn linker ooghoek zie ik van allerlei WhatsAppjes binnenkomen. Zitten er nog mensen bij die verzoekplaatjes hebben, die lopers iets te melden hebben? Wat hebben we?
1: Dat zijn inderdaad met name de berichtjes die de hele tijd al binnenkomen, alleen al van andere mensen. Mensen die mensen succes wensen, die trots zijn op mensen die al klaar zijn of die dus nog bezig zijn. Er zijn mensen die ik heb gezien die 67 zijn en nog steeds de 80 lopen. Er zijn hele jonge kinderen die complimentjes krijgen. We hebben nu een berichtje van Guus en Lilian die zegt dat de laatste loodjes voor alle lopers zijn ingegaan. En in het bijzonder voor hun Frans. Georgina zegt dat ze trots is op haar vriendin Mandy Moerkens. Die is gisteren met z'n vieren gestart in een groepje van 4 en die loopt hem nu alleen uit. Ja, dat soort dingen. Dus,
0: wacht even, nog een keertje, de laatste.
1: Ik zeg die Mandy Moerkens. Zij is gisteren met een groep van 4 gestart. Stond met z'n vieren aan de start, maar die loopt hem nu alleen uit. Dus waarschijnlijk zijn zij alle 3 uitgevallen. En daarom krijgt ze een diepe buiging van Georgina.
0: Kijk, dat is leuk. Dat het die misschien uitvallers zijn. Laten we hopen dat het geen uitvallers zijn. Maar dat ze gewoon in een apart groepje lopen. Dat ze
1: het
0: tempoverschilletje laten. Laten we het daarop houden.
1: Ja.
0: Ik ben overigens wel benieuwd. Want ja, we hebben natuurlijk een hele vervelende gisteravond zeker. Of het begin van de nacht. Toen regende het echt hard.
1: Mm-hmm.
0: Ik was net even buiten. En nu mist het nog een beetje. Maar het weer speelt. Werd niet mee, laten we het zo zeggen.
1: Nee, ik heb het meegekregen, ja.
0: Ik zit ook even kijken op de buienradar. En het wordt wel droger, maar dat duurt nog even. Dus wandelaars, jullie... Het blijft nog een beetje vochtig.
1: Ja.
0: Even kijken, ik ga je gewoon uitdagen.
1: Okay.
0: Dat doe ik heel graag, want ik zou willen kijken of jij kan achterhalen hoe de stand is met het aantal lopers wat binnen is, maar ook het aantal lopers wat dus de nacht niet gehaald heeft.
1: Ja, het ding is, de site van de Kennedy Mars hebben we al benoemd, lag er een tijdje uit. Staat er nou weer in, alleen er staat ook een tabblad op met de tijdsregistratie. En daar heeft de Kennedy Mars de tekst toegevoegd dat alle begin moeilijk is en het daarom heel zuur is dat ze maandenkaart hebben gewerkt aan het prachtige evenement, maar dat de techniek hen in de steek laat en dat ze daarom besloten hebben om de zoekfunctie van deelnemers definitief niet open te zetten.
0: Nee, dat,
1: dus de cijfers zijn waarschijnlijk niet zo makkelijk meer te vinden. Ik kan het proberen, maar ik vermoed dat het definitieve cijfers over wie er wel en niet binnen zijn, wordt lastig.
0: Wacht ervoor. We hebben live. Oh. We gaan live. Arno van der Meerakker. Wacht. Ik hoor een zoomtoon. Even kijken.
1: Daar is hij.
0: Heb ik de verkeerde?
2: Daar is die. Kijk lopen.
0: Heb ik de verkeerde?
2: We zijn in de lucht.
1: Ik hoor.
0: Hallo, kom maar.
2: Ja, oké. Okay. De 80, ik wou bijna zeggen de 80 van de Langstraat. Nee, de Kennedy Mars. Daar zijn we vandaag bij in Waalwijk. En we doen live verslag natuurlijk van die Kennedy Mars. Met cameraman Adrie Lapree. Inmiddels zijn er ruim 400 mensen binnen. En we gaan wat lopers binnenhalen. Die komen daar aan. Die hebben al zo te zien bloemen gekregen. Dus we gaan even kijken of we wat reacties kunnen krijgen van de lopers.
3: Die pakt de laatste 80 kilometer.
2: En we hebben hier nummer 738. En die kijkt nog helemaal fris uit zijn ogen. Goedemorgen.
4: Nooit meer?
2: Waarom niet?
4: Ik ben kapot.
2: Kapot? Ja? Wat is nou het zwaarste geweest vannacht?
4: Nou, de laatste 30 kilometer in de regen.
2: Ja? Een presentje. Gefeliciteerd.
4: Dank je wel.
5: Ja, dank je wel. Gezien
2: hoor. En hoe is je naam?
4: Bart.
2: En waar kom je vandaan?
4: Uit Waspik,
2: Bart. Gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
2: Super, hoor, knap. Ja, en is je me weer een topper binnenkomen hier zo? Geweldig. Met zoon ben je trots op papa?
6: Ja.
2: Vind je het goed? Ja?
6: Ja.
2: Heb je het goed gedaan?
6: Ja.
2: En waar wonen jullie?
6: Bosgiefstraat
2: 16. Oh, geweldig. We gaan even naar papa. Hoe heet papa? Hoe heet papa?
7: Jordi.
2: En waar komt Jordi vandaan?
7: Waalwijk.
2: Waalwijk. Ben je goed gedaan, man.
7: Ja.
2: Wat dacht je nu je 80 kilometer achter de benen hebt?
7: Dat ga ik nooit meer doen.
2: Nee, nooit meer? Is het ook de eerste keer nu?
7: Eerste keer ongetraind, nooit meer.
2: Nooit meer.
7: Nee.
2: Maar ik vind het wel heel knap van je, hoor.
7: Ja,
2: super, gefeliciteerd.
7: Dank.
2: Top, hoor. Ja, er komen nog steeds meer lopers binnen. En jullie horen op de achtergrond natuurlijk de muziek. We lopen er nog naar een paar mensen toe. We gaan even kijken of we dat dan kan. Oh, daar komen twee dames aan die we al een paar keer gezien hebben vandaag. En daar hebben we Sanne. Sanne, gefeliciteerd.
8: Dankjewel.
2: Hoe is het?
8: Heel veel pijn.
2: Ja, na 80 kilometer?
8: Ja. Okay. En heel en al te voeten.
2: Heel veel succes. Ja, die hebben we heel de 80 gezien, hè, deze dames. Hè. Tineke en Yvonne. Ja. Hoe bevalt het na 80 kilometer achter de rug?
9: Oh, goed hoor.
2: Ja?
9: We lopen gewoon door.
2: Ja, ik zie jullie zien er zo frit uit. We hebben jullie heel de 80 gezien. En jullie waren blij. Ik zeg, dat zijn de dames uit Spanje.
9: Ja, Mexico. Ja, ja, ja. Nee, maar ja, goed. De zon schijnt, hè, achter de regen. Ja, dus,
2: is het jullie eerste keer?
9: Nee, vierde keer. Vierde keer, ja.
2: En volgend jaar terug?
9: Weet we nog niet.
2: Nee.
9: Wij leven er wel zijn.
2: Wat was het leukste tot nu toe?
9: De finish.
2: Ja, bijna. Hè? Nog 25 kilometer. Of 25
9: ja, 25 meter, kilometer.
2: En waar komen jullie vandaan?
9: Waddinxveen.
2: Waddinxveen.
9: Oh, vlak bij Gouda.
2: Maar wat brengt je nou om hier te zijn?
9: Ja, gewoon de organisatie, de sfeer, alles. Het is gewoon één groot feestje.
2: Oké, zwaai even naar de camera.
9: Doen we!
2: Hé, hey, meiden, goed gedaan hoor. Ja, top hoor. Dank je wel. Hey, wat leuk. We nemen even een toeschouwer hier zo. Een watertje. Oh, lekker. Oh, geweldig. We worden heel goed verzorgd hier zo. En een marsje. Ja, dan lusten we ook wel een marsje. Meneer, de organisatie, wat doen jullie dat goed hier zo?
10: Ja, hè? Ja, goed voor onze vrijwilligers zorgen, hè?
2: Ja, compliment hoor.
10: Dankjewel.
2: Super. En hoe is je naam?
10: Monique.
2: En je bent samen met?
11: Carolina.
2: Carolina, Monique. Nou, dankjewel. Heb je van mijn cameraman ook nog een watertje?
11: Zeker.
2: Ja? Die staat daar zo. Oh, super. Dankjewel, hè. Gesponsord. Sorry?
10: Wil die nog wat snoepen?
2: Ja, doe maar eentje. Dan mars je. Ja, dankjewel. Super. Oh, we worden goed verzorgd hier in de studio. Ik sta hier ook nog met een toeschouwer hier zo naast.
12: Ja.
2: Komt u weer iemand speciaals?
12: Ja, van mijn zoon en dochter. Die finishen ieder moment hier.
2: Oh, maar wie zijn dat?
12: Anneleen Mutsaars en Mick Mutsaars.
2: En die komen uit?
12: Loon op Zand.
2: Zo, mooi. En vanaf hoe laat sta je hier al?
12: Ja, wij staan hier nou een half uur gedenk. Maar we hebben onderweg ook een paar keer natuurlijk stand aanmoedigen.
2: Ja.
12: Dus, en ze zitten er een beetje doorheen. Dus maar het laatste stukje, dus helemaal geweldig.
2: Knap hoor.
12: Ja, vind ik ook.
2: Heb je hem zelf ook wel eens gelopen?
12: Vier keer.
2: Nou, diep respect hoor. Diep respect. Dankjewel. Ja, dankjewel. Dankjewel. We gaan nog even kijken of we nog een lopertje kunnen meenemen. Want deze meneer, die Ton, die ziet eruit of die denkt van nou, ik ga er nog 40 lopen dadelijk.
13: Nou, dat gaat niet gebeuren.
2: Nee, gaat niet gebeuren? Nee.
13: Dat is mooi geweest zo.
2: Mooi geweest, naar 80 kilometer in die benen.
13: Ja?
2: Wat was het ergste vannacht?
13: Ja, al die regen natuurlijk.
2: Ja.
13: Dat is natuurlijk niet leuk voor de organisatie natuurlijk ook niet.
2: Nee.
13: Een beetje tegenval natuurlijk, publieke belangstelling. Mensen blijven thuis. Hè?
2: Maar hoe vond je het langs de route vannacht? Of
13: het was goed georganiseerd, het was gewoon prima. Ja, zeker wel. Ja.
2: Volgend jaar weer?
13: Dat was mijn 20e keer, dus weet ik nog niet zeker.
2: Knap hoor.
13: Weet ik nog niet zeker.
2: Nou, Ton, gefeliciteerd. Goed, we gaan weer terug naar de studio. Dankjewel.

Big Time on the Bio. En ik weet niet of dat ook geldt voor alle lopers die nog bezig zijn. Want af en toe dan zie ik in mijn ooghoek de camerabeelden vanaf het Willem van Oranje College. Ja, ik moet het goed zeggen, want ik

0: Ik zei het gisteravond zeker fout. En dan denk ik bij mezelf, oh, die mensen die moeten nog een kilometer of 9 tot 10 kilometer moeten ze nog wandelen. En inmiddels zie ik ook dat het toch de neerslag weer wat gaat toenemen. En ik heb dan heb ik eigenlijk wel wat mee te doen met die mensen. Maar hey, ze kiezen er zelf voor.
1: Ze hebben zichzelf ingeschreven.
0: Laten we dat voorop stellen. Ze moeten niks. Maar opgeven, maar ik snap ook heel goed, opgeven is geen optie. Jonique, hebben wij nog leuke appjes?
1: Nou, er zijn 2 appjes binnengekomen over de organisatie van de Kennedy Mars zelf. Maar ik denk ook van ons 4. Alle complimenten voor de nieuwe organisatie. Supergoed. En Bianca is fan van Arno. Arno is onze held, zegt ze.
0: Arno is ook een held. Als die de reportages maakt. Het is gewoon,
1: dat geloof ik.
0: De man krijgt iedereen aan het kletsen. Ik vind het heerlijk.
1: En verder zijn er nog wat appjes van mensen die inderdaad succes wensen of trots zijn. Kelly Nijs is trots op haar Van Roezel-collega's. En Kobe zegt, wat jammer van het weer, maar diep respect voor de lopers en de organisatie.
0: Ja, en heb je nou een loper die nog aan het wandelen is en die nog die laatste kilometers meegeholpen moet worden? Dan mag je, wat mij betreft, rustig even een appje sturen en een plaatje aanvragen voor die wandelaar. Moet wel een beetje in het format passen. Dus ik wil geen carnavalsmuziek draaien. En ook geen hele harde hardcore. Maar gewoon een lekker plaatje voor mensen die aan het wandelen zijn. Dat mag altijd natuurlijk. En over lekkere plaatjes gesproken. Ik heb er nu eentje klaarstaan. Die is van de Jan van Brussel Band. Ken je die, Jonique?
1: Ik niet. Hoe oud is dat?
0: Dat is niet heel oud. De plaats van 2010 deze. Het zijn een stel leraren van de lerarenopleiding uit Den Bosch. En die hebben de Jan van Brussel Band opgericht. En die maken dan dit soort muziek. Gewoon heerlijk, een beetje folkachtig. 2 emmertjes.

0: Ja, er komt weer een loper binnen. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag, jongen.
0: 80 kilometer in de benen.
1: Ja, ik zat wel, hè.
0: Hoe voelt dat?
1: Gewoon.
0: Ja?
1: Ja.
0: Zou je zo nog een keer doen?
1: De helft.
0: De helft.
1: Is dat zat met deze weer?
0: Ja, dat kan. Er kan nog 40 erbij.
1: Ja, dat kan wel.
0: Waar kom je vandaan, Richard?
1: Heel Warenbeek.
0: Oh, lekker zeg. Eerste keer dat je hier bent bij de
1: negende.
0: Negende. Wauw. En deze is wel anders dan anders, hè?
1: Dit is gewoon kloten.
0: Nou, doet weer, hè?
1: Ja, tuurlijk. Ja.
0: Wat zou je volgend jaar anders doen als je hem weer loopt?
1: Ja, ik zou het niet weten. Alles hangt af van het weer.
0: Ja. Ja. En wat was vannacht nou het mooiste waar je langs kwam?
1: Eten.
0: Eten.
1: Ja.
0: Ja, dat was het leukste.
1: Ja, dat was op dit moment wel het leukste. Ja.
0: Ja. Oh, fijn. Nou, ik vind het super goed hoor, van je hoor.
1: Dus, ja, dat is ook. En ook voor al die andere mensen natuurlijk.
0: Ja, het was zwaar.
1: Ja, pittig, ja. Absoluut.
0: Maar ik vind het heel knap.
1: Dankjewel.
0: Ga je medaille pakken en tot volgend jaar.
1: Zeker weten.
0: Goed.
1: Hoi, hè.
0: Dankjewel. We gaan nog even terug naar twee lopers die er aankomen. En trots voor al de mensen die ook langs de kant staan met alle parapluën. Even kijken, Miranda en William komen eraan. Goeiedag. Het zit er bijna op, hè?
2: Bijna, joh. Bijna. Gelukkig wel.
0: 80 kilometer in de benen. Hoe voelt dat?
2: Ja, als 80 kilometer.
0: Ja? Waar kom je vandaan?
2: Ramsesveer.
0: Oh, lekker. Eerste keer?
2: Nee, zevende keer.
0: Oh, nou, dat is knap. Je bent een ervaren loper, hè? Geweldig. Ik ga even kijken of we nog iemand mee kunnen nemen. Op deze mooie 80 hebben we al bloemen gekregen, zie ik. En dat is geweldig, die bloemen. En er worden heel veel bloemen verkocht hier zo. Ja, ja, er staan ook bloemetjes genoeg hier zo bij Mirjam en dingen. Goedenavond of goedemiddag. Alles goed? Alles goed?
3: Lijkt wel avond verder weer, maar...
0: Ja, lekker hè, die regen hè. Lekker hè. Maar je hebt nog wat hè, dus daar komen er nog genoeg aan hoor. Goed, succes. Succes, de bloemenverkopers. We gaan nog even deze dame binnenhalen.
4: En je komt weer een groepje binnen die elkaar gevonden hebben hier bij de Kennedy-man.
0: Aanmoedigen. Ja, ja, Jetje. Gefeliciteerd, hè?
5: Ja, dankjewel.
0: 80 kilometer.
5: Ja.
0: In de beentjes.
5: In de benen, ja.
0: Hoe voelt dat?
5: Ja, goed.
0: Ja?
5: Dat ik het heb volbracht.
0: Knap, hè?
5: Ja, dank.
0: Nou, succes en gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
0: Ah, wat leuk, lieve mensen. Nou, zullen we die ook nog even meenemen? Adrie, die pakken we ook nog eventjes mee. Die mensen die eraan komen. Een heel ploegje. Dan ga ik weer even naar links. Want dan kan ik ze makkelijker interviewen. 848, even kijken wie het zijn. Ja, applaus voor jullie, Jim.
6: Dankjewel.
0: Geweldig, man.
6: Ja, dankjewel.
0: Goed gedaan.
6: Ja, nat, hè?
0: Ja, het is nat, hè? Zo, en met de paraplu? Oh, ja, ik snap het helemaal. Dit is wel een heel mooi plaatje, hè, dit.
6: Bob. De start, hè, van 1500.
0: Ja, Bob, waar kom je vandaan, Bob?
6: Kaatsheuvel.
0: Oh, dus thuiswedstrijdje hier.
6: Ja, zeker. Ik ben er drie keer geweest vandaag, dus...
0: Zo.
6: Ging lekker.
0: Ja?
6: Ja, zeker. En nou gaan we even... feest vieren.
0: De daai ophalen.
6: Ja, dat dan maar even doen, hè.
0: Wie zijn er klaar voor jou bij de finish?
6: Ja, daar staan er een paar al. Ik weet het allemaal niet. Er staan er genoeg, dus...
0: Nou, gefeliciteerd in ieder geval.
6: Bedankt.
0: Mooi shit.
6: Ja,
0: hey, dankjewel. Kijk, hij heeft krijgt een onderscheiding. Kijk, een hondje hier zo erbij. Oh, leuk allemaal. Gezellig.
7: Gefeliciteerd, man.
0: Jullie zijn de vrienden van Bob?
8: Ja, ja, ja? Uiteraard. Wat een helden.
0: Knap, hè?
8: Ja, hoe hou je het vol? Wie verzint het? Bizar. Ja, echt brute. Ja,
0: kan je hem volgend jaar meelopen?
8: Ik ga er eens een nachtje over slapen.
0: Ja? Hey, dankjewel, hè. Ja, leuk hier bij de finish. Nou, ik zie even geen lopers meer, dus we gaan weer even de droogte opzoeken. Met onze cameraman Adrie. En we staan hier weer eventjes droog bij de organisatie. Knap geregeld allemaal. Hier zo. Even kijken of we nog iemand mee kunnen nemen om even wat te kletsen. Nee, niet iedereen staat te jagen als op de tv mogen. Maar er komen nog even twee mensen binnen. Die kunnen we nog even interviewen als ze zometeen afgemeld zijn en een medaille hebben. Adrie krijgt ze nou in beeld. Jim die gefeliciteerd, die is al binnen. Nog twee mannen hier zo, die nemen we even mee. Die twee. En die nemen we nog even mee, die krijgen de medaille om. En ik zal ze gelijk even interviewen. Hoe voelt dat nu je die medaille hebt?
9: Ja, op dit moment voel ik alleen maar heel veel pijn.
0: Ja, waar het meest in je hoofd of in je benen?
9: Alle twee. Waar niet?
0: Waar niet?
9: Waar niet.
0: Waar komen jullie vandaan?
9: Ik kom uit Amersfoort.
0: Ah, ja?
10: Uit Den Bosch.
0: Uit Den Bosch. Ja. Samen gelopen?
9: Samen gelopen.
0: Ja? Ja. Vrienden? Ja.
9: Zeker.
0: Ja?
9: Ja.
0: Eerste keer?
9: Tweede keer.
0: Tweede keer.
10: Ja. Tweede keer, ja.
0: Vond je alweer?
10: Dat weet ik nog niet.
0: Ja, nee.
10: Ja. Dat is echt een verschrikkelijke editie deze.
0: Ja. Toch niet weer, hè?
10: Ja.
0: Oh.
9: Nee, dat was verschrikkelijk.
0: Ja. Wat zul je volgend jaar anders doen dan nu?
9: De eerste de hoofdstop, die 30 kilometer, was vrij lang. En er waren best wel wat saaie stukken bij. Hele lange, rechte stukken.
1: Ja, we weten, waspikdongen, er zijn altijd, er komt een beetje hier staan, dan word je hier midden af. Ja. Dat zijn de zwaarste stukken.
9: Dat zijn de zwaarste stukken. Ja, zeker met dit weer.
0: Ja, heb je nog tips voor de organisatie? Wat, het is goed, hoor ik van iedereen, maar wat dan nog beter kan? Heb je tips?
7: De eerste stop iets eerder doen, de hoofdstop. Ja. En iets meer slingeren, dat het niet alleen maar 5 kilometer rechtdoor is. Dat zou fijn zijn.
9: En iets beter weer bestellen. Ja. Dat zou
0: we hebben het gedaan, maar het is niet aangekomen. Nee, Bob.com had wel mooi weer, maar het kwam niet binnen. Dus, hey jongens, bedankt.
9: Jij ook bedankt.
0: En wel thuis, hè. Terug naar de studio.
11: Ja, en inmiddels heb ik een appje binnengekregen van Guus en Lian. En die vragen om een plaatje voor de... hun held Frans. En ze weten helaas niet waar Frans ergens loopt in de stoet. Dat kunnen we ook niet vertellen. Want de tijdwaarneming van de organisatie, die ligt er nog steeds, uit, denk ik, Joannieke.
12: Ja,
11: je hebt je mond vol.
12: Mijn mond is wel leeg. Ze hebben er inderdaad gewoon bijgezet van... We hebben het besloten om de zoekfunctie van deelnemers vandaag definitief niet meer open te zetten.
11: Ja, eigenlijk dus, helaas het aantal verzoeken om de tijdinformatie, dat is gewoon te veel voor de server die ze daarvoor ingericht hebben. Maakt niet uit, dus ja, het is gewoon het succes van het evenement. Maar deze Guus en Lianne hebben dus voor hun Franse plaat aangevraagd. En dat is deze van The Doors, Riders on the Storm.

0: Ah, lekker hoor. Riders of the Storm van The Doors. En we gaan eens kijken of wij verbinding kunnen krijgen met René Peters, die ergens in het kamer staat te maken. Samen met onze verslaggever.
1: Goedemiddag deze middag, live vanuit de Kennedy Bars. Ik ben Lotte en ja, het weer zit niet mee vandaag, maar de spirit zit er wel in. We hopen nog wat lopers te kunnen vinden. Ja, daar komen ze aan. Laten we eens kijken hoe het met ze gaat. We staan trouwens bij het kapelletje. Hallo meneer, mag ik u wat vragen? Ja, hoe gaat het?
2: Ja, goed hè. We zijn er hè.
1: Bijna. Ja, de loodjes.
2: Ja, het is weer iets harder gaan regenen, maar verder, we hebben weinig regen gehad vandaag. Dus het gaat helemaal goed. Dus.
1: En loopt u vaker mee?
2: Dit is de tweede keer dat ik loop.
1: Tweede keer? En hoe vindt u deze keer? Want vorige keer was het warm.
2: Heel zwaar. Heel zwaar. Ja, het is echt wel heel zwaar.
1: Is het de nattigheid, de regen?
2: Ja, het is de nattigheid. Het is gewoon alles. Het is gewoon... Kloten weer. Ja. Sorry dat je zegt, maar...
1: Ja, dat mag, dat is het ook.
2: Ja.
1: En wat gaat u nou doen als u straks thuis bent?
2: Oh, lekker in een warm bad liggen.
1: Ik heb u goed gelijk. Ja. Nou, zet hem op, hè, de laatste loodjes.
2: Dat komt helemaal goed.
1: Mag ik iemand vragen?
3: Ja.
1: Hoe gaat het?
3: Ja, een beetje hetzelfde als bij Erik. Zwaar.
1: Zwaar.
3: Ja.
1: Hoeveel keer is het van u?
3: Tweede keer.
1: Tweede keer ook?
3: Tweede keer, ja.
1: En dezelfde ook? Hetzelfde
3: nee,
1: groepje?
3: Ik heb hem vorig jaar gelopen en Erik een aantal jaar geleden volgens mij.
1: Ja?
3: Ja.
1: Oh. En wat ga jij straks doen als je thuis bent?
3: Ook lekker in een warm bad met een biertje erbij.
1: Heerlijk. Volgend jaar weer mee?
3: Daar ga ik nog even een nachtje over slapen.
1: Nou, succes hè! Hey, doei!
4: Oké.

0: Klein, don't be so hard on yourself. En Joannieke, je zit in de laatste 15 minuten van jouw shift. En Mees die gaat jou opvolgen. Die is inmiddels ook al in de studio. Yeah? Wij gaan gewoon lekker door tot een uur of vier. Ik zag net iemand op tv binnenkomen. En dan had ik een beetje medelijden mee bijna. Ja, zoals die jongen binnenkwam. Echt, hij komt bij de finish. Hij stapt over de streep en echt zo'n hele diepe zucht. Zo van,
1: last van zijn schouder.
0: Ik heb het gehaald.
1: Ja.
0: hebben wij nog appjes? Want het valt me op dat de appjes die komen wel binnen. Maar het lijkt een beetje wat minder te worden. Dus stuur alsjeblieft appjes naar 0621213210. Of als je op tv bent, scan even die QR-code. Dan kan je dat direct gewoon die verbinding maken met onze service hier in de studio. En dan komt misschien je tekst op tv. En als je gewoon een leuke plaat wil aanvragen voor de loper die nog onderweg is. Dan mag dat gewoon. En dan gaan we gewoon kijken of we die kunnen vinden. Of we hem in kunnen plannen en dergelijke. Maar hebben we nu nog iets leuks te melden?
1: Wat je al zegt, het gaat een beetje in vlagen. Dus soms zijn er ineens heel veel berichtjes. En nu zijn het er even wat minder. De laatste twee die er binnen zijn gekomen was Lia. Die wenste Lucie en Patrick heel veel succes. En die zeiden dat
0: Lucie,
1: ze toppers waren.
0: Ja, onze Lucie. Die loopt voor de stichting Quiet. Voor het goede doel.
1: Oh ja.
0: En de mensen die daar nog een bijdrage aan willen geven. Dat kan nog via de site. Kun je gewoon nog doneren. Wij hebben hier een potje staan. Mm-hmm. Ik weet niet of die staat bij jou.
1: Ja, die staat bij mij. Het potje.
0: Ja, het potje. Dus hij zit niet zo heel vol. Maar elke keer als een van de mensen hier in de studio, met name de DJ's, want dat zijn degenen die de meeste fouten maken, zeggen dat het niet de eerste editie van de Kennedy Mars is, maar de oude naam gebruiken, dan gaat er een euro in dat potje. En die gaat naar, dat gaan we dan naar de stichting Quiet brengen. Dat was denk ik zo'n beetje op dit moment, of niet?
1: Ja, dat denk ik. Het zit hier heel veel geld in het potje.
0: Het is pas
1: 10 euro.
0: Nou, ik heb het idee dat er vannacht wat gesjoemeld is. Zeg maar,
1: denk ik ook. Het gaat volgens mij vaker missen dan het lijkt.
0: vannacht om 2:30 was de laatste keer dat ik inderdaad nog gehoord heb dat iemand die fout maakte. En die heeft ook netjes gedoneerd.
1: Goed zo.
0: En ik denk dat ik die fout ook nog eens een keer ga maken vanmiddag voordat het 4 uur is. Wat gaan we doen? The Walk of Life van de Dire Straits. Ja, natuurlijk.

0: De Dire Straits, The Walk of Life. En wij gaan eens kijken of wij de voorzitter van de stichting de Kennedy Mars van de Langstraat aan de lijn hebben. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, wij vroegen ons af. We hebben wat vraagjes van je. Dus denk, weet je wat, laten we eens bellen. Want ik laat ik eerst mijn complimenten maken vanuit de studio. In ieder geval, ik ben hier gisteravond geweest. Ik ben hier nu vanmorgen al een paar uur. Met hoe alles verloopt en hoe het eruit ziet. En de reacties van de deelnemers. Dat ten eerste.
1: Dankjewel.
0: De belangrijkste vraag op dit moment. Hoe verloopt het en hoe gaat het met de lopers? Hoeveel mensen zijn er ongeveer gepasseerd? De finish en ja. Wat zijn de vooruitzichten?
1: Ik heb de statistieken van 12 uur, dus 50 minuten geleden. En bij de Kennedy Mars zijn er 1254 deelnemers gestart. En bij de halve mars, afgelopen ochtend om 7 uur, zijn er 200 mensen exact gestart. Dus we hebben best wel wat afvallers van mensen die toch niet zijn komen opdagen door, ik denk, de weersvoorspellingen.
0: Ja.
1: En om 12 uur hadden we nog 291 lopers in lus 3. Dus de lus van Kaatsheuvel, Loon op Zand en de Moer.
0: Ja.
1: En zaten er 633 lopers op lus 4. Dus de laatste 8,2 kilometer naar de finish.
0: Dus als ik dat even gewoon zo snel bij elkaar optel, dan is de meerderheid van de lopers is nog onderweg en zit nu waarschijnlijk dan in het einde van lus 3 of in het in lus 4.
1: Ja, dat klopt. En als je het dan helemaal doorrekent, dan hebben we ook vannacht, en dat bevestigt wel onze ideeën die wij hebben opgedaan de afgelopen uren, een 500 plus uitvallers. En dat is een heel hoog aantal.
0: Ja.
1: Maar ja, dat komt door deze extreme.
0: Het is nu nat, maar vannacht rond een uur of 11, 12 gisteravond zaten wij hier, zat ik hier in de studio en toen kwam het echt met bakken uit de hemel. Dat was.
1: Ja. Dat zie je dus dat mensen zijn uitgevallen. Heel jammer. Maar ja, de lopers die nu over de finish komen en die ook hier in het Willem van Oranje College komen, zien er gewoon nog heel fit uit. En heel veel die nu nog op de route zijn, gaan gewoon uitlopen.
0: Het maakt de prestatie van de lopers, laten we dat voorop stellen, het maakt de prestatie van de lopers alleen maar groter.
1: Zeker weten.
0: Het is geen walk in the park, zoals het dan heet. Het is echt een hele goede prestatie die je dan neerzet als je die 80 kilometer haalt. Mogen wij jou over een uurtje of twee, dus dan praten we rond 3 uur, 3:15, weer even bellen voor een update?
1: Ja, dat is goed. En dan helemaal, de laatste loper is bijna op het Anton Pieckplein. En dat is echt de informatie van 10 minuten geleden.
0: Ja.
1: Dus we vorderen gestaag. En we houden het netjes in de gaten. En dan spreken we elkaar over een kleine 2 uur weer.
0: Dankjewel. Ja, wij zijn natuurlijk met de camera's gewoon bij de finish. En wij gaan ook bij het kapelletje. En wij blijven ook in de buurt van de laatste loper. We gaan niet de camera vol continu op de laatste loper gericht houden natuurlijk. Maar we gaan wel een klein beetje in de gaten houden van waar de laatste mensen in de stoet lopen. Maar de conclusie, het merendeel van de deelnemers moet nog binnenkomen. Helaas veel uitvallers. Dat betekent alleen maar dat wij de komende uren nog heel veel mensen hopelijk in beeld gaan brengen. Dankjewel en tot over een uurtje of twee.
1: Dankjewel. Oké, tot ziens.
2: Dankjewel.

0: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Scootpallet.nl.
2: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
1: Scootpallet.nl.
2: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
1: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren. Bel ons op 06 579 07376. Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee Groep Aannemersbedrijf.
5: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
0: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085-020-1864.
6: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
7: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
6: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
10: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
14: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
15: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
16: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: uur te gaan en er zijn nog heel veel lopers die binnen moeten komen. En volgens mij heb ik Lotte ergens in, in beeld. Lotte, kom maar.
1: Ja? Ja, goedemiddag. Zijn we weer. We staan nog steeds bij het kapelletje. En ja, nu gaat het echt wel heel hard regenen. Maar we gaan eens even kijken hoe het nu aan toe gaat. Ik heb hier al iemand staan. Mag ik u wat vragen? Ja. Op wie bent u aan het wachten?
2: Op Paulette en Dennis.
1: En waar zijn ze ongeveer nu?
2: Ze lopen nu ongeveer, volgens mij, bij de molen zijn ze net voorbij. Dus het kan nog even duren voordat ze er zijn. Ja.
1: En is het de eerste keer voor hun?
2: Nee, de tweede keer. Ja, en ze hebben hem al een keer uitgelopen, alle twee.
1: Wow, en de vorige keer stonden jullie ook aan de zijlijnen?
2: Ja, zeker, ja.
1: Gaat u volgend jaar ook meedoen?
2: Nee, dat denk ik niet. Daar laat ik aan anderen over.
1: Nooit gelijk. En hoe vindt u het weer?
2: Oh ja, dat is toch wel erg, hè? Ja. Maakt het wel dubbel zwaar voor de lopers.
1: Ja, het is ook een beetje benauwd en het regent. En ja.
2: Ja, dat klopt. Ja, het zit niet mee voor ze. Daarom is het dubbel knap.
1: Ja, is het ook. Ja, het is echt top gestaan. Het is ongelooflijk.
2: Ja.
1: Nou ja, we wachten nog even dan.
2: Ja, we wachten gewoon nog even tot ze langskomen.
1: Succes.
2: Dank je.
1: Zo, dan gaan we eens kijken of we hier nu de vragen. Goedemiddag. Mag ik u wat vragen?
3: Ja, maar ik loop wel...
1: Ik geef u groot gelijk. Het einde is bijna in zicht. Hoe gaat het?
3: Oh, het gaat nog best goed hoor.
1: Oh, echt waar?
3: Ja.
1: We kunnen nog door, hè?
3: Ja hoor, we kunnen nog door.
1: En hoeveelste keer is het voor u?
3: Voor mij de 11e keer.
1: Oh, wauw. En volgend jaar ook weer?
3: Dat weet ik nog niet.
1: En hoe vindt u de kennende mars?
3: Nou, wel leuk. Jammer dat het zo regent, maar ja.
1: Ja, ja, het weer, dat kunnen we helaas niet bestellen. En wat gaat u nou als eerst doen als u thuis bent?
3: Douchen en dan even plat op de bank.
1: Is dat wat u ook elk jaar doet?
3: Ja. Ja.
1: En hoe doet u uzelf voorbereiden?
3: Bijna niet.
1: Ja, nou heeft u het zo vaak uitgelopen. U weet ongeveer hoe het gaat natuurlijk. Ja. Nou, ik laat u lekker lopen. U bent er bijna. Succes!
3: Dankjewel.
1: Oh, je ziet het, hè. Wij gaan weer door naar de studio. Doei doeg!

0: We dachten even dat we een verbinding zouden kunnen krijgen met het veld. Dat is niet zo, dus we gaan nog een plaatje doordraaien. Nee, weet je wat? Naast mij zit Mees. Mees, heb jij nog nieuwtjes?
1: Nog nieuwtjes? Nou,
0: heb jij nog nieuwtjes? Heb jij nog mensen die appjes sturen en een plaatje aanvragen?
1: De aanvragers die zijn een beetje doodgevallen. Dus dat kunnen we zeker nog op wachten of die nog meer gaan komen. Verder hebben we wel al wat extra appjes weer doorgekregen. Daan van der Wal die krijgt groetjes namens oma Marie. En Kees die is nog niet op tv gespot, maar krijgt wel ook de groetjes uit Huizen Weltevree.
0: Ja, niet op tv gespot. We zijn 21 uur live vanaf het begin. Dus het moet toch wel een keertje lukken om op de camera's te komen.
1: Toch maar op zoek dan, denk ik. Hè?
0: Dan is het... Dat moet lukken. Wacht even. We hebben een verbinding met het veld. Dus ik ga eens kijken of ik wat hoor. Want daar staat bij de finish, als het goed is...
2: Dan in Waalwijk. Ik sta hier bij de mensen die komen aanmoedigen. Voor wie zijn jullie hier?
3: Wij staan voor een hele groep jonge jongens hier. Man met vijven, zijn ze op pad.
2: Okay, en waar komen ze vandaan?
3: Vlijmen.
2: Dan weet ik niet of ze ons hier zien. Maar hier staan de supporters van Vlijmen. Laat je even horen.
3: De supporters van Vlijmen.
2: Ja, laat je horen. En komen ze er al bijna aan? Of? Een
3: kwartiertje, denk ik.
4: Nee, wel eerder.
2: Ja? Nou, een Brabants kwartiertje, hè? Dat moet kunnen. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. En is heel de club gaat finishen
4: met vijf jongens.
2: En die zijn ook met vijven begonnen.
4: Ja, er zijn er vijf over. Ja.
2: Ik vind het bikkels hoor.
4: Ja, wij ook.
2: Doen jullie volgend jaar mee?
3: Nee.
4: No fucking way. Nog niet misschien.
2: Nee?
4: Nee. Ik ga heel de nacht overal kijken, dan mag ik me niks aan, maar ik kan echt niet lopen.
2: Nee. Ik kan het begrijpen. Het is hier veel gezelliger toch, onder die paraplu zo?
3: Veel gezelliger, zeker.
4: Ja,
5: een beetje mooi weer hebben.
4: Ja, dat zou wel fijn zijn.
2: Nou, bij deze bestellen we gewoon mooi weer voor volgend jaar. Ik wens jullie nog heel veel aanmoedig plezier en ik hoop dat ze er snel aankomen.
3: Komt goed, hè?
2: Oké.
3: Okay. Dankjewel.
2: Doei.
6: Pas 10 was over het aantal
2: kleine kasten.
7: Hallo. Ik sta hier voor een collega van jou.
2: Echt waar?
7: Tom.
2: Oh.
7: Wij zijn buurtjes van Tom, dus we komen even aanmoedigen, hoor. Het laatste stukje.
2: Ja, vorig jaar heb ik met hem gefilmd. En ik vroeg me al af waarom filmt hij niet, maar hij loopt gewoon mee.
7: Oké. Ja, hartstikke goed. Ja, het is echt een kanje, hoor. Ja. Met dit weer. Ik vind het echt... Super, echt respect voor hem.
2: Okay. Heeft hij goed geoefend, wat u weet?
7: Hij heeft wel geoefend. Van de week nog tot de 30 kilometer. En toen hij heeft echt goed zijn best gedaan. Een hoop afgevallen ervoor. En hij is echt heel goed.
2: Misschien kennen we hem niet meer terug.
7: Nou, dat wel hoor. Ik heb hem vorige week nog gezien op een feestje. Dus, maar hij loopt het laatste stukje met zijn vader, dacht ik even. Dus dat is wel leuk. Dus,
2: ik hoop hem snel te zien.
7: 20 minuten hier ongeveer zal zijn, denk ik.
2: Dus. We gaan het zien.
7: Daarom. Hey, bedankt.
2: Ja, bedankt. En succes, Tom.
6: Ik sta bij een hele mooie theaterkant toe.

0: We gaan eens kijken of wij een verbinding kunnen krijgen met een van onze verslaggevers.
1: Ja, we zijn hier aan het wachten op mijn mede-naamgenote Lotte. Lotte, we gaan eens even vragen, want hier staan mensen die op ze staan te wachten. Met wie heb ik het genoegen?
2: Leopold Ecker en ik ben de opa van Lotte Ecker.
1: En u bent waarschijnlijk heel erg trots.
2: Ach, ik stond vanmorgen om iets over 7 uur in mijn pyjama, want we wisten niet dat ze hier lang zou komen. Dus op mijn blote voeten. En dat was hilarisch. Als zij mij niet gewekt had, dan had ik het compleet verslapen. Want wij wisten niet dat de route 's morgens
1: ook hier langs komt.
2: Ja, nee. En gisteravond, dat wisten we wel. Maar goed. Nou ja, dat was de eerste beleving. Het was wel heel leuk.
1: Dus u stond hier in uw pyjama, te juichen.
2: Maar toen regende het gelukkig.
1: Dat is ook wel een leuke ervaring.
2: Ja, ja, echt waar, echt waar. Dus, maar goed, als opa zijnde doen we dat graag. Hè.
1: Ja, dat is ook. En is het hun eerste keer?
2: Ja, alle twee. En ze zijn eigenlijk min of meer geselecteerd. Nou ja, geselecteerd. Ze hebben er eigenlijk aangemeld. Gefeliciteerd, hè. En ze hebben er eigenlijk aangemeld om... Voor als jeugd zijnde vooral, om te laten zien dat jonge mensen ook de 80 kunnen lopen. Want daar is een beetje de balans een beetje uit verkeerd. Die hangt niet helemaal goed. Er zijn meer ouderen. Ik zie ook heel veel mensen, ik ben 75, ik zie heel veel mensen van mijn leeftijd. En ik denk, ja, waar is de jeugd? Nou, hier staan ze. Ik moet 18 zijn, geloof ik, of 16. Dat is wel een leeftijdsbegrenzing. Maar ja, precies van de spelregels weet ik niet veel. Maar goed, hier staan de moeders.
1: Geweldig. Ja,
2: alleen van Lotte Baaijes is de moeder niet bij, hè? Nee.
3: Die loopt een stukje verder.
2: Ja, die is een paar verder. Ja, nou ja. En roep maar als ze in beeld komen. Dus duurt niet meer lang.
1: Ik ben benieuwd, we zullen wachten. En hebben ze nou goed voorbereid van tevoren, dat u weet?
2: Yes, hebben ze goed voorbereid?
3: Want, ja, zeker wel. Soms is 20 kilometer, soms 10 kilometer. En ze hockeyen ook met elkaar. En op de zomervakantie hebben ze wel wat wandelingen gemaakt. Dus ja, zeker wel. Maar ik denk dat vooral het sportieve, pittige karakter ze ook wel een end gebracht heeft.
2: Ja,
3: vandaag. Ja, absoluut.
1: Ze zijn ook in het nieuws gekomen. Hoe is dat gekomen?
3: Ja, via de moeder van Lotte Baaijes. Die kent weer iemand vandaag. Ja, absoluut.
1: Ze zijn ook in het nieuws gekomen. Hoe is dat gekomen?
3: Ja, via de moeder van Lotte Baaijes. Die kent weer iemand die ook in het bestuur. En eigenlijk hadden ze zoiets van een nieuwe frisse wind. Door de 80, een beetje jonge wind.
1: Ja.
3: Dus vandaar dat ze dachten Lotte en Lotte uit dezelfde klas. En uit hetzelfde hockeyteam. En schelen een paar dagen aan leeftijd. Dus dat is in ieder geval nu de laatste loodjes.
1: En zo is het dus gekomen.
3: Geweldig. En de

0: bloed zit er al wel in. Ik heb hem zelf gelopen, mijn moeder ook, dus de oma. En we komen hier natuurlijk ieder jaar langs de andere opa en oma, langs de Kloosterweg. Dus dat is
1: superleuk. En volgend jaar iedereen weer mee?
0: Ik hoop het wel, want ik vind het heel jammer dat ik dit jaar niet meeloop. Dus, ja, ik weet niet of het qua leeftijd al mag, volgens mij niet. Maar ik denk dat ze nog wel een stapje meer zou willen dan de 40. Dus we gaan het zien.
1: En hoe komt het dat u dit jaar niet meedoet?
0: Ja, ik had in januari pechgevallen.
1: Oh ja, dat kan gebeuren. Oh, ze komen eraan. Oh, ben benieuwd.
0: Nou, duurt het nog wel heel eventjes. Het lijkt alsof je er dan bijna bent, maar die weg die duurt eigenlijk.
1: Het is al wel langere weg, ja. Nou, ik ben benieuwd. Lotte en Lotte, gaan ze zo meteen ontmoeten.
2: Gefeliciteerd, hè? Het is natuurlijk ook een hele mooie plek om te staan daar bij het kapelletje in Waalwijk. Wij gaan naar de muziek en daarna gaan we even bij Mees kijken wat er te doen is op de apps. We gaan naar Lucas en Steve met All I Know.

0: Hallo, Lucas en Steve. We gaan eens kijken. Mees, hebben wij nog appjes en een commentaar vanuit het publiek? Wat is de status?
1: Ja, zeker hebben wij nog appjes gekregen. Zoals deze van Mirabel. Alle lopers die nog niet binnen zijn, zet hem op. Jullie kunnen het.
0: Wacht, is dat onze eigen Mirabel? Dat zal onze eigen Mirabel zijn. Onze Queen of the Night. De lady with the camera. Die echt gisteravond begonnen is. Vannacht begonnen is. En pas vanmorgen vroeg de camera weer afgegeven heeft.
1: Dat is leuk. Nog een andere hebben we hier. Marieke, succes met de laatste kilometers. Groetjes van meiden onder 14-1 van Hockeyclub Waalwijk.
0: En je zei me net ook dat er iemand was die zei van ja, we willen minder beeld vanuit de studio. Dat snap ik. Dat kan ik heel goed begrijpen. Wij proberen echt zoveel mogelijk lopers in beeld te brengen. Maar af en toe is het om technische redenen gewoon even noodzakelijk om te schakelen naar de studio. Omdat er dan een batterij gewist moet worden. Of dat er een andere positie gevonden moet worden. Er zijn dus meestal wat technische redenen om... om wat te switchen. En hebben we ook nog een verzoeknummers aanvragen?
1: Ja, zeker. Ook van onze eigen Mirabel hebben we een verzoeknummertje binnengekregen. Proclaimers met 500 miles.
0: Maar die heb ik gisteravond al gedraaid. En het is natuurlijk de Kennedy Mars van de Langstraat. Dus het is 80 kilometer. Dat is eigenlijk 50 mijl. Dus Mirabel, deze is dan in één keer voor, laten we zeggen, 10 lopers. Kan je daarmee mijn leven, Mees? Voor 10 lopers tegelijkertijd, hè?
1: Ja, denken we voor.
0: Gaan we doen, hè?
1: Doen we.

0: 12 kilometer vanaf het Willem van Oranje. Daar is stiekem nog een end als je al, ja, wat is het, 72 erop hebt zitten. Dus het begon nog eens keihard te plannen zo ook nog. Maar ik ben heel, heel blij om hier nu te zijn. Valt de last van mijn schouders af.
1: Ja, dat geloof ik meteen. En dan volgend jaar weer of ga je gewoon weer filmen met mij?
0: Ik heb eerlijk gezegd nog geen flauw idee wat ik ga doen. Het antwoord is voorlopig nee. Maar ik heb ook geleerd uit vorige jaren van andere mensen dat dat ook zomaar een snel jaar weer kan worden. Maar voorlopig ga ik hiervan genieten. Ik heb een bos bloemen gehad en ik ga rustig zitten en uitschakelen.
1: Ik snap het. Wat was nou het hoogtepunt van de hele... Ja.
0: Ik vond het gefeest in de gemeente Heusden vond ik erg leuk. Daar had ik al heel veel goede verhalen over gehoord. En dat was waanzinnig. Zelfs met het weer. Al was het toen nog wel droog. Ja, en dit. Al die mensen, ondanks het weer. Ja, waanzinnig. Ja, echt leuk.
1: Ja, ik hou je niet langer op.
0: Dankjewel.
1: Rust goed uit en top.
0: Dankjewel.
2: Ja, voor de mensen die zich afvragen, waarom breekt het opeens in de muziek? Dit was onze hoofdredacteur Tom, die de 80 kilometer, dat was een uitdaging die we hem gegeven hebben, nu dan uiteindelijk heeft volbracht.

0: Willy Swan een klein beetje wegschuiven. Dit is een instinkertje voor de DJ, hè? Want het is nu stil en dan gaat hij eigenlijk weer. Maar weet je wat? We gaan eens kijken of wij in het veld zitten.
1: Ja, ik zal even mijn pluk neerleggen. Die heb ik echt niet nodig. Hey! Nou, ze komen nog even wat mensen tegemoet. Ik ga even vragen hoe het met ze gaat. Zo. Hey, mag ik wat vragen? Oh, ik geef groot gelijk. Oh, kijk, zie je al je hele mooie bloemen hier? Hey, mag ik wat vragen? Ja, kom hier. Ik zag het, hè. Hoe gaat het?
2: Ja, goed. Het is nat, maar we zijn er bijna.
1: Ja, je hebt wel een mooi plukken.
2: Ja, zeker. Schiphol ben ik aan het promoten.
1: Ja. En eerste keer?
2: Nee, tweede.
1: Oh, wauw.
2: Ja, maar we zijn heel blij dat het nog 1,5 kilometer is en dat we nu een beetje drogere voeten krijgen.
1: Ja, dat snap ik. Het einde is al in zicht. En wat ga je eerst doen als je thuis bent?
2: Wijn drinken.
1: Je moet gelijk. Hé, loop lekker door. Doei, doei. Dag, meneer. Ik wil niet. Geen probleem. Hallo. Mag ik wat vragen?
3: Ja, zeker.
1: Hoe gaat het?
3: Ja, gaat uitstekend. Ja, ja zeker. Beetje nat.
1: De spirit zit erin.
3: Ja, absoluut. Nog een kilometertje.
1: Ja, je bent er bijna.
3: Ja, zeker.
1: De eerste keer?
3: Tweede keer zelfs.
1: Tweede keer. Ja. Oh, er zijn genoeg mensen die voor de tweede keer. En hoe gaat het deze keer?
3: Een stuk moeizamer dan de eerste keer, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar dat heeft alleen maar met de externe factoren te maken.
1: Met de weer, denk ik.
3: Met het weer, inderdaad. Ja, ja. Ja.
1: Ik denk als het zonnetje schijnt dat het allemaal wat makkelijker gaat.
3: Zeker weten. Zeker weten. Maar het gezelschap blijft natuurlijk altijd goed. Dus dat,
1: ja, maar zo kunnen jullie elkaar...
3: Ja, precies. Aanbieden. Dat hebben we ook gedaan. Dat hebben we ook gedaan.
1: En hoe heb je je voorbereid op deze loop?
3: Niet.
1: Oh. Gewoon doen.
3: Ja, precies. Karakter. Gewoon allemaal op karakter eigenlijk. Ja.
1: En ja. Ja, maar je hebt wel goede schoenen nodig, denk ik.
3: Ja, die heb ik vorig jaar al gehaald. Toen had ik me wel wat beter voorbereid. Dus ja, okay. Ja, ja, dus dat is nog. Die heb ik nog van. Maar ze zijn dus niet waterdicht, ben ik ook achter.
1: Oh, nou, dus volgende keer weer andere. Ja,
3: precies, precies, precies.
1: Weersbestendiger.
3: Ja, ik weet niet of ze hier tegen opgewassen zouden zijn.
1: Uiteindelijk niet,
3: ja,
1: denk
3: precies,
1: ik.
3: Precies, precies.
1: Nou, loop lekker door, jullie zijn er bijna.
3: Ja, dankjewel.
1: Jojo, doei. Gaan we hierachter nog even kijken. Dag meneer, mag ik u wat vragen? Hoe gaat het?
4: ja, het gaat goed, maar we zijn. Het is wel goed zo.
1: Ja, u bent zo. Ik ben blij dat zo meteen klaar is.
4: Nou ja, na hele hete avond en dan vanaf 11 uur regen. En dan eigenlijk de hele dag regen. Dan. Ja, na 4 paar sokken en nu weer natte voeten. Dan.
1: Je was wel voorbereid.
4: Wel helemaal voorbereid erop, maar. Er is geen oude aan eigenlijk.
1: Nee. Dus, nee, maar wel een topprestatie. Mag je trots op jezelf zijn?
4: We zijn ook trots. En het leuke is, vorig jaar was de 80 van de Langstraat onze eerste.
1: Oh.
4: En dit is de eerste editie, maar nu onze vijfde Kennedy Mars. Dus,
1: en hoe vindt u de Kennedy Mars?
4: Ja, we vinden het gewoon leuk. En Brabant is gewoon mooi. Dus,
1: ja, is ook mooi, hè?
4: We komen uit het midden van het land, maar het is...
1: Ja, wat komt u vandaan?
4: Barneveld.
1: Barneveld. Ja. Wauw. En wat maakt het dat u dan helemaal hier naartoe komt?
4: Nou ja, het feest, het landschap.
5: Het is een hele gezellige
4: ja, ja, de sfeer.
1: Ja.
4: Dus ja, dan moet je wel in Brabant zijn, denk ik.
1: En volgend jaar weer meedoen?
4: Ik denk het wel.
1: Ja. Ja. Geweldig.
4: Ja, maar eerst even voorbij komen, denk ik.
1: Succes, ja. Hè. Zet hem op.
4: Doen we, dankjewel.
1: Jo, doei. Nou, wij gaan weer terug naar de studio. Doei.
0: En daar hebben wij, Mees, hebben wij wat nieuws binnen, of niet?
6: Zeker, zeker. We hebben nieuwe berichtjes van onder andere Arina. Die laat weten, Chantal en Marcella, ik ben trots op jullie. Kusjes, je moeder. En ook Patricia heeft nog een berichtje achtergelaten. Simon en Vincent, trots op jullie. En we hebben ook weer een berichtje van Sam. Die heeft een verzoeknummertje laten doorsturen.
0: Ja.
6: Wij willen graag Waar ben je nou van Roy Donders horen.
0: Ja, en waarom, hoezo Waar ben je nou? Hun lopen nog steeds zoek?
6: Zoiets. Ze vroegen eerder al of ze Kees konden spotten. Maar dat is nog niet gelukt, laat ze ook weten inderdaad.
0: Nou, dan ik zou zeggen, kijk, blijf de beelden in de gaten houden. Er moeten nog steeds heel veel lopers binnenkomen. En wij hebben natuurlijk de appjes onder in het beeld meelopen. Maar ook regelmatig de lijst met lopers die over de finish heen komen. Dus dan kan je dat zeker in de gaten houden. Tot 4 uur zijn wij bij je op tv en op de radio. Langstraat TV en kanaal 42. En de FM natuurlijk 106.8. En ja... De online, kortom, je kan ons overal volgen. Roy Donders, zei jij, hè?
6: Roy Donders, ja, zeker.
0: Waar ben je nou? Nou, daar gaat-ie.

0: Sjafke en Frans Bauer met Van Brabant naar Bordeaux. En ik zit even te kijken naar de weerapp. En nou ja, als ik de beelden kijk, dan zie ik wel de paraplu's nog opstaan. En het lijkt nu ook wel even vrij heftig te zijn met de regen. En nou, rond 2 uur dan gaat het weer even plensen. Dus, maar daarna is het een soort skihelling naar beneden als het gaat om de neerslag. Dus het ziet er voor het einde van de laatste lopers dan nog wel uit als dat die misschien in het drogen gaan arriveren. Mees, heb jij nog dingetjes of gaan we gewoon naar de muziek? Want...
1: Even kijken, ik denk dat we gewoon lekker doorgaan.
0: Wij gaan ons lekker door naar de muziek. Ja, dan doen we dat. We gaan naar 3T met Stuck on You. En dan gaan we daarna eens kijken of we misschien nog verbinding kunnen krijgen met onze verslaggevers op locatie.

Ja, ik zie Lotte, waar we net een verslag van hadden. Die zijn nu bij de finish. Dat is ook wel leuk dat je mensen dan ziet bij het kapelletje. En dat ze nu dus inderdaad dan over de finish worden binnengehaald.

0: binnen.
1: Of echt?
2: Ja.
3: Tony.
1: Hoe ging het?
2: Goed. Ja, wel heel veel pijn, maar...
4: Zullen we nog even doorlopen door de finish?
2: Ja,
4: is...
2: ja.
4: We zijn er nou bijna, toch?
2: Ja.
4: Nou, hier, kijk, de fans, die zijn er al. Overladen door bloemen, nou. Wat wil je nou meer? Moet ik iets vragen?
0: Ja, een biertje in de hand en dan maak je dan ook...
4: Nou, Mario. Zwaai nog even naar de camera, want jullie zijn er.
2: Waar is de camera?
4: Daar, recht voor je. Hoe was het?
2: Ja, pijn. Alleen maar pijn.
4: Ja? Wacht even hier dan. Staan we nog in beeld, Adrie? Nou, het moment waar jullie allemaal op gewacht hebben. De medailles.
2: Ja.
4: Kom maar op met die medailles, zou ik zeggen. Maar je hebt overal pijn, zeg je.
2: Ja, heel mijn voeten. Helemaal, het is vol met bloed. Ik heb net al gekeken. Het is echt helemaal...
4: Ga ik maar even naar hier dan. En hoe is het met de andere Lotte?
5: Ja, ook veel pijn, maar het gaat hartstikke goed.
4: Was dit de eerste keer dat jullie er waren? Kom, we gaan even die kant.
6: Ja, anders wordt het
4: niet
6: te druk.
4: We gaan even een beetje opzij. Dan in één keer komen er heel veel lopers achter jullie aan. Was dit de eerste keer?
5: Ja.
4: Voor jou ook?
5: Ja, voor mij ook.
4: Oh jee. En doen jullie nog een keer mee? Of?
5: Ja, dat willen we wel.
6: Ja.
4: En nu al, na die regen en na die zware tocht, zeg je gewoon volgend jaar weer.
5: Ja, klopt. Ja.
4: Nou, fantastisch. En wie stond hier allemaal om jullie aan te moedigen?
5: Iedereen eigenlijk. Heel familie. En,
4: Okay. Nou, misschien willen we nog even afscheid nemen, want we hebben 80 kilometer erop zitten. Zwaai nog even naar de camera. Dan gaan we terug naar de studio.

0: Mees, wil je nou echt iets heel doms horen?
1: Ik wil altijd iets doms horen.
0: Wij hebben hier al urenlang een weer-app openstaan.
1: Ja.
0: En die staat op locatie Langstraat.
1: Aha.
0: Wist jij dat er een Langstraat ergens is in Zuidoost-Brabant?
2: Dit ga je niet menen.
0: Ja,
2: dit ga je niet menen.
0: Wij zitten continu op de verkeerde locatie te kijken voor de weer-app. Want nu gaat het gewoon, ik zit nu te kijken en dan ik heb nu gewoon Waalwijk gekozen. En dan zie ik nog een beetje miser rond 2 uur en daarna is het gewoon droog.
1: Nou, dat is goed nieuws voor de wandelaars, toch?
0: Dit is echt heel goed nieuws voor de wandelaars. Heb jij nog andere nieuwtjes? En anders dan gaan wij gewoon richting het einde van dit uur.
1: Ik heb nog wel een aantal berichtjes hier binnengekomen, zeker. Zoals eentje van Celine Koenen. Hey opa en oma, goed bezig en hou vol.
0: Oh, opa en oma.
1: Opa en oma, kijk, ja. Zeker.
0: Stoer, heel stoer.
1: En ook nog eentje van Freek. Die wenst Marieke nog een fijn laatste stukje.
0: Stilstaan beeld, Marcel. Dat betekent dat hij ook in de laatste lus zit, zeg maar.
1: Ja, ja, zeker.
0: Ik zit even te kijken op het schema. Het is 3:10. Of 2:10. En in principe gaat 2:08 gaat het Willem van Oranje College gaat dicht. Dus dat betekent dat die controlepost dan geweest is. En dat er zijn echt mensen dan in de allerlaatste lus moeten zitten voordat ze richting de finish. En ja, er komen heel veel mensen over de finish heen. Maar er zullen nog heel veel moeten gaan finishen. Wij houden een beetje de statistieken wel in beeld. Want we hebben inmiddels, wij zien dan op in ons beeld wel de finishnummers met de namen. Om 2:45 gaan wij bellen met de voorzitter van de stichting om te kijken hoe de statistieken er dan voor staan. De lopers hebben nog 2:10 om de finish te bereiken. Wij blijven tot 4:00 zeker bij je.

de kater. Hey. Wij gaan nooit meer slapen. Hey. Maak mijn moeder niet trots. Hey. We groeien nooit op. Hey. Alles op de pof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar. Ik ben met de mar. De barkeeper is van de star. Huh? Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators. Scootpallet.nl. Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
3: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
4: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
6: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
0: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
7: Luister dit!

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over 1 uur om 3 uur. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het radionieuws.
2: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
3: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
9: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
11: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental. MUZIEK

Ja, er komen her en der nog appjes binnen bij ons op het systeem. Maar dat kan altijd meer. Dus heb je nog een loper die je wil aanmoedigen? Heb je nog een plaat die je wil aanvragen? Doe dat gewoon via de WhatsApp. En het wordt langzamerhand gezellig druk in de studio.

0: Ja, en zeg ik net met mijn grote mond. Ja, nee, ik had het verkeerde weerbericht voorstaan. En het valt wel mee met het weer. Ik zit nu op de camera's te kijken, jongens. Het glanst weer even. Alle paraplu's zijn weer de lucht in. En dus het regent. Maar echt, het belooft beter te worden. Mees. Ja. Heb jij nog belangrijk nieuws?
1: Belangrijk nieuws, zeker heb ik belangrijk nieuws. We hadden het al eerder even over onze Kees. Nou, we hebben goed nieuws. Hij is binnen.
0: Kees is binnen?
1: Ja,
0: Kees,
1: zeker.
0: Ja, de stop de persen. Kees is binnen. Dat is mooi. En nog iets anders?
1: Ja, zeker. We hebben een bericht van Frans van der Velde. Die zegt, Bart, Brian, Jordi en niet te vergeten Roy, gefeliciteerd met jullie medaille en 80 kilometer verder. De groetjes uit Waspik. En nog een ander berichtje. Kevin Faro, we zijn trots op jou dat je met weinig oefenen de 80 kilometer hebt uitgelopen. Lieve groet van opa en oma.
0: Kijk, ja, dit is een opa en oma die de groeten doen. En net hadden we een opa en oma die meeliepen of meelopen.
1: Ja, zeker.
0: Inmiddels, ik pak even je microfoon, jongens. Want inmiddels aangeschoven, de queen of the night. Onze eigen, ik zou bijna zeggen, onze,
2: ja, doe eens, maak
0: onze eigen bedvrouw. Hier met bed, B-A-T dan, hè?
2: Bad woman.
0: Ja, onze, ja. Ja,
2: ja, maar ja, ik ben
0: nachtvlinder. Jij hebt een uren gemaakt afgelopen nacht.
2: Oh ja, het viel maar mee. Van 11 tot 8.
0: Van 11 tot 8. Ja. Je hebt 9 uur lang heb jij in de regen gestaan. Ja. Met een camera op je schouder, veelal. Af en toe zag ik dat hij hem even iets heb laten zakken. Maar over het algemeen op je schouder en beelden gemaakt van de... En toen dacht jij, weet je wat, ik ga naar bed toe?
2: Nee. Toen dacht ik, ga een grote pot koffie zetten.
0: Ja.
2: En toen had ik toen echt mijn man, die werd wakker. En toen had hij zoiets van, moet je niet slapen? Zeg, nee, want ik ga vanmiddag weer terug.
0: Ja.
2: Dus ik stort vanavond misschien wel in, of niet.
0: Of niet.
2: Dus,
0: inmiddels ook aangeschoven. Paul, jij bent ook weer, jij hebt de hond uitgelaten.
3: Ik heb de hond uitgelaten, ja. En ik heb meegeleden met de wandelaars. Want op het moment dat ik de hond uitliep, het stroomde uit de hemel. Ja. Dus alles is nat. Kootje is nat, mijn broek is nat, mijn schoenen zijn nat. Alles gewoon doorweekt.
0: Ja, nee, even voor jullie een kleine update. De verwachting is dat er nog ongeveer een 400 nog wat lopers nog binnen moeten komen.
3: Zo.
0: En er zijn er vannacht ongeveer 500 uitvallers gemeld.
3: Ja, dat hoorde ik net.
2: Ik heb het gevolgd, inderdaad.
0: Ja. Ja, dus wij gaan over een klein half uur, over een half uurtje gaan wij bellen met de voorzitter om de laatste standen op te halen qua lopers. En wij gaan gewoon met z'n allen hier tot 4 uur vanmiddag een gezellige boel van maken. Ja, dus dat gaan wij in ieder geval proberen.
2: Ja, dat gaan we zeker lukken.
3: Dat gaan we gewoon doen.
0: De mensen die nog onderweg zijn en die toevallig naar onze zender luisteren, in ieder geval een paar leuke uren hebben. En natuurlijk om jullie als luisteraars en tv-kijkers op de hoogte te houden van wat er allemaal gebeurt. Op dit moment hebben we even een personeelswissel bij de reporters op locatie. Dus we moeten het even doen met onze vaste camerapunten voor de mensen die denken van, waarom zie ik alleen maar de finish? Nou, dat dus.

0: We gaan naar de... Lotte.
1: Ja, we zijn er weer. Samen met Nancy.
2: Yay.
1: We gaan eens kijken. Ja, hey, mag ik wat vragen?
2: Zeker.
1: Hoe gaat het?
2: Ja, goed hoor. Ja, ja.
1: Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel.
1: Top prestatie.
2: Ja, zeker.

0: Kijk, I'm Like a Bird, wat hij in ieder geval niet heeft, is pijn in de voeten. Wat natuurlijk heel veel lopers wel hebben. We hebben op dit moment door de camerawisselingen hebben we alleen maar even beeld vanuit de finish. Maar ja, dat is misschien ook wel het leukste punt op dit moment. Want daar komen al die mensen binnen. Mees, hebben wij nog nieuwtjes?
1: Ja, zeker wij nieuwtjes. We hebben een berichtje van Thomas. Die laat weten, ik wil iedereen feliciteren die deze zware tocht van dit jaar gelopen hebben. En dit erg slechte weer. Ook hebben we een hele scherpe opmerking van Miranda. Die stuurt, complimenten voor jullie allemaal. Maar waarom heeft jullie verslaggeefster haar zonnebril op? Blij dat ze het zo zonnig maakt.
0: Ja, nou, ik weet hoe dat zit.
1: Vertel.
0: Zulk slecht weer is het dus niet. Want haar bril kleurt mee met het licht. Dus als het buiten een beetje licht is, dan krijgt zij donkere glazen. Dus het is niet zo dat we een roze bril op hebben gezet. Of een dat we denken het leven heel erg zonnig inzien. Nou, dat doen wij natuurlijk. Dat doen we natuurlijk wel met z'n allen. Maar dat is dus het verhaal achter de donkere bril van Lotte. Is dat volgens mij. Even kijken, hebben we nog wat anders? Hebben we nog verzoekjes? Hebben we nog complimentjes? Wij doen natuurlijk alles voor de complimenten.
2: Ja.
0: Ik heb even geen verzoekplaatjes.
1: Nee, het is vrij stil.
0: Helemaal niks. Dus kom op met je verzoekplaatjes. Als je nog een loper onderweg hebt die denkt van, die moeten we nog even die laatste 10, 15 kilometer door. Dan laat het even weten. Even kijken. Het is 14:25. Dat betekent dat het Willem van Oranje College al ruim een kwartier dicht is. Dus iedereen die nu nog loopt.
3: En daar binnenkomt.
0: Er zit in het laatste stukje. Dus als je daar binnenkomt, dan is het volgens mij.
3: De lopers zitten nu in de laatste 9 kilometer.
0: Alle lopers zouden in de laatste 9 kilometer moeten zitten. Nou, dat klopt wel.
2: Zoals onze Tom dat noemde, het ererondje. Ja, langs de ijsbaan.
0: Ja, een ererondje van 9 kilometer. Ik weet niet wat ze hier in het eten hebben gestopt, in het water gestopt hebben in de studio. Maar een ererondje van 9 kilometer vind ik nogal een. Dat vind ik nogal een end.
3: Ja,
0: dat
3: vind ik heel enthousiast.
2: Kijk, vanaf 71 kilometer, dat is een stukje.
0: Ja, maar vanaf het kapelletje naar de finish, dat is.
3: Een stukje.
0: Dat is een stukje.
2: Dat is wel een heel stukje. Lang rechtstuk, hè?
0: Ja, maar daar staat publiek, daar staat daar is muziek, daar is alles. Maar ja, nee, vanaf het Willem van Oranje College dan nog Waalwijk in, dan moet je nog dat hele. Hier een beetje langs de provinciale weg en dergelijke. Nee, dat is echt een heel mooi ererondje.
2: Ja.
0: Even kijken, er komt nu weer een verzoekplaatje binnen. Dus die gaan we zo even kijken of die gaat passen en wat we gaan doen. We gaan even naar de muziek toe. Mirabel, je had nog een. We hebben zo een gast, begreep ik.
3: Als het goed is, komt er zometeen inderdaad een kennisje.
0: Ja.
3: Die heeft de 40 kilometer gelopen.
0: Ja.
3: En die gaf aan van, ik ben kapot. Maar ik had toch zoiets van, kan je toch niet eventjes de studio inkomen?
0: Oh, je gaat gewoon iemand gewoon die helemaal moe is en op de bank wil liggen.
3: Zo
0: en
3: ben ik.
0: Oh, wat gemeen.
3: Alles voor de luisteraars en de kijkcijfers.
0: Alles voor de likes.
3: Ja, voor de likes. Nee, ik heb bijgezet van, als je het niet wil en het kan echt niet, dan moet je het niet doen. Maar het zou leuk zijn als je toch nog ergens de fut vandaan kan halen om even gewoon een live interview te doen. En volgens mij vond hij dat wel een leuk idee. Dus nou, als het goed is.
0: Wie weet gaan we dus nog iemand in de studio krijgen voor de klok van 4 uur die verslag gaat doen. Hoe hij zei.
3: Precies, hij. Hij.
0: Dat beleefd heeft.
3: Ja, vanuit het veld natuurlijk. Dus dat is, wij kunnen het wel vanaf de zijlijn als verslaggever en camera en zo zien. Maar hij heeft het echt gewoon ondervonden in de regen. Dus ik ben benieuwd.
0: We gaan het meemaken. Yes. We gaan een Riptide.

0: De dames staan klaar. Ik zou zeggen, begin
1: nou,
0: maar.
1: We zijn weer live vanaf de finish in Waalwijk. Hoe vind je ervan tot zover, Lotte?
2: Ja, er komen echt zoveel mensen binnen nu. En ja, het begint ook mooi weer te worden. Het zonnetje gaat te schijnen. Speciaal voor de allerlaatste mensen die nou net binnenkomen. Ik ben benieuwd wie we kunnen interviewen.
1: Ja, nou, hier komt nog iemand binnen. Jules en Wilbert. We gaan even kijken. Hallo Wilbert. Je bent live op televisie. Hoe was het?
3: Oh, prima. Vandaar de halve, dat is meer dan genoeg.
1: Nou, dat dacht ik. Ik heb de zon vast besteld dat je even op kan drogen. Ja, sorry.
3: Maar wel lekker.
1: Het ging wel goed. Die 40 kilometer is te doen.
3: Is voldoende. Zonder blaren, dus is prima.
1: Oh, wauw.
3: Ja.
1: En volgend jaar de 80? Of?
3: Daar twijfel ik nu aan.
1: Ja?
3: We hebben het er wel over gehad, maar of echt gaat gebeuren, weet ik niet.
1: Nou, we hebben nog een jaar om over na te denken en uit te rusten. Dus zou me even laten zien wat je hier binnen hebt gehaald. Applaus.
3: Dankjewel.
1: Voor deze topper. Ik wens je nog een fijne dag.
3: Ja, hetzelfde.
1: Oké. En Jules, ik kom er ook aan, maar die wil liever niet.
4: Nee.
1: En Jules.
4: Ik kan er mooi tussendoor sneaken. Maar
1: nee, zo makkelijk kom je er niet meer weg. Hoe ver heb je gelopen?
4: 40. We hebben de halve gedaan.
1: Ja, meer dan zat hoor.
4: Prima zo. Prima. Ik kan morgen ook gewoon weer werken. En,
1: ja, morgen gewoon weer aan de bak.
4: Ja, natuurlijk. Op zijn
1: kijk. Ja. Ik geef het je te doen hoor.
4: Oké, okay, ja. Dankjewel. Ik even iets droogs aan doen, want dat ben ik wel.
1: Ja, de zon schijnt. Okay. Veel plezier nog.
4: Ja,
1: en knap gedaan.
4: Dankjewel. Doei.
1: Doei. Nou Lotte, het is maar wat.
2: De 40. Ja, ik heb ook gevraagd aan mensen hoe ze voorbereiden. En ze zeggen gewoon doen. Gewoon niet voorbereiden, gewoon doorgaan. Verstand op nul.
1: Ik weet niet of ik het kan hoor. Gewoon doen.
2: Ik vind het wel echt een toppenstraat hier. Ja, het is echt geweldig. En ja, of het nou de 40 of de 80, ja, het is gewoon beide hartstikke gaaf. Hartstikke leuk. Ja.
1: Ja, eerst had ik mijn pet op tegen de regen, nu tegen de zon.
2: Ja, nou, we hebben allerlei weer gehad. We hebben regen gehad, we hebben benauwd gehad, we hebben zon gehad. Ja, van alle markten thuis nu.
1: Ik wil nog even deze meneer iets vragen. Hallo meneer.
5: Ja.
1: U bent live in uitzending.
5: Oh, en nou?
1: En nou ben ik heel benieuwd hoe u het heeft ervaren, deze tocht.
5: Het is een mooie tocht. Een beetje vochtig. Ja. Maar meer ook niet.
1: Nee?
5: Nee.
1: Hoeveelste keer was het dat u meedeed?
5: De tocht heb ik 11 keer gelopen. En deze eerste keer. Valt jammer weg.
1: Ja?
5: Ja.
1: Nou, we zetten u vast op de lijst.
5: Dat zouden we doen.
1: Ja, nou, heel fijne dag nog.
5: Hoi.
1: Doei. Nou Lotte, misschien gaan we weer terug naar de studio. Bedankt weer. Doei.

0: Dat doen we zeker. Nog anderhalf uur. En er zijn weer wat verzoekjes binnen, Mees. Ik heb er... heb je nog wat... nee, laat ik het anders zeggen. Mees, hebben wij nog verzoekjes?
1: Ja, zeker hebben wij nog verzoekjes. We hebben er zelfs twee binnengekomen. Eentje van Kelvin. Go Your Own Way van de Fleetwood Mac.
0: Oh, die is speciaal voor Arno.
2: Ja.
0: Ja, die is voor Arno. Ja.
2: Ja.
1: En nog eentje. Namelijk Wake Me Up van Avicii.
0: Nou, die heb ik allebei gevonden en die gaan we natuurlijk gewoon draaien. We beginnen die met, die uit, moet ik zeggen, 1977. Dit is Fleetwood Mac met Go Your Own Way. En dat geldt natuurlijk niet voor de lopers, want ja, die hadden een vaste...

Nog steeds lopers binnenkomen en inmiddels is het niet meer regenachtig, maar schijnt de zon. En dat is toch wel erg lekker. Ik heb een kleine mededeling voor Sam uit Drunen. Sorry, de plaat die jij aanvraagt, die staat niet in ons systeem. Dus verzin wat anders, zou ik zo zeggen. De andere plaat die aangevraagd was, dat was deze. Ah, Wake Me Up When It's All Over. Dat zal ook gelden voor sommige van onze verslaggevers die de hele nacht bezig zijn geweest. Doe het gewoon nog een keertje. Ik schuif de verkeerde schuif dicht. Ja, kan ook gebeuren.

0: Wake Me Up van Avicii met Ello Black. En wij gaan, we gaan nu direct door naar de voorzitter van de stichting Kennedy Mars van de Langstraat. Heb ik je aan de telefoon?
1: Goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Leuk dat je, en vooral heel goed dat ik je weer aan de lijn heb. En wat een mooi weer, hè?
1: Ja, de zon is gaan schijnen. Het is echt absurd. Maar dat geeft wel een hele feestelijke stemming gelijk hier in het centrum van Waalwijk. En daar zijn we wel heel erg blij mee.
0: Het, ja, de lopers komen binnen. De ene die heeft wat meer moeite mee dan de andere. Maar het zonnetje staat erbij. En ja, het feest kan gewoon doorgaan en alleen maar groter worden.
1: Ja.
0: Heb jij nog een nieuws voor ons vanuit de organisatie voor de lopers?
1: Ja, de hoofdpost is een klein half uur geleden gesloten. En we zijn nu druk doende om alle lopers op de laatste stukje nog even exact in kaart te brengen.
0: Ja.
1: Zodat we ook het laatste uur jullie van de juiste informatie kunnen voorzien.
0: Want de Duinlaan die gaat rond 3 uur dicht, heb ik in mijn schema staan. Dus de mensen hebben nog 20 minuten om daarheen te lopen, een klein kwartiertje.
1: Ja. Ja.
0: En dan is het tot nog een uur tot aan de finish.
1: Ja, dat klopt. En dat is voor de allerlaatste loper wel flink doorlopen om ook op tijd in de Duinlaan te komen. Want die zit echt helemaal achteraan het tijdschema.
0: Ja, dus dat, ja, natuurlijk de laatste loper heel interessant en belangrijk. En natuurlijk hopen we voor hem of haar ook zeker dat ze dat gaat halen. Maar hoe gaat het met het bulk van de lopers? Hoe gaat het met het aantal binnenkomers en mensen die over de finish komen?
1: Ik ben nu zelf ook in het centrum. En op dit moment zie je gewoon een continue stroom van deelnemers die de finish passeren. En allemaal toch enorm applaus krijgen van al het publiek wat hier nou aanwezig is.
0: Ja, dat applaus dat zien wij, dat brengen wij in beeld. Ik denk dat als er voor de rest geen echte mededelingen zijn vanuit jullie, dan zou ik je graag nog een keertje willen bellen als dat mag. Maar dan tegen de klok van 3:45 om dan te weten hoe de zaak ervoor staat. En dan hebben we denk ik ook een goed beeld van wat er nog gebeurt. En misschien hoe ver we zijn met de laatste mensen die dan over de finish heen komen. Dankjewel, zover. We gaan naar de muziek. Hij is even bij jou.

0: Ja, er was iets met deze man, Bobby Brown. Volgens mij iets met zijn ex die hij niet helemaal netjes behandeld heeft. Maar Mirabel die zegt net, Arjan, als de zon schijnt, dan... wacht even, hier ben je Mirabel.
1: Daar ben ik.
0: Als de zon schijnt, dan...
1: Ja, ik wilde eigenlijk een liedje, maar dat was niet zo heel passend, vond jij.
0: Welke was dat?
1: Ik wilde Hot in the City van Billy Idol.
0: Ja, nou ja, nee, ik vind... nou, weet je wat? Je mag kiezen.
1: Ja.
0: Ik zet jullie gewoon... Dat doe ik al vaker, schuif Paul ook even over.
1: Ja?
0: We gaan... moet ik even zoeken? Hot in the City?
1: Ja.
0: Die ga ik even opzoeken. En dan... ja, die heb ik.
1: Ja.
0: En ik heb... toen zei je een andere.
1: Toen begon ik met... Paul zei hot. En toen dacht ik Buster Poindexter.
0: Nou, dan raad ik jullie uit. Wie van de twee gaan we draaien? Dus hoe... Wat gaan we doen?
2: Alle twee leuk.
0: Ja, ze zijn ook allebei leuk.
2: Dat is het hem.
1: Kunnen we ze niet gewoon achter elkaar gewoon allebei doen?
0: Oh, echt serieus?
1: Ja.
2: Ja, waarom niet?
0: Ja, dan doen we dat.
1: Kijk.

0: Ja, we gaan weer even overschakelen naar onze reporter in het veld.
1: Oh.
0: En ik zou zeggen, kom er maar in.
2: Ja, ja, Lotte.
1: Ja, we zijn er weer.
0: Ja,
1: we gaan weer even kijken of we iemand kunnen interviewen. Ik zie daar iemand aanlopen. Mag ik u wat vragen?
3: Nee, alsjeblieft niet. Ik ben kapot.
1: Oh, ja, het is heel zwaar. Mag ik u wat vragen?
2: Zeker.
1: Hoe gaat het met u?
2: Kom, Charlie. Ik heb met mijn kleindochter gelopen.
1: Oh, wat kom, hartstikke
2: kom,
1: leuk.
2: Kom bij, Charlie. Kom. Jawel. Ga ik erbij staan.
1: Hoe ging het?
2: Nou, zeg het maar.
3: Slecht.
1: Slecht.
2: Ze had last van de voeten.
1: Oh ja, ja, maar dan...
2: En,
1: ja,
2: het is toch super knap dat ze hem uit heeft gelopen.
1: Ja, hartstikke trots.
2: Ja, ja, ja. En, we zijn vanmorgen om 7:00 gestart. Nou is het 2:30. Dus prima gelopen.
1: Wauw, ja. En hoe zijn jullie zo samen begonnen om dit te doen?
2: Nou, ik heb hem al 13 keer gelopen, de 80. En zij wilde meelopen. En ze wilde de 80 lopen. Ik zeg, maar dat is veel te ver. Ja. Ze zijn vorig jaar met de 40 begonnen. En nu weer met de 40. Maar ik zeg net, kom maar hier. Ik zeg, doen we volgend jaar 80? Nou, ik denk het niet, zeg ze.
1: Ja, maar, op een gegeven moment als de voet pijn begint, want was dat al vroeg? Of, ja, dan loop je al heel...
2: Toen je vrok de 5 kilometer.
1: Oh,
2: kilometer.
1: Dan duurt het lang. Ja.
2: Maar die kan goed doorgaan.
1: Wow.
2: Dus we hebben de 80 samen.
1: Ja, je bent helemaal trots.
2: Ja, ja, ja. Nou, hoeveel kunnen met de kleindochter lopen?
1: Bijna niet. Dat is toch hartstikke gaaf?
2: Ja, precies vind ik ook. Dus,
1: ja, en ook wat we eerder al over hebben gehad, dat jongeren ook wat meer...
2: Nee, ik zorg wel, dus ik ben zelf nog vitaal genoeg, dus ik blijf er wat doen. Ik neem ze wel mee.
1: Nou, tot volgend jaar dan weer.
2: Zeker. Ja, hey, tot ziens.
1: Oh, hartstikke leuk om dat samen met je kleinkind te doen. Dat is natuurlijk hartstikke fantastisch. Oké, we gaan even kijken of we nog iemand kunnen interviewen. Ja, er komen alweer mensen binnen. Die krijgen eerst een medaille. Zo. Mag ik wat vragen? Gefeliciteerd als eerste. Hoe gaat het met je?
4: Goed, ik heb alleen heel veel pijn.
1: Ja? Waar doet het allemaal zeer?
4: Mijn knieën en mijn enkels.
1: Oh. En is dat al in het begin van de... Of begint het op een gegeven moment op het einde?
4: Op het einde, de laatste 10 kilometer.
1: Ja, dan is het nog even doorbikkelen en dan...
4: Ja.
1: Volgend jaar weer?
4: Zeker.
1: Ja? Hoeveelste keer is dit?
4: Tweede.
1: Dus op naar de derde. En heb je de 80 gelopen of de 40?
4: 40.
1: En volgend jaar de 80 of nog een keer de 40?
4: 40.
1: Geef je groot gelijk.
4: Dankjewel.
1: Heel veel plezier en een hele fijne dag nog. Zo. Ja, er komen alweer nieuwe mensen binnenlopen. Het begint echt. Het is de laatste uur trouwens. De laatste mensen komen binnen. Oh, nog even een foto. Hi meneer. Nog even de medaille in ontvangst nemen. Meneer, mag ik u wat vragen?
5: Zeker.
1: Als eerste gefeliciteerd.
5: Dankjewel.
1: Hoe gaat het met u?
5: Ja, het gaat wel eigenlijk. Ik ben wel zat. Ik ben echt zat.
1: En heeft u de 40 gelopen of de 80?
5: 80.
1: Ja, de eerste keer of?
5: De vijfde keer.
1: De vijfde keer?
5: De vijfde keer.
1: En volgend jaar weer?
5: Denk erover na.
1: Als het
5: niet regent.
1: Hoe was de regen? Zwaar, denk ik.
5: De regen is wel een extra dementie, om zo te zeggen. Ja, dat is echt wel.
1: Het was benauwd en nat en dan moet je door.
5: Ja, en alles duurt veel langer. Met je alles weer op laten drogen, droge sokken aan. Ja, niet leuk.
1: En heeft u dan ook meerdere kledingstukken bij? Of?
5: Ja, in de tas die met het busje meegaat. Dus dat is makkelijk.
1: Ja. Ja, dus u heeft al een paar keer wel...
5: Wel droge schoenen en dat scheelt daar wel.
1: Dan was u wel goed voorbereid.
5: Ja, zeker.
1: Ja.
5: Alle weer.
1: Ja, op alle weer. Ja. Nou, geniet van uw overwinning.
5: Okay, dankjewel. Gaan een biertje drinken.
1: Ja, geef een groot gelijk.
5: Dag hoor.
1: Jo, doeg. Nou, wij gaan weer terug naar de uitzending.
0: Dankjewel, dan gaan wij weer terug even naar de commercials en het nieuws.
6: Uit de Scootmobiele zit altijd 2 maanden garantie.
7: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel, ook voor verhuur van scootmobielen.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee Groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee Groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
9: Bel ons op 06 579 07376.
8: Of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
10: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
11: Langstraat FM Nieuws.
12: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond een uur of één liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 2:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de grote prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de grote prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de derde plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de tweede plek en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
13: Een schone werkplek. Een frisse school of blinkend schone ramen? MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
14: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
15: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
16: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
17: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
18: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
19: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
20: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Colors at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

0: Ja, we gaan het laatste uur in. Oh, het is alweer het laatste uur. Van 3 tot 4 zijn we nog live bij je. De studio is lekker vol. Het is lekker gezellig. En wij hebben Kevin Ophorst in de studio. Die gaat zo vertellen hoe hij de 40 kilometer heeft beleefd. En dat doen we natuurlijk gewoon niet zonder muziek. Dus je merkt, het is ook voor mij het laatste uur. Dus ik begin ook gewoon fouten te maken. Dat is, Paul is er weer te lachen. Wacht even.
1: Ja, ik zit natuurlijk te lachen.
0: Ja, nee,
1: ik heb vanochtend 4 uur achter elkaar gedraaid. Geen één foutje.
0: Ja, maar het lukt mij nooit 1 uur achter elkaar zonder 1 foutje. Dat gaat mij gewoon niet.
1: Oh, opleiding.
0: IQ.

0: hadden hier nog een kleine discussie welke het mooier is, het origineel of de cover. En we zijn het eigenlijk wel over eens dat de cover is het leukste, maar het meeste emotie zit in het origineel.
1: Zeker weten.
0: We hebben een gast in de studio. En ik ben heel blij dat jij hier bent, Kevin. Kevin Opphorst, wat heb jij gedaan vandaag?
2: Ja, ik heb vandaag om 7 uur ook het startsignaal van de 40 kilometer. Dus die heb ik meegelopen natuurlijk.
0: Jij hebt de 40 kilometer gelopen en daar had jij 9 uur de tijd voor.
2: Zeker. En ik had 9 uur de tijd voor inderdaad. En ik deed er in totaal, volgens mij als het goed is, ik had echt geen timeopslag of zo. Dus ik deed volgens mij 6 uur en 10 minuten over.
0: Ja, zo ongeveer. Dat staat hier ook op mijn papiertjes. Dan gaan we dat gewoon vanuit. In 6 uur en 10 minuten die 40 kilometer lopen. En dat is knap. En dan, weet je, dan hier naartoe komen en om dan live op de radio even te vertellen hoe je je voelt.
2: Hoe ik me nou voel, ja.
0: En waar voel je wat?
2: Ja, ik ben natuurlijk wel blij dat ik de 40 kilometer heb gehaald. Want ja, de 40 kilometer, het lijkt niets. In principe, ik heb zelf wel wat geoefend natuurlijk. Het is op zich nog wel te halen, maar echt toen ik hem heb uitgelopen oprecht, het weer zat ook niet echt mee, maar ik ben echt godzijdank al ben ik blij dat ik echt nu even hier zit.
0: Ja, dat snap ik. Je zegt, het weer viel, werkt natuurlijk niet mee. Nee, we hebben natuurlijk een uur geleden hebben we gewoon regen gehad. En vannacht zelfs natuurlijk hele zware regen. En je kan het ook nog zien aan de rode loper, want als daar mensen overheen lopen, dan zie je het water gewoon nog
2: man, toen ik over die rode loper heen liep, als ik één goede stap zet, nou, dat ik zo het aquanul van de Vatrian ook mogen doen, denk ik.
0: Ja, ik ben geen wandelaar. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik hou van dingen op wielen. En wandelen, dat gaat mij te langzaam. Hoe kom je op het idee om te zeggen, nou weet je wat, ik ga 40 kilometer lopen?
2: Nou, dat was het. Mijn opa en mijn vader, die hebben jarenlang in de 80 gelopen. Ja. En nou, als ze mij vraagt, het zijn ook, vind ik wel, het zijn niet echt wandelaars dat ze er beroep van willen maken of een professionele sport, maar ze konden het altijd wel. Ze waren altijd voor 12 uur, waren ze altijd wel binnen.
0: Dan moet je stevig doorstappen.
2: Mijn vader, die liep wel goed, toch? Dat moet ik zeggen. En ik heb heel lang, heel veel geleden was ik echt gewoon een kleine knul nog. Ik wist echt niet hoe jong ik was. Ik had altijd de 5 kilometer gelopen. Maar ja, dat is niks. Dat doe ik nou met één vinger in mijn neus gehad.
0: Ja, dat is de kinderavond, vierdaagse. Eén avond.
2: Dat klopt. Maar ik had jarenlang gezegd tegen mijn familie van, joh, ik ga de 80 doen. Maar ja, iedere keer met werk, ik vergat het elke keer steeds meer en zo. Maar ja, ik hield mijn tante aan het woord en ik zei tegen haar van, ja, als jij nou de 40 kilometer uitloopt, ik zei tegen haar, loop volgend jaar met jou de 40 kilometer mee. Ik had eerst gehoopt dat ze niet uitkwam, maar ja, toen ik dat zag, ik was wel trots op deur, maar toen dacht ik ook van, fuck, nu moet ik volgend jaar weer mee.
1: Ja, maar het zit dus wel een beetje bij jullie in de familie, als ik het zo hoor. Want ja, er zijn dus meer mensen in de familie die lekker lopen.
2: Ja, dat wel. En natuurlijk, mijn zus heeft gisteren ook gelopen de 80. Nou moet ik zeggen, ik zet wel mijn patch voor haar af. Want
1: zeker.
2: De week voordat de 80 begon had ze nog geoefend. En ik zei nou, ja, neem nou maar gewoon lekker rust. Want dadelijk dan ga je te veel forceren. Nou, ik heb een dag meegeoefend voor de zekerheid. Maar het was echt raar. Ik heb echt geen woorden voor. En het is al, als er water in je sok komt, dan
1: dan heb je een probleem.
2: Dan ben je gewoon zo goed als
1: dat. Dan heb je echt een probleem, ja. Nee, want het is ook normaal inderdaad wat je zegt. Je moet echt wel een beetje oefenen om zo'n afstand te kunnen lopen. Maar het is algemeen bekend, je moet ook eigenlijk een week voordat de echte tocht is, eigenlijk niet meer lopen.
2: Ja, dat klopt. Dat geeft meestal de spieren wat rust. En ik had, dat weet ik genoeg wel, ik had echt in, ja, begin midden juni had ik mezelf ingeschreven. Ja. Ja, toen dacht ik bij mij van, ja, het oefenen, daar heb ik altijd wel de tijd voor. Maar toen schoot ik pas in de paniek, want ik had pas in augustus, pas een maand daarvoor, toen had ik pas mijn schoenen aangetrokken. Toen dacht ik, nou, dan ga ik maar.
0: Heb je nieuwe schoenen gekocht en dan daar nu al gelijk mee gelopen? Dus
2: ik had zo wat langer, maar ik heb dat toen gewoon even gewoon goed ingelopen, ja. Ik heb maar 2 weken heb ik echt gewoon lopen oefenen voor die 40 kilometer.
1: Dat vind ik het helemaal een prestatie.
0: Ik vind het We gaan even een plaat draaien en dan komen we nog even bij jou terug.
2: Ja, is helemaal goed.
0: En die plaat, dat is Avicii. En het nummer, dat heet Hey Bro.

0: Avicii met Hey Brother. En we gaan live naar onze verslaggevers in het veld. We gaan eens kijken of zij iets te vertellen hebben.
1: En we zijn terug bij de finish in Waalwijk. Het is nog een kleine drie kwartier dat de mensen tijd hebben om te finishen. Dus het wordt spannend. Meneer, u bent net binnengekomen. Ja, hoe ging het?
2: Super.
1: Met wie heb ik het genoegen?
2: Kees van Angerhooy uit Brakel.
1: Nou, ik zou even zwaaien naar die fans die thuis
2: top.
1: Kijken.
2: Ik weet niet wie te kijken, maar top.
1: Ja, ging het goed?
2: Ja, het regen was pittig, maar
1: het is gewoon... En die medaille, is het allemaal de moeite waard?
2: Ja, tuurlijk. Dan ga je door.
1: Ja. Vond je dat weer?
2: Ja, zeker. Het weer is zeker weten.
1: Want dit is de hoeveelste keer van u?
2: Ja, was de eerste, dus dit is de tweede keer. Dus,
1: dit was wel een beetje een duurdoop, hè? Met die regen is toch een heel ander verhaal dan vorig jaar.
2: Dat klopt, ja. Toen was het lekker weer en nu, die shit regen.
1: Dus. Stel ook vast mooi weer voor volgend jaar, dan zie ik u weer.
2: Top, doen we. Okay. En, hartstikke bedankt, hè.
1: Ja hoor, doei. Kijken of we nog meer mensen hebben. Hallo Indy, gaat het nog een beetje?
3: Ja, ik ben blij dat het erop zit.
1: Ja, want je hebt hoe ver gelopen?
3: 80.
1: Oh my god. Is het je eerste keer?
3: Ja, en de laatste.

0: meemaken.
1: Ja. Ja, want waar kom je vandaan?
0: Uit Udenhout.
1: Ja, dat is in de buurt. Ja. Oké, okay, nou, je hebt nog wel leuke dingen om van te genieten, dus geniet ervan. Doei! Even kijken wie we hier nog meer binnenhalen. Meneer met pet. Ik kom bekend voor. Hallo meneer. Met wie loop ik hier?
2: Met Walter. Hier staat hij.
1: Oh ja, Walter. Ja, tuurlijk. Kon het weten ook. Hoe ging het?
2: Ja, het is een hele natte tocht dit keer. Dus, maar ja. Het is net te doen. We zijn
1: net
2: er dus.
1: Te doen.
2: Ik heb niks te klagen.
1: Nee, hoeveelste keer was dit?
2: Dit is de zevende.
1: Misschien moeten we een beetje opzij gaan, want de mensen die willen ook.
2: Ik hoef mijn blaren niet meer te prikken in elk geval.
1: Want?
2: Die zijn al door.
1: Ja, met dat natte weer.
2: Ja, dat is opgelost, dat spul. Dus,
1: Beetje.
2: Komt goed.
1: En wie staan hier om u op te vangen?
2: Nou, mijn broertje.
1: Maar die broer heeft ook meegelopen.
2: Ja.
1: En hoe is het met de broer?
3: Ja, veel last. Maar ja, gewoon. Dit voelt goed.
1: Ja, gewoon. Die mensen willen best nu zien ook. Achter de bloemen vandaag.
3: Dus ja, blij dat we er zijn.
1: Maakt die finish niet een hoop goed als we hier zo staan met onthalen?
3: Ja, dit is zoals het hoort te zijn. Niet net vorig jaar, maar gewoon dit zo. Hier op het Raadhuisplein. De Via Gladiola in vanaf de Kloosterweg, Antoniusstraat, Stationstraat. Zo hoort het evenement te zijn.
1: Nou, dan weet de organisatie het voor volgend jaar. Gewoon finishen hier. Dan komt het helemaal goed.
3: Ja, zeker.
1: En de broers zijn er weer dan?
2: Nee.
1: Deze broer niet, deze broer wel?
3: Ook niet.
1: Oh, nou ja, misschien als supporter. We gaan het zien.
2: Het doel is bereikt.
1: Medaille is binnen, het doel is bereikt. Ja, ja. Nou, maak er toch een mooie dag van, zou ik zeggen.
3: Dat gaan we zeker doen. Lekker douchen en lekker onder de wol.
1: Oké. Okay.
2: Hey, bedankt.
1: Ja, sterkte nog.
2: Tot ziens.
1: Dag. En we gaan denk ik weer terug naar de studio.
4: Ja, het mooiste vind ik dat de mensen als nu zeggen van... ja, nee, volgend jaar niet, ik doe het niet meer. En dan waarschijnlijk over een weekje denken ze... ja, het was toch wel heel gaaf om dit te doen. En ja, over heel gaaf om dit te doen gesproken... Kevin, jij zit hier gelukkig nog steeds. Nou ja, we maakten net een grapje. Hij gaat nergens meer heen lopen vandaag, die man. Dus
5: Ik ben niet van iets op de fiets naartoe gekomen. Ik bekijk het helemaal. als ik thuis ben, ik ga lekker de douche in, pak een biertje... en heb ik het helemaal gehad dit weekend. Ja, ik ben morgen vrij, dus ik heb alle geluk van de wereld, vind ik.
4: Jij bent morgen vrij. Ik denk dat de meeste wandelaars inderdaad wel een dagje rust genomen hebben of gaan nemen.
6: Is ook wel nodig, denk ik.
4: Je bent natuurlijk de hele nacht doorgelopen. Jij natuurlijk dan vanaf vanmorgen 7 uur. Hoe laat ben je opgestaan?
5: Ik zou iets leuks vertellen. Ik vind het zelf heel knap hoe ik het heb gered. Maar ik heb in de nacht heb twee nummers gezongen bij ons tegenover. En mijn zus die liep de 80 mee.
4: Ja.
5: Maar ze had echt even wat steun nodig, want anders dan liep ze helemaal onderuit.
4: Wacht even. Kijk, ik zing ook wel eens, maar dat doe ik in de badkamer. Jij hebt gisteren twee nummers gezongen. En waar?
5: Ja, bij ons schuin tegenover.
4: Ja, maar waar is bij ons?
5: Dat is echt hier om de hoek in Bezooi is dat.
4: Oké. Okay. En daar heb jij gezongen gewoon op straat? Jij bent gewoon gaan staan en denkt van...
5: Nee, ik natuurlijk wel met een DJ en zo. En die kenden mij allemaal. Dus zeiden van, joh, Kev, ga eens een nummer zingen. En een nummer dat ze bij 2 geëindigd. Maar goed, en wat bier, dus ja.
4: Maar Kevin, even serieus. Hè. Jij gaat dus vanmorgen om 7 uur ga je wandelen. Ja, je weet dus 40 kilometer, daar heb je een beetje voor getraind. Je schoenen zijn amper ingelopen en je denkt van tevoren... weet je wat, laat ik eens gewoon twee nummers gaan zingen op straat en aan de zuip gaan.
5: Je ziet wel dat het de beste voorbereiding is. Ik heb wel geld.
4: Je hebt wel uitgelopen.
6: Heb je wel uitgelopen, ja.
4: Maar zing jij voor hobby? Was het gewoon eenmalig?
5: Het is... Vroeger deed ik het altijd omdat ik het leuk vond, alleen het is meer een uit de hand gelopen hobby. Want het was een keer, toen ging ik zingen op de camping en iedere keer kreeg ik betaald. En toen dacht ik van, lekker betaald, dan doe ik het wel.
4: Ja.
5: Maar toen ik een keer 150 in mijn zak kreeg, toen was het een andere vrouw geworden. Toen was ik toch
4: vriendelijk. Dan ben je betaald artiest.
5: Ja, toen werd ik betaald, vanaf toen.
6: Dus nu ben je op zoek naar een platenmaatschappij?
5: Dat wel. Maar ik heb al drie nummers. Alleen ik moet ze nog een keer inzingen in een studio. Dus ik ben erover op zoek.
4: Ja, dat is een ander item. Een andere avond.
5: We hebben het
4: over de 80. Want we moeten ook kijken natuurlijk, of de muziek die jij dan zingt... of dat een beetje past bij de bij langs de FM. Of dat het Nederlandstalig, Engelstalig wat zingen.
5: Nederlands.

0: Nederlandstalig.
1: Nederlandstalig.
2: Engelstalig ben ik helemaal geen fan van eigenlijk.
1: Nee, dat kan. Dus een, maar even kijken, hebben wij nog intelligente vragen? Ja, hoeveel paar sokken heb jij vandaag gedragen? Dat was ook tegen.
3: Dat is wel de meest intelligente vraag.
2: Ik heb maar één paar sokken heb ik aangehad. Ik heb er geen reserve meegenomen, dus het was op eigen risico.
1: Ja, want we hebben natuurlijk. Had jij wel een tas bij de hulppost staan of ook dat niet?
2: Ik had zelf al een hulptasje, alleen die had ik toch geen moer, had ik die heel graf gedaan, want ik werd er helemaal klaar mee.
1: Ja, omdat het te zwaar was, of dat het loopt te slingeren aan je lijf? Wat
2: beide. Het zat gewoon helemaal vreselijk, moet ik zeggen.
1: Ja.
2: Dus echt, als iemand bijvoorbeeld ooit een 80-50 gaat lopen, ja, die kan een tas erop doen, maar dan geef ik één tip. Er is altijd wel wat drinken en wat eten bij de posten.
1: Ja, want...
2: Dus loop alleen de belangrijkste dingen mee en voor de rest... Je kunt altijd overal eten en drinken.
1: Ja, want we hebben natuurlijk met de 80, de mensen die 80 kilometer gelopen hebben, die zijn 3 keer langs de hoofdpost gekomen. Hoe vaak ben jij langs de hoofdpost gelopen?
2: Ik ben maar 2 keer langs de hoofdpost gelopen.
1: Twee keer langs de hoofdpost.
2: Ik liep zo snel, waardoor ik nog überhaupt de twijfels had of ik goed liep eigenlijk.
1: Ja, maar de hoofdpost, wij hebben daar gisteren wat opnames gemaakt. Maar dan kom je daar binnen en er staat in de aula, staat eten en drinken klaar. En heb je dan ook de gebruik gemaakt? Of had je zoiets van, nee, ik kom binnen, stempeltje halen en door?
2: Ik kwam bij de eerste keer toen ik binnenkwam, had ik wel eten gepakt. Maar ik ben daarna gelijk de post uitgegaan.
1: En dan en de tweede keer wel iets meer pauze genomen, want... Wat eet je en drink je nou onderweg?
2: Ja, ik natuurlijk wel dextro voor de suikers en zo, zodat ik suiker binnenkrijg. En wat ik voor drink op? Ja, ik noem maar een soort haartje eigenlijk, zoiets. Daar leek het op.
3: Ja, ik weet, de meesten hebben gewoon water bij zich. Dat is ook heel belangrijk dat je genoeg vocht inneemt. En ik weet ook dat ze vanwege de regen... Deze nacht hebben ze ook een beetje meer extra zout bij het eten toegevoegd. Omdat je loopt, maar door de regenpakken zweet je meer. Dus je verliest meer zout. Dus ze hebben ook extra zout bij het eten gestopt. Dus dat is best wel belangrijk.
2: Ja, dat klopt. Ja. Maar goed, ik zal maar zeggen, deze 40 kilometer die ik dit keer heb gelopen en uit heb gelopen, dat was maar de voorbereiding. Want ik heb nou weer een belofte aan mijn zus gemaakt. Als ik de 40 uit zou lopen, dat ik nou met haar volgend jaar aan de start van de 80 sta. Dus
3: dat is goed om te weten.
2: Ik word nog eigen gestraft hier volgens mij.
3: We hebben al 1 lopen voor volgend jaar.
1: Ja, dat betekent, jongens, we gaan het gesprek afronden. Excuses daarvoor, maar het is inmiddels 4:30. Dat betekent dat we nog een aantal onderwerpen moeten doen. En volgens mij gaan wij live, en dan kijk ik even naar de meest, gaan we live naar een...
4: De ene na laatste loper.
1: Daar gaan we live naar de ene laatste loper. We zijn live.
5: Kijk, we hebben toch die achterstoek opgezet.
6: Gaan jullie me nou filmen tot aan de finish?
5: Nee,
6: maar dat was meer gewoon benieuwd. Ja,

0: Ik krijg van de regie door dat we nog even een beetje door mogen.
1: Nou, nu ik zie hoe ver ze nou lopen. Nou, die lopen die ik hier nou voor me zie, die kan het nog wel redden, denk ik.
0: Ja, dit is we zitten nu met de camera bij de achterkant van het veld. Heb je een...
2: Dat is de Kloosterweg, waar de laatste loopt nu.
0: Even een momentje.
3: Dit is de op één na laatste loper. De laatste loper nemen we niet in beeld.
0: Oké, dit is de één na laatste loper. We hebben met de organisatie daar goede afspraken over gemaakt, wat wij wel en niet in beeld brengen. En dus wij gaan een... We gaan hier gewoon doorpraten over het evenement zelf nog even dan, Kevin. Voordat we, en dan gaan we natuurlijk ook zo weer naar de muziek. Want ja, alleen nog een kwestie van radio, dat is ook niks. Of zullen we dat gewoon nu even doen? Zullen we een plaatje gaan draaien?
1: Nou, kan wel. Jullie willen.
2: Frank, ik heb nog hele korte informatie. De laatste lopers zijn allemaal het kapelletje gepasseerd.
0: De laatste lopers zijn het kapelletje gepasseerd?
1: Ja.
2: De allerlaatste brengen we even niet in beeld.
0: Maar dat is nog maar een ruime kilometer.
2: Dat is ongeveer anderhalf. 1 tot 1,5.
0: Ja. Kevin, ken jij Frank Verkooyen?
1: Frank Verkooyen, ik heb er ooit wel van gehoord, maar of ik hem echt goed ken...
0: Dan zet ik een Nederlandstalige plaat op en dan...
2: ik denk eerder dat we hier een Wesley Bronkhorst hebben. Een tweede Wesley Bronkhorst, denk ik.
0: Wesley Bronkhorst?
1: Ja, ja. Denk
0: nou, dan moet je even doorpraten, ja. ga ik uitzoeken. Dan is die van jou nu.
2: Waar we het er toch over hebben. Met welke zanger op dit moment zouden we jou kunnen vergelijken?
1: Dat is een goede vraag. Ja, als het gaat op uiterlijk, word ik best vaak wegens mijn nieuwe kapsel Maarten Hoogkamer genoemd.
2: Oké.
1: Okay. Dus daarom heb ik ook naar mijn snor en mijn sikkie laten groeien, want ik wil geen lookalike worden. Maar qua stemmen word ik soms wel vergelijkt inderdaad met Maarten Hoogkamer, soms Andraas Junior af en toe.
2: Zing je ook nummers van hun?
1: Ik wel.
2: Ja.
1: Ik heb liever dat ik dat zie dan Katrien, want ik vind daar helemaal niks.
0: Dat is echt. Nu ga je een ding in. Toen wij bezig waren met de voorbereiding van het programma, kregen wij van onze zenderbaas, zeg maar de zendercoördinator, te horen. Hou je aan de pleefmaat en geen K3.
1: dat is heel toevallig.
0: Weet je wat ik heb klaarstaan? Ik heb gewoon Wesley Bronkhorst klaarstaan.
1: Oh, dat is helemaal fact.

0: met mij dansen. En Kevin, wij gaan afscheid van jou nemen. Dankjewel dat je hier
1: Goed,
0: was.
1: Gelijk
0: om
1: ook.
0: Een vergelijking. Om
1: ik,
0: een,
1: heb, ik, ik ben ook echt zo moe. Ik heb het ook helemaal gehad vandaag.
2: Kunnen wij voorstellen.
0: Ga lekker thuis op de bank hangen. Zet een Netflixje aan. En een beetje gaan bingen. En of een lekker badje of wat dan ook. En dan wensen we jou veel succes.
1: Komt goed, dankjewel dat ik er was.
0: En ja, jij vooral bedankt. En hou ons op de hoogte als jij die platen dan opgenomen hebt. Die jij wil gaan opnemen.
1: Oh, dat gaat helemaal goed komen.
0: Dan ga ik er even naar de redactie toe. Mees, hebben wij nog nieuws?
3: Echt nieuws valt nog mee. We weten inmiddels dat dus alle laatste lopers...
4: Alle laatste lopers langs het kapelletje zijn gelopen. En we hebben nog een paar appjes ook binnengekregen. Waaronder van Gielke. Zo trots op mijn kanjers. Shell, Tijn Siebe en ook Jeroen die dit weer aan het te beginnen. Goed mannen, volgend jaar weer. Dat lijkt erop dat Giel volgend jaar dus zelf mee gaat lopen. Wie weet zien we die volgend jaar hier.
0: Ja,
4: verder hebben we ook nog een berichtje van Nina van Zelst. Die zegt tegen iedereen die gelopen heeft, goed gelopen.
0: Ja, dat kunnen we alleen maar onderstrepen. En ja, als iedereen voorbij het kapelletje is, dan zou het dus moeten lukken voor 4 uur, zou ik haast zeggen. We gaan het meemaken. In ieder geval in beeld en natuurlijk hier ook op de radio met het verslag. Ik heb nog wat platen klaarstaan. En zoals deze, het is Eva en Alicia Keys met Gangsta Love.

0: Eva en Alicia Keys met Gangsta Loving. En ja, in beeld hebben wij de... even kijken, ik heb nou de verkeerde staan. Oh, echt, serieus. Ik wilde deze hebben, gewoon een beetje. Ja, kijk, dit is beter, hè?
1: Dit klinkt veel beter.
0: Even,
1: ja.
0: even
1: een beetje relaxed. Ah. Dit hebben alle wandelaars even nodig, dit geluidje.
0: Ja, en dat niet alleen. De studio loopt ook gewoon spontaan leeg. voor de mensen die...
1: Schakelfoutje.
0: Nee, voor de mensen die in beeld kijken. Ja, je kijkt naar de laatste wandelaar die wij op het parcours hebben lopen. En Lucy, dat is onze laatste wandelaar. En daar hebben we natuurlijk een heel verhaal bij. Want wij kennen Lucy als natuurlijk van de speelgoedbank hier in Waalwijk. En wij kennen haar ook als de initiatiefneemster van de inzamelingactie voor Stichting Kwijt. Volgens mij is ook voorzitter van de stichting.
1: Ja.
0: En het muntenpotje wat wij hier hebben. Er zitten nog niet zo heel veel muntjes, weliswaar niet zo heel veel muntjes in. Want we hebben ons als DJ's best wel netjes gedragen.
1: Ja.
0: Door niet te zeggen de 80 van de Langstraat. En maar te zeggen de Kennedy-mars van de Langstraat. En moet ik nu een muntje, er moet er nu eentje in?
1: Ja, nu moet je er eentje in stoppen.
2: Dan kan ik die 2 euro erin gooien.
0: Ja, die mag erin.
1: Die mag erin.
0: Die mag erin.
1: Maar ik vind ook, als je het niet gezegd hebt, hè, dat specifiek wat zoals vorig jaar.
0: Ja,
1: ik noem het niet, hè, want dan moet ik ook gaan dumpen.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind gewoon, al heb je niet gezegd in een keurig houden aan Kennedy-mars,
0: ja.
1: Stop er wat in.
0: Ja, nee, dat is een...
1: Vind je ook niet?
0: Ja, nee, maar goed, het was een boetepotje voor ons, de DJ's, zodat wij een beetje gemotiveerd waren om dus niet te zeggen dat het de 80 van de Langstraat was.
1: Nog een muntje.
2: Je mag het nog een keer zeggen, want je hebt nog een euro over, Arjan.
0: Maar goed, dus dit geld gaat van onze fout dat gaat naar Stichting Quiet. En dan hoop ik wel dat Lucie nog een klein beetje doorloopt. Maar ik zie wat op haar broek wat ik vervelend vind. En dat is een vlek op haar knie.
1: Oh, en zou ze misschien gevallen zijn?
0: Dan lijkt het op dat ze gevallen is.
1: Maar dat is ook niet zo verwonderlijk met het hele natte weer.
0: Nee, we zagen net, terwijl wij de muziek aan het draaien waren en Kevin hier was, zagen wij ook een van de wandelaars op de rode loper gewoon vol op zijn gezicht gaan. Dus die vond zichzelf nog niet nat genoeg. En die denkt, laat ik gewoon lang uit op die zeiknat rode loper gaan liggen.
1: Misschien wilde die de finish over als een buikslijder.
2: Zo'n buikschuiver.
0: Zo'n buikschuiver over de finish.
2: Dat hij gewoon echt... Nou ja.
0: Nee, maar,
1: dan krijgt hij gewoon een extra medaille.
0: Die is inmiddels bij de frietkaart. En dan, even kijken, nog 40 minuten. Dit, of 20 minuten, dit zou te doen moeten zijn, toch jongens?
1: Jawel.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Met nog 20 minuten.
2: 20 minuten.
0: Ja.
1: Dat haalt ze.
0: Dus ik denk dat we het gewoon gaan halen. Hebben wij nog nieuws, Mees? Hebben we nog nieuws? Je bent druk bezig.
3: Ja, nee, we gooien snel die koptelefoon op. We hebben nog een berichtje, een complimentje voor ons. Ook voor jullie de laatste loodjes. Ik heb genoten van de uitzending. Het was weer heel herkenbaar met ups en downs in en buiten de studio, die we jaren geleden ook gehad hebben. Gefeliciteerd met deze monster-uitzending. Dus ook een schouderklopje voor iedereen hier en iedereen die hier aan mee heeft gewerkt namens ons.
1: Ja. Dankjewel.
0: Ja, dankjewel namens vanuit ons. En wij gaan aan het einde van de uitzending ook even gewoon noemen wie er allemaal van onze bij ons hebben meegewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Want de lijst met de carnaval is altijd lang. Maar bij de 80 is die lijst nog net even
1: langer.
0: Even kijken, wat hebben we klaarstaan? Ik heb Toverlo en Hippie Sabotage. Is dat wat, denk je?
2: Jawel.
0: Ja? Of gaan we naar binnen zonder kloppen van de dijk?
2: Dan doen we de dijk.
1: Dan doen we de dijk. Ja, dat weet ik ook.
0: Waarom wist ik dit?
2: Ja.

0: Ja, ik ga de dijk even wegdrukken. Want we hebben aan de telefoon Sjoerd Homminga. De voorzitter van de stichting. Hi Sjoerd, ik bel je nog snel even op voordat de laatste lopers binnenkomen. Want die laatste lopers die lopen nu in de Stationsstraat.
1: Ja, klopt.
0: Dan denk ik dat je jezelf dat je heel trots mag zijn op je organisatie met dit behaalde resultaat. Schat ik zomaar.
1: Nou, we zijn hartstikke trots. We hebben het met z'n allen en samen gedaan. Want alleen doe je niks en samen brengen de hele langstraat naar de finish.
0: Ja, inderdaad. Want het lijkt dus op dat laatste loper die ook gewoon ruim binnen tijd binnen gaat komen. Tenminste, ja, ruim. Ja. dat het niet op de laatste secondes aan gaat komen. Volgend jaar, Sjoerd.
1: Ja.
0: Ja, laten we de vraag maar gelijk stellen.
1: Volgend jaar. Ik denk dat we gewoon het tweede weekend van september weer moeten reserveren.
0: Dan gaan we dat zeker doen. Heb jij nog een mededeling voor de wandelaars, voor je eigen medewerkers? Heb je nog iets te zeggen tegen ze?
1: Nou, we zijn gewoon met het hele bestuur ontzettend trots op alle vrijwilligers die de afgelopen 2 dagen en ook de afgelopen maanden zo ontzettend hard hebben meegewerkt. Want samen hebben we dit mogelijk gemaakt. En we kunnen met als bestuur zoveel willen, maar uiteindelijk moeten we het met z'n allen doen. Ja. En wij zijn trots dat we dit gewoon ook in 2026 voor elkaar hebben gekregen. Want de Kennedy Mars van Langstraat, die moet gewoon doorgaan. En die mocht niet verloren gaan. Nou, en dat hebben we met z'n allen voor elkaar gekregen.
0: Ik denk dat dat bewezen is. Ik laat jou alleen. De laatste loper loopt nu de rode loper op.
1: Ik zie hem, ja.
0: En ik denk dat jij haar als organisatie natuurlijk wel wil ontvangen. Dankjewel voor zover.
1: Dankjewel.
0: En wij spreken elkaar hopelijk binnenkort weer eens een keertje.
1: Oké, zeker weten. Dankjewel.
0: Dankjewel. Ai, ai. We gaan nog even naar... hebben we nog tijd voor muziek? Ja, denk ik wel, hè? We hebben tijd voor muziek. Weet je wat? We gaan naar She Sold Me Magic van Lou Christie. Even kijken. Ja!

0: Ja, Luke Christie met She Sold Me Magic. En de laatste loper is dus inmiddels gewoon gearriveerd in... en dat betekent dat wij de camerabeelden langzamerhand daar afscheid van gaan nemen. Maar niet alleen dat. Na bijna 21 uur gaan wij ook afscheid nemen van onze uitzending. Moeten we weer een jaar wachten tot de volgende editie van de Kennedy Mars van de Langstraat. Ik ga nog even langs de redactie. Mees, hebben we nog nieuws?
1: Nee? Ik zal eens even kijken. We hebben nog een berichtje dat... dat Leus Lucie hier wordt aangemoedigd. Maar zoals we net gezien hebben, die is ook veilig binnen. Dus dat is helemaal mooi.
0: Ja, dan ga ik... Jongens, we gaan afronden. En dat doe ik even gewoon door te vragen. Paul, jij hebt hier vanmorgen gezeten.
2: Ja, en, van 8 tot 12.
0: Van 8 tot 12. Wat vond jij het mooiste moment van deze 80?
2: Dat hij in ieder geval...
0: Ik had nog een credit.
2: Je had nog een credit. Dat hij er toch weer is.
0: Ja.
2: Want ja, het is gewoon een happening. Je kan wel zeggen de happening in de Langstraat-omgeving.
0: Ja.
2: Ja, en dat moet gewoon blijven. Zoals we net ook hoorden.
0: Met start en finish in het centrum.
2: Zoals het hoort.
0: En Minibel, denk jij van de volgende keer ga ik weer zoveel uurtjes met de camera draaien?
3: Ja. Ja, nee, daar kan ik heel kort over zijn.
0: Ja. Ja.
3: Okay. Ik heb Mars al gezegd, je mag me inplannen. Enige voorwaarde die ik heb is iets minder regen.
0: Ja.
3: Hij zei, daar kan ik niks aan doen. Vind ik heel jammer, maar nee, volgend jaar.
0: Er is niet zoiets als slecht weer. Hè? Er is alleen maar slecht gekleed zijn op het weer.
3: Ja, precies.
0: Ja.
3: Maar ik was goed gekleed, maar ik heb een camera natuurlijk in mijn handen... waar ik dan heel zuinig... op ben. Dus,
0: ja, dat is een aandachtpuntje voor de volgende keer... dat we een regenhoes over de camera heen trekken.
3: Ja, precies. Nee, maar volgend jaar gewoon... Ja, plan me maar in.
0: Gaan we zeker doen. En als ik dan weer de planning mag maken... dan weet ik dat ik daar in ieder geval rekening mee mag gaan houden. Ik heb hier de lijst van medewerkers. Het is een met dank aan. Laten we beginnen met Erik Dankers en Marcel Gemee. Die hebben allebei al wekenlang, zo niet maandenlang, zijn die bezig met de voorbereiding van dit programma. Dan hebben we de techniek Marcel Koudstaal en Maurits en Richard Lamers. Dan hebben wij voor de radio en de tv, de presentatoren en de dj's, de cameramensen en alles wat erbij gaat. Nou, beginnen we met Paul en Mirabel, die natuurlijk hier bij mij zitten. Dan hebben we natuurlijk Peter Sterrenburg, Michael van der Velde, Nigel Pelders, Tom Veenstra, die ook meegelopen heeft, maar ja, ook verslag gedaan heeft in de voorbereidingen. Rudy Smits, Siem van der Kamer, Adrie Lapree, de cameraman, Arno van der Meerakker, René Peters, Lotte Scheven, Nancy Nieuwenhuizen, Johannieke Vaas, Mees Oppelschoten, Mark van Dalen, Bas van Gestel, Flint van Moog en Arjan Vonk, dat ben ik.
2: Ik wou net zeggen, je moet jezelf niet vergeten.
0: Daar ben ik heel slecht in mezelf vergeten. We gaan erin met het nummer wat we al een hele week draaien. En dat gaan we nu voor de allerlaatste keer instarten. Ik wens iedereen nog een hele prettige zondag. En buiten onze normale uitzendingen voor de Kennedy Mars van de Langstraat. Tot volgend jaar.

0: Broekauto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broekauto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broekauto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Scootpallet.nl. Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators. Scootpallet.nl. Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
5: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
6: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus autohuren, hop hop naar autohopper.nl.
0: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
7: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
8: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het Radio Nieuws. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na 1 uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Dit was het Radio Nieuws.
4: Hoe
10: word je een werkgever met een wachtlijst. Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
12: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
13: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
14: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
15: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
16: Zie jij ook dat je advertentiebudget weglekt aan mensen buiten je regio? Met lokaaladverteren.nl sta je op premium sites als nu.nl, ad.nl en Buienradar alleen in jouw gekozen gebied. Al vanaf 10 euro per dag met gratis voorbeeldbanner en binnen 24 uur een gratis campagnevoorstel. Check de mogelijkheden op lokaaladverteren.nl.
17: De Kennedy Mars van de Langstraat op radio en tv wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Van de Wouw Autohopper in Waalwijk, Mr. VoIP Telecom in Udenhout, Collis at Home John Verhoeven in Waalwijk en Fabulous Rental.

heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Scootpallet.nl.
2: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
1: Scootpallet.nl.
2: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
1: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
3: Bent u op zoek naar een betrouwbaar aannemersbedrijf voor al uw bouwprojecten of verbouwingen? De Rottinee-groep denkt graag met u mee. Voor timmerwerk, sloopwerk, grondverzet, metselwerk, verbouwingen en aanbouw hebben wij de ervaring en kwaliteit in huis die u zoekt. De Rottinee-groep heeft een geweldig team van vakmensen, ook om al uw tuinwensen te realiseren.
1: Bel ons op 06 579 07376
3: of kijk op onze Facebookpagina Rottinee-groep aannemersbedrijf.
4: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit De Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
5: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
0: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085 020 1864.
6: Langstraat FM Nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na 1 uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het Radio Nieuws.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
10: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
12: Ga je op stedentrip, maar wil je TikTok-rijen vermijden? Ontdek de stad met de reisgidsen van Time to Momo. Vol routes en tips van locals. Verkrijgbaar in de boekhandel of op timetomomo.com. Gerenommeerde topmerken kunststof kozijnen kopen voor echte groothandelsprijzen? BSI is uniek in haar prijsstelling. Benieuwd naar jouw voordeel? Bekijk het direct op bsikozijnen.nl. En oh ja, BSI is met BSI.

Elke zondag brengt de lokale omroep u het historische muziekprogramma The Beatles and the Stones. Dit alles onder de muzikale leiding van Ricardo Leybers.

0: Op zoek naar een nieuwe huurauto of ruime verhuisbus? Ga dan hop hop naar Autohopper. Want bij Autohopper huur je jouw auto voor een ronde lage prijs. En met ruim 100 vestigingen ook nog eens bij jou om de hoek. En hop, voor je het weet ben je lekker onderweg. Dus auto huren, hop hop, naar autohopper.nl.
1: We zien je graag bij Autohopper van Andelstraat 7 in Waalwijk. Of bel Autohopper Waalwijk voor meer informatie op 085-020-1864.
2: Scootpallet.nl.
3: Nieuwe en gebruikte scootmobielen en rollators.
2: Scootpallet.nl.
3: Op onze gebruikte scootmobielen zit altijd 2 maanden garantie.
2: Scootpallet.nl uit Kaatsheuvel. Ook voor verhuur van scootmobielen.
4: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
5: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
7: Langstraat FM Nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madring. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
9: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
10: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
9: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
11: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
13: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
14: Je brein staat nooit stil. Denken, schakelen, doorgaan de hele dag door. Bonusan Creatine Neurosupport is er voor jou. Ultrazuivere creatine met magnesium. Dat draagt bij aan een heldere geest. Nu 10% korting op Creatine Neurosupport van Bonusan bij de online drogist. Er is er maar één.
15: Start de motor. De boerderij wacht.
16: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
17: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
18: Mis jij ook de magie van de liveshows van Prince? Neon Velvets brengt de ultieme Prince Experience op 26 september in Club Dauphine Amsterdam. En 2 oktober, Theater in de Lucht, Rotterdam Overschie. Check nu de agenda en haal je tickets via www.neonvelvets.nl.

Ook weer in het kader van Kort maar Krachtig. Een heel spannende jeugdserie halverwege de jaren 70. Q&Q en dit vormde de openingstune. De opener van het programma De Platenketting. Wekelijks komt dat tot u via de Langstraat FM-frequenties. Tot de klok van 7 uur gaan wij weer de zogenaamde verbandplaatjes draaien. Ja, een dubbele Q. Dan heb je niet heel veel mogelijkheden. Hier is Creedence Clearwater Revival met Suzy Q. Goedenavond.

Schitterend. Boudewijn de Groot en Waterdrager. Daarvoor Creedence Clearwater Revival met Suzy Q. Nou, dan komen we bij die man die water in wijn wist te veranderen. Zullen wij die overgang dan ook eens maken hier op Langstraat FM? Hier is UB40 met Red Red Wine.

Ik hoop toch zo dat we veel jeugdige luisteraars ook onder onze luisterscharen mogen rekenen, als ik het even zo mag zeggen. En dat die dan de indruk zullen krijgen wat een schitterende muziek er in de jaren 60 bijvoorbeeld gemaakt werd. Dit waren de Moody Blues en Night in White Satin. Daarvoor die andere kleur, Red Red Wine. En in feite is blues, afgeleid van blue, natuurlijk ook een kleur. En we gaan verder met die blues. De Moody Blues wordt Elton John met That's Why They Call It The Blues, hier op Langstraat FM.

van Johnny Holiday. Om eventjes de kortste verbinding te maken tussen de afgelopen twee platen. Elton John, That's Why They Call It The Blues. En Johnny Holiday en Pour Moi La Vie Va Commencer. Eindelijk gaat voor hem het leven beginnen. Ja, Holiday. Dat is in het Frans met een A en dubbel L. Wij maken daar gewoon een dreadlock holiday van. Hier is op Langstraat FM, 10cc.

Ten Sharp en You. En daarvoor 10cc en de Dreadlock Holiday. We waren eventjes getalsmatig bezig. En we gaan nu verder met het, net was het You. En we gaan nu Spaans verder met To. Een songfestivalliedje uit het begin van de jaren 70. Eindigde daarmee op de tweede plaats. RS2.

total of 2,000.

We gingen terug naar 1973 met Paul McCartney en Mrs. Vanderbilt. Daarvoor was het Paul Hardcastle en 19. En we gaan er ook uit met een Paul. Me en Mrs. Jones. Bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week. Bye bye. Zwaai zwaai.

0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: je de classics en het beste van nu. 100% voor jou. Langstraat FM.
1: Het is 7 uur. De avond valt over de Langstraat. De lichten gaan aan. De dag verdwijnt langzaam naar de achtergrond. En ergens door het donker hoor je het huilen van een gitaar. Dit is het moment waarop de blues het overneemt. Welkom bij Longstreet Blues met Roland van Dongen. 2 uur lang de mooiste blues, rauwe gitaren, diepe stemmen en muziek recht uit het hart. Van klassieke blueslegendes tot verrassende nieuwe klanken. Allemaal met die ene ziel die alleen de blues heeft. Dus leun achterover, zet het volume een beetje hoger en laat de muziek je meenemen de avond in. Longstreet Blues begint nu. Alleen op Langstraat FM.
2: Hey, let's be careful out here.

Dat was meteen een krachtige uuropener hier bij Long Street Blues. We trapten dit uur af met twee tijdloze klassiekers van Jethro Tull. Het opzwepende Locomotive Breath en het rauwe karaktervolle Aqualung. Twee nummers die laten horen hoe vernieuwend en eigenzinnig deze band was. Met die kenmerkende dwarsfluit, stevige riffs en teksten die blijven hangen. Perfect om dit uur mee in beweging te komen. Blijf luisteren, want er komt nog veel meer moois aan hier bij Long Street Blues op Langstraat FM.

Zo, dat was een stevige plaatkant recht uit het rauwe hart van de jaren 70. We luisterden naar het energieke geluid van Ram Jam, een band die misschien niet een hele stapel hits had, maar wel een onmiskenbare sound. Van het album natuurlijk vooral bekend door Black Betty, maar ook de rest van de plaat zit vol ongepolijste rock and roll met een flinke dosis drive en karakter. Perfect passend hier bij Longstreet Blues. Blijf erbij, want we gaan nog verder de diepte in met meer muziek die schuurt, swingt en verrast.

0: Rijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Iran overlegt met de Golfstaten over de Straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de Straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Het is 8 uur, de avond is op gang en de blues stroomt nog steeds door de speakers. Je luistert naar het tweede uur van Long Street Blues met Roland van Dongen. Nog een uur vol zinderende gitaren, warme hemmend klanken, rauwe stemmen en verhalen die je raken tot diep van binnen. Muziek uit rokerige clubs, lange nachten en stoffige wegen, de blues zoals die bedoeld is. Dus blijf luisteren, zet het volume gerust nog een tikje hoger, want dit uur duiken we nog dieper de blues in. Long Street Blues, alleen op Langstraat FM.
1: Hey, let's be careful out here.

En als je dit uur niet wakker was, dan meen je het nu wel. We trapten af met Lust for Life van Iggy Pop. Die iconische roffel, die opbouw, die energie die je meteen bij de lurven grijpt. Dit is geen nummer dat begint, dit is een nummer dat inslaat. Oorspronkelijk geschreven samen met David Bowie in een Berlijns appartement. Maar het klinkt alsof het rechtstreeks uit je speakers de straat op wil rennen. Rauw, ongeremd en vol levensdrift. Dit is Long Street Blues en dit is hoe een uur begint. Blijf waar je bent, want als dit de aftrap is, dan weet je, het wordt alleen maar beter.

En zo nemen we de tijd, zoals het bedoeld is. Een hele plaatkant lang meegesleept door het zinderende Lust for Life van Iggy Pop. En daarna die onmiskenbare draai van Grab It For A Second van The Golden Earring. Dit zijn geen losse tracks. Dit zijn verhalen die zich langzaam ontvouwen. Rauw, spannend en soms een tikje onvoorspelbaar. Precies waar Longstreet Blues voor staat. Blijf hangen, want als je eenmaal in die flow zit, wil je er eigenlijk niet meer uit.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het Radio Nieuws.
0: Info en hits. Ook in de zomer.
2: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met
3: Wim Velderman.
4: Het zijn bijzondere tijden. Niet alleen op de hele wereld, maar ook in de muziek. En zelfs in de bluesmuziek. Zo wordt het label Alligator Records opgeheven. En gaat verder als een sublabel bij een andere maatschappij. Bijzonder. Hartelijk welkom. Fijn dat je luistert naar deze uitzending van Black and Blues. 12 tracks staan er ook deze keer weer voor je klaar. De een wat mooier dan de ander. Maar dat is natuurlijk een persoonlijke mening. En ook die van jezelf. Geen lange verhalen, Velderman. Ga snel beginnen. Dat vind ik een goed idee. Alan Ross, dat is een bluesgitarist. En hij heeft de samenwerking gevonden met de Rank and File Band. Krijg je een bijzondere combinatie van bluegrass en blues. Dus bluesgrass. I'll Fly Away. Veel plezier.

0: Hey, sounding good, New Orleans. Y'all ready for Jazz Fest? All right, how many people just got here? Welcome, welcome. Pace yourself.
1: De muziek is mooi.
0: Hey, Nelson.
1: Hij wou nog wat zeggen, sorry hoor. De muziek is mooi en er is absoluut een markt voor Mitch Wood. Die houdt de Boogie Woogie levend. Rock That Boogie heet het. Live opgenomen in New Orleans in een nachtclub. En dat staat ook op het punt van uitkomen. Lekker om naar te luisteren. En wat een techniek heeft deze man. Alex Kilroy dan. Komt uit Roemenië. Is voor de muziek verhuisd. Inderdaad, naar de States. Daar heeft hij les gehad. Piano, zang, gitaar. En heeft nu Break My Chains uitgebracht. 12 nummers staan erop. Standing Tall.

Met een zeer fraai tempo ingespeeld. We hebben het over BB and the Bullets. Midnight Rider heet het album. Dat van deze Nieuw-Zeelandse band. Het tweede openbare album.

Het is de jazz en swing blues uitgevoerd door Jet Tarik. Jet Tarik bracht in 2025 zijn eerste album uit. Speelt verdienstelijk gitaar. Dat blijkt al, want hij zit in de tourband bijvoorbeeld. Hij speelt in de tourband van Bob Dylan. Maar dit is een heel ander genre. Daar heeft hij zelf voor gekozen. Precious Company heet het album. En daarvan I Want a Mean Woman. Ja. Yeah. Het kan, maar goed, dat moet je zelf wel regelen. Ja. Dan naar Mark Hummel. Die is van het album Road Dog. Mark Hummel's All Stars. Songs zijn in 2024 opgenomen en zijn er 3 nieuwe aan toegevoegd. En dan krijg je een compleet album Road Dog. Dit is Jacqueline.

0: Black and Blues, album review.
1: Met een valse start erbij. Ook dat nog, ja, kan allemaal zomaar gebeuren. Het is tenslotte live. Steve Cropper is de naam. Helaas overleden in december 25. Maar toen waren de opnames voor deze cd zo'n bijna compleet. Als ik weet niet wat, zeg maar. Er moest nog één track afgemixt worden. Dat is natuurlijk ook gebeurd. Steve Cropper nam op samen met Eric Clapton, Brian May, Billy Gibbons en Ron Wood als gasten. En de cd... die heeft een behoorlijke kwaliteit. De geluiden zijn goed opgenomen en gespeeld. En dat niet alleen. De songs die zitten goed in elkaar. Steve Cropper ken je onder andere van Booker T en de MG's. Maar ook als songwriter van bijvoorbeeld de grote hits van Otis Redding. Sitting on the Dark of the Bay. En van The Midnight Hour. Nou, de band heet deze keer ook dus. Gelegenheidsband. The Midnight Hour. En het album zelf, dat noemen we Watching the Tide. Mooie titel trouwens. En een heel mooie hoes, ook dat nog. Nou, postuum, mooi eerbetoon. En daar doe ik graag aan mee, want het is een prima cd van de week. Watching the Tide, Steve Cropper. Tweede track, Until Now. En met wie hebben we dan het genoegen? Nou, ik dacht met Ron Wood als gast. MUZIEK

Mooi met die saxofoon. Geen wonder, want Mark McGee, of Dick McGee moet ik eigenlijk zeggen, dus de officiële artiestennaam, begon met saxofoon te leren spelen op 13-jarige leeftijd. Hij zingt deze keer ook prima op het album Gone on Home en daarvan de Preservation Blues gedraaid. En ja, ik weet niet of je het allemaal kunt bijhouden natuurlijk. Het gaat snel voorbij hier in Black and Blues. Mocht je een keer een titel nog even willen weten of wat info willen, dan kan dat heus wel, hoor. Laat het weten, @WimVelderman. Dan vind je me wel op social media, denk ik. Dan naar Mulebone. Ja, trouwens niet arrogant bedoeld, hoor, maar dat is gewoon de snelste weg. Mulebone, dat is een duo uit de States. Cure for Miseries heet het. En het duo, dat speelt niet onverdienstelijk, moet ik ook weer zeggen. Lay Your Burden Down.

Sevim, Green River, dat ken ik toch van Creedence Clearwater Revival. Ja, dat is juist, dat heb je helemaal goed. Maar het werd deze keer verbluesd door de Blues Caravan 2026. Zij vieren 20-jarig bestaan van de Blues Caravan. Dat komt uit Duitsland eigenlijk, dat initiatief van Thomas Ruff. En Thomas Ruff, R-U-F schrijf je dat, heeft een eigen cd-maatschappij en studio en stuurt ieder jaar 3 artiesten de road op. En dan gaan die 3 artiesten laten horen wat ze kunnen. Talenten dus. Laura Chavez, Matthew Carey en Elise Frank deze keer. En ze komen ook naar Nederland trouwens. Eind van dit jaar volgens mij. Blues Caravan 2026. Met cd en dvd. Nou, heb je het helemaal compleet? Gaan wij door ondertussen met Will Wild. Hij speelt verdienstelijk mondharmonica, blues harp. Op dit moment zeer populair na het succes van GA20 en Charlie Musselwhite. Wat gaat hij voor je spelen? Nou, ik heb voor je klaargezet. Steppin' Out.

0: And now the good news. Listen to Black and Blues. Black and Blues met Wim Velderman.
1: Het zit erop voor vandaag. Ja, het is niet anders. Kan er niks aan doen. Ja, uiteraard natuurlijk heel snel weer een volgend programma. Dat is bij deze beloofd. Laat weten wat je zelf graag wil horen of wil toevoegen. Dat kan uiteraard. Blijf nog even luisteren naar jouw favoriete lokale omroep. En wij gaan deze keer afsluiten met The Blind Dog Major Group. Live opgenomen, Harley Rider. Veel plezier nog en een fijne dag. Bedankt. Dag.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon. En bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent. Snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Lijnstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur Peters Platenparade. Hier op Langstraat FM. Nu snel terug naar de verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits. Verfrissende zomerhits.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het Radio Nieuws. Oh
0: yeah. Info en hits. Ook in de zomer.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters.